En ja, en andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk, een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken. De veenpluiswandeling. En ik had het net alleen maar over die veenpluis en het wollengras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grollenveen, zeg ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je daar aan die zuid, zeg maar zeggen, die zuidoostkant heb je nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de IBN-plaats. En ga je nog verder deur, kon je het bos uit, dan kon je, je gaat niet links, dan kon je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel het Zwarte Water. En dat, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude mul. Dat was soms zo'n mul die het veen eigenlijk, dreugmaalde eigenlijk. Het ziet er wel bij wat voor mul het is. Het is een hele aparte mul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb je dan een beetje moeilijk. Hè. Vanmorgen zag ik nog twee reigers die heel erg langzaam vlogen. En die kunnen nou nergens bij komen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier heb je die. Nou komen we langzaam bij die brug. En dan hebben ze dat er mooi aanlegd. Dat ze hebben hier. Kijk, daar heb je ook weer zo'n plaats, daar kun je gaan zitten. Met dingen erbij. Dan kun je ze aan beide kanten zo over veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor.

0: Kijk, daar heb je al een muil. En dan kun je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En met die al die grote met die grote sterrenwacht van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief ziet. Zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè? Scheuvel kun je niet, want er zitten veel planten. De gruit hier veel te veel. Nou, hier heb je die Tjasker. Maar die zuigen daar zwaar op, hè? Het water kring er om toe. En dat, die heb je hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is. Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, soort van winterreizen, hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhaalt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet met de zich in dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouw, maar ook aan de andere kant de vrouwen enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöten, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon in met een sprietje in de mond en nadenken over je leven. Ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op een papiertje schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo'n Misty Morning, dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad ook zo'n morgen geschreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk, Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe, als hij ergens naartoe ging, lopen ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een, Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen nu te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen, Grolvenveen, Halkenveen, hier bij de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar, dan ga je daar heel erg van holen. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
1: Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: In Amerika bestaat een speciale hitparade voor bluesnummers. In Nederland wordt een bluesnummer zelden een hit. Little Red Rooster van de Rolling Stones was een hit. En Gary Moore flikte het als laatste. Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. De Beatles wilden het nummer niet opnemen, want ze vonden het niet geschikt. Maar Jerry and the Pacemakers vond dat geen probleem. En de debuutsingle van Jerry and the Pacemakers werd meteen een nummer 1 hit in Engeland. En sterker nog, de tweede en derde single van Jerry and the Pacemakers, dat werden ook nummer 1 hits. Dan heb ik het over I Like It en het beroemde You'll Never Walk Alone. Maar dit was de eerste nummer 1 hit voor Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It?

Jerry and the Pacemakers uit Liverpool, How Do You Do It? Stevie Ray Vaughan, de goede man, kwam om bij een helikopterongeluk, maar hij is nog steeds een held in Texas. Midden in Austin staat een groot standbeeld van hem. En de bandleden van zijn begeleidingsband Double Trouble zijn nog steeds heel actief in de muziekscene in Austin. En ook zijn broer Jimmy Vaughan speelt nog steeds de pannen van het dak. Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. The Searchers, dat is een van de oudste bands van Engeland. En de heren toeren nog steeds onafgebroken over de wereld. Ze spelen gemiddeld 300 keer per jaar. En er zijn zelfs twee bands met die naam. Want gitarist Mike Pender begon een paar jaar geleden voor zichzelf als Mike Pender's Searchers. Maar dit zijn de oude Searchers, Sugar and Spice.

The Searchers, Sugar and Spice. Screamin' Jay Hawkins kwam uit Cleveland, Ohio. De goede man was een uitstekende bokser, maar hij wilde graag operazanger worden. En uiteindelijk werd hij een Rocky Doll. En in 1956 had hij al zijn ultieme hit. Intussen verschenen er covers van dat nummer, van niet de minste van Creedence Clearwater Revival, Nina Simone, The Animals, Van Morrison, Brian Ferry, Buddy Guy, Joe Cocker, Jeff Beck, Joss Stone en Annie Lennox. Screamin' Jay Hawkins met het enige echte origineel. I Put a Spell on You.

Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. Herman's Hermits, dat was een slap popbandje uit Manchester met poeslieve liedjes. Het bandje vormde zich rond zanger Peter Noon en in Europa werd de band nauwelijks serieus genomen. Maar de band was waanzinnig populair in Amerika. Herman's Hermits, I'm Into Something Good.

Herman's Hermits, I'm Into Something Good. The Hawks, dat was de begeleidingsband van de Amerikaanse zanger Ronnie Hawkes. En The Hawks bestond uit 4 Canadezen en de Amerikaanse drummer Lee Von Helm. En later zouden de Hawks verder gaan als de band. En ze produceerden tijdloze muziek, The Band, The Wait.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stronger Than Strong van John Nemeth is het album van deze week. John Nemeth is een blueszanger uit Idaho. Hij kwam als een komeet binnenvallen in de muziekindustrie. In 2014 kreeg hij de Blues Music Award voor Soul and Blues Artist. En in 2015 kreeg hij de Blues Music Award voor Soul Blues Album. En de laatste jaren werd het wat stil rond John Nemeth. Maar hij is terug met een fonkelnieuw album. John Nemeth.

0: John Namath, Sometimes.
1: Leslie West uit New York werd wereldberoemd met zijn band Mountain. En deze Leslie West die komt voort uit een hele rijke Joodse familie. Hij heet eigenlijk Leslie Weinstein, maar dat vond hij niet zo'n geschikte artiestennaam. Vandaar Leslie West, Fate Into You.

Leslie West, Fate Into You. De Allman Brothers Band die kwam oorspronkelijk uit Jacksonville in Florida en later opereerde de band vanuit Georgia. Supergitarist Duane Allman die overleed al op jeugdige leeftijd, maar Greg Allman zette de band voort en zorgde ervoor dat er altijd een topgitarist in hun midden was. Ze hadden Dickie Betts, Dan Tuller, Derek Trucks, Warren Haynes. En na de dood van Greg Allman was het afgelopen met de Allman Brothers Band. Gambler's Roll.

The Allman Brothers Band, Gamblers Roll. Het volgende nummer werd geschreven door Graham Goldman uit Manchester. Hij was ook de grote man achter 10cc, maar hij schreef een hele serie hits voor de Engelse 60er-jaren bands. Dit zijn de Hollies nog met Alan Clark en Graham Nash, en dat betekent een garantie voor messcherpe vocalen. Bus Stop.

De Hollies uit Manchester met Busstop. Charlie Daniels, dat was een studiomuzikant in Nashville, maar na het succes van de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd en Wet Willie, startte hij zijn eigen band met een stelletje collega's uit de studio's. Want Southern Rock was een hype in Amerika. De Charlie Daniels Band, It's My Life.

de Charlie Daniels Band, It's My Life. Peter en Gordon, dat waren Peter Asher en Gordon Waller. En ze scoorden een grote hit met een nummer geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En ze kregen dat nummer omdat Peter verkering had met Jane. Nee, Peter natuurlijk niet. Paul McCartney had verkering met Jane Asher, de zus van Peter. Laten we het nou netjes houden. Peter en Gordon, A World Without Love.

0: Peter and Gordon, A World Without Love.
1: U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp.
0: Bos Keks die had geen vaste begeleidingsband nadat hij de Steve Miller Band verliet. En daarom liet hij zich regelmatig begeleiden door Booker T en the MGs, de studioband van Stax Records in Memphis met gitarist Steve Cropper. Dit is een live opname van Bos Keks en Booker T en the MGs. As the years go passing by.

0: Servant Simeon Loveland. En uiteraard in dit geval ook weer met de Meters in de begeleiding. George Porter, Leo Nocatelli, Russell Batiste. En wat Norman Scott ook vertelde, dat ze door vaker met dezelfde band werkt wat begeleiding betreft. Hè?
1: Ja, en dat is hetzelfde als wat ze vroeger bij Stax en zo altijd deden. Hè? Altijd
0: dezelfde.
1: Ja, en hier in Nederland ook heel veel gebeurd is vroeger.
0: Vrij zakelijke aanpak van Blacktop, wat hij ook vertelde. De luxe dat mensen een jaar de studio in kunnen. Gewoon die tijd is voorbij. Maar toch wel de artistieke kant er ook van, die hij ook zeer waardeert. Dat mensen makkelijk ideeën op kunnen pakken en met ideeën komt en zo.
1: Ja, en het voordeel van die vaste muzikantenclub is dat ze natuurlijk elkaar allemaal kennen en snel kunnen werken en zo.
0: Ja,
1: goed spelen.
0: Goed ingespeeld op elkaar.
1: Ja.
0: Goed, dat was hem voor vandaag. Uitgebreid gesprek met Norman Scott van Blacktop Records. Een zuidelijke man met veel temperament. Als hij een keer los is, dan is hij niet meer te stuiten. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet. Tot volgende week.
1: Hoi.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Op weg naar het noorden, naar Mississippi. Meridian is de geboorteplaats van country blueszanger Jimmy Rogers, The Singing Brakeman. The White Man's Blues in de persoon van Jimmy Rogers. Een museum, een festival en een raar blank sfeertje.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet was een liefhebber van John Lee Hooker. Hij nam zelfs een album op met louter John Lee Hooker's nummers. En ook dit is een compositie van zijn held. QB in the Blizzards, No Shoes. MUZIEK

QB and the Blizzards, No Shoes. Fleetwood Mac was ooit een gerespecteerde bluesband met zanger-gitarist Peter Green, die van John Mayle en de Bluesbreakers kwam. Maar toen hij vertrok, werd de band een commerciële hitmachine. Dit is Fleetwood Mac nog met Peter Green, Black Magic Woman.

Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Chicken Check, dat was een Engelse bluesband met gitarist Stan Webb en zangeres Christine Perfect. En zij trouwde met basgitarist John McPhee en stapte vervolgens over naar Fleetwood Mac. Dit is een cover van Etta James, Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

Chicken Check, I Rather Go Blind. Savoy Brown, dat is een Engelse band die tegenwoordig vanuit Amerika opereert, onder leiding van zanger-gitarist Kim Simmons. Dit nummer wordt overigens gezongen door Chris Yulden. Savoy Brown, Train to Nowhere.

Savoy Brown, Train to Nowhere. Jimi Hendrix bewerkte een nummer van Muddy Waters en dat werd live opgenomen door de BBC toen hij in 1967 te gast was in het programma Top Gear van John Peel. Jimi Hendrix, Catfish Blues.

Jimi Hendrix, Catfish Blues. Johnny Winter uit Texas ging naar Chicago om daar zijn held Muddy Waters te ontmoeten. Hij werd zijn gitarist en even later was hij zelf zijn producer. En hij maakte ook zelf nog een paar prachtige albums in Chicago. Johnny Winter, Good Morning Little Schoolgirl.

Johnny Winter, Good Morning, Little Schoolgirl. Tijdens interviews sprak Harry Musquet graag over zijn liefde voor de blues en klassieke muziek. Over Elton John zei hij nooit iets, maar Elton John was zijn favoriete popartiest. Elton John, Blue Eyes. Blue.

Elton John, Blue Eyes. Henry Sinclair Fredericks uit New York noemde zich Taj Mahal. Hij begon met Ry Cooder, de band The Rising Suns, maar na één album ging hij al solo verder. Dit is een nummer van Sleepy John Estes. Taj Mahal, Leaving Trunk.

Taj Mahal, Leaving Trunk. De Butterfield Blues Band, dat is de band van zanger en mondharmonica-speler Paul Butterfield uit Chicago. En hij werd in zijn eigen stad geïnspireerd door Buddy Guy, Junior Wells, Lil Walter en Howlin' Wolf. En hij begon een bluesband met de gitaristen Elvin Bishop en Michael Bloomfield. Paul Butterfield overleed in 1987. De Butterfield Blues Band, New Walkin' Blues.

The Butterfield Blues Band, New Walking Blues. Robert Cray leerde het vak in de band van Albert Collins. In 1975 begon hij met zijn eigen Robert Cray Band en hij werd groot met beschaafde, ingetogen, commerciële blues. Iets wat te glad voor de bluespuristen. Robert Cray Band, Smoking Gun.

The Robert Cray Band, Smoking Gun. George Thorogood uit Delaware was een groot fan van Elmore James en hij doet al ruim 40 jaar met veel succes hetzelfde trucje. Recht voor zijn raap blues, keihard uitgevoerd. Dit is een nummer van Bo Diddley, George Thorogood, Who Do You Love?

George Thorogood, Who Do You Love? Gary Moore, dat is een Ierse gitarist en we kennen hem uit de band Thin Lizzy, Colosseum en Greg Lake Band. En solo werd hij in recordtijd een fenomeen. Gary Moore, King of the Blues.

Gary Moore, King of the Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de voormalige frontman van QB and the Blizzards. Hij zette de blues op de kaart in Nederland en hij was een loyale promotor voor de provincie Drenthe. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. 40 jaar nadat John Lee Hooker het nummer opnam, nam hij het opnieuw op voor zijn album The Healer, samen met Bonnie Raitt, Carlos Santana, George Thorogood en Charlie Musselwhite. John Lee Hooker met Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het vuur zit in de lucht en dat betekent dat de kraan weer vliegt. Nou, daar hebben we een mooi nummer over de kraan. As the Crow Flies, origineel van Tony Joe White, maar ook nog twee andere heel verrassende uitvoeringen. Verder veel neewerk van Ray Wiley Hubbard, van Superchunk, van Mico Marx, Mike Campbell en The Dirty Knobs, ook een nieuwe CD van u te komen, van Duke Robillard. Maar we begonnen met muziek uit Noorwegen, van Trond, Svensson en Tuxedo. Build Me a Mountain.

dat klinkt heel Amerikaans. Het kunnen drive-by truckers wezen. Maar het komt echt uit Noorwegen. Want deze zanger, Trond Svensson, is een misdaadreporter uit Noorwegen die in de muziek actief is, uiteraard. Want dit is, denk ik, al zijn derde of zijn vierde CD. De vorige was Palomino Motel. Nou, klinkt ook echt Noord-Texas, zeg maar. En dit is van de nieuwe CD Don't Trust the Moon. Trond Svensson samen met zijn band Tuxedo. Tuxedo, dat is een mooie witte hoed, is dat, hè? Van Morrison, de 43ste CD zit er aan te komen. En daar is alvast een nummer van in het vooruitgaande bracht, zeg maar. De CD die heet What's It Gonna Take? Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal zal wezen. Want hij zei dat hij er misschien wel met zal opholen. Maar na 42 komt er toch nog weer een 43 van deze Ierse Bart. Van Morrison met Pretending.

vuurproefje van de nieuwe cd van Van Morrison, die half mei ongeveer uitkomt. De cd What's It Gonna Take. En mocht je Van Morrison dan graag een keer willen zien, hij treedt niet zo heel veel meer op, maar op 29 juni dan treedt hij op in Ierland, in Limerick, op King John's Castle. Man die ook al jaren bezig is, maar dan van de andere kant van de grote plaats, Lyle Lovett, de man uit Texas. 10 jaar lang heeft hij niks geproduceerd in de zin van geen nee werk uitgebracht. En nu komt hij met een nee cd, de 12th of June. Dit is het titelstuk ervan.

0: love best the 12th of June. I love best the 12th of June.
1: The 12th of June, titelstuk van de nieuwe cd van Lyle Lovett, de zanger, gitarist uit Texas. Die ooit trouwens nog een paar jaren getrouwd was met de bekende actrice Julia Roberts. Je kunt u niet helemaal voorstellen, want als je Lyle Lovett ziet, dan kun je echt niet zeggen van dat het een van de allerknapsten van deze wereld is. Larry McRae, dat is een blueszanger die al meer dan 30 jaar actief is in Amerika. Hij komt uit Arkansas, dat ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Mississippi, net aan de andere kant van de rivier. Een bluesgebied bij uitstek, een man die ook al met Jan en Alleman samenspeeld heeft. En gelukkig heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Blues Without You. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen Blues With You, want allerlei bekende mensen werkten aan deze cd met, zoals Joe Bonamassa, Warren Haynes, Joanna Connor en Reese Winans. Larry McRae met The Roadhouse Blues.

gekke is dat er dan eigenlijk applaus achter verwachten. Niet al te groot applaus, maar een optreden in zo'n roadhouse in Texas. Van ja, waar dan al wat volk aan de bar hangt. Arbeiders rond shouten soms naar het werk. Een stukje zitten eten en zo met elkaar. En dan speelt er een band, Larry McRae bijvoorbeeld. Dit is van de nieuwe CD van Larry McRae, Blues Without You. Ook een nieuwe CD is het van Duke Robillard. En daar werkt allerlei mensen door aan mee aan die cd. Duke Robillard is een beetje een man die in de sfeer van de jump blues speelt. Een beetje dat lekkere ritme, zeg maar, doorin. They called it Rhythm and Blues, dat is de titel van de cd. En hij zingt hier samen met John Hammond, de bekende John Hammond, de zoon van John Hammond senior. De man die Dylan ontdekt heeft bijvoorbeeld en Stevie Ray Vaughan. Maar dit is John Hammond junior samen met Duke Robillard met The Homeless Blues.

Echte deep blues, maar dat zat meer in dit deel van Harry's Blues. De muziek van Larry McRae, dat kun je ook zeker zo noemen, en Duke Robillard samen met de zang van John Hammond in Homeless Blues. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Tijd voor drie keer recht is scheepsrecht. En in dit geval hebben we het over de kraaien. Want we zitten in het voorjaar en bij mij achter het huis zit een hele grote beukenboom. En daar zit heel vaak een kraaien in. En die zwarft dan, die cirkelt een beetje boom die boom. En op een gegeven moment gaat ze weer zitten en dan kwaakt ze met elkaar. Een geweldig lawaai. En toen dacht ik van, wat komt dat toch eigenlijk vandaan? Van het liedje van As the Crow Flies. Dat kende ik van Tony Joe White. En dat blijkt een gezegde te wezen van hij niet de snelste weg neemt. Want kraaien die neemt ook niet de snelste weg van A naar B, maar die cirkelt wat rond, die dwarrelt wat rond. En hij niet de snelste weg neemt, dan is het as the crow flies. En dat schijnt Dickens gebruikt te hebben in literatuur. Nou, ik heb drie versies bij elkaar gezegd van As the Crow Flies. Uiteraard het origineel van Tony Joe White. Maar we beginnen met die van Colin James. En dat is nog een hele recente van de cd Open Road uit 2021.

Dat was de versie van Colin James as the Crow Flies. En dan bijna 50 jaar terug, in 1972... de LP The Train I'm On van Tony T. White... en we uitkomen bij het origineel.

0: Tony Joe White uit 1972. Ik zie hem nog zo zitten bij het Take Root Festival, toen dat nog hier in Assen was. Optreden van hem samen met zijn zeunen, die de drums speelden. En de afloop zat hij gewoon bij het standje met de merchandising. En signeerde hij cd's voor de mensen die een exemplaar wilden hebben. Heel gewoon bleem, Tony Joe White. En toch zulke prachtige nummers maken. De derde versie die is van Rory Gallagher, de man uit Ierland. Hij begon juni naar Ierland, gehad, maar zeker niet vergeten om naar Ballyshannon te gaan. Dat ligt een beetje aan de westkust van Ierland. Dat is een klein plekje. Daar heeft Rory Gallagher heeft daar woont. Ik weet niet of hij daar geboren is trouwens, maar dat is wel de plek die zeg maar vergelijkbaar is met wat Grollo is in Nederland voor Harry Musquet. Dat is Ballyshannon voor Rory Gallagher. Dus dit is een standbeeld van Rory Gallagher. En er is een groot festival, vierdaags festival met allerlei optredens. En dan is het dorp een en al Rory Gallagher. Dit is van zijn laatste cd die uitgebracht is van Rory Gallagher uit 2019. Zijn versie van As the Crow Flies.
1: As the crow flies, baby, well, I aim too far from you. But since I don't have wings,

drie versies waren dat van het nummer As the Crow Flies. Het origineel van Tony Joe White uit 1972. De versie van Rory Gallagher die is trouwens uit 1973. Want het is een outtake van de LP Tattoo die hij toen op een nummer heeft. Maar die is pas uitgebracht in 2019 op de cd die gewoon getiteld is Blues. En de eerste versie die was van Colin James van de cd Open Road. We gaan naar Ray Wiley Hubbard, al eerder wat van het draait in Harris Blues, van de cd Co-Starring 2. En dat wil zoveel zeggen dat een heleboel de mensen eraan meedoet aan deze cd. Ray Wiley Hubbard, dat is een man uit Texas die al een jaar of 40 in het Roadhouse circuit door actief is. Een beetje stevige country muziek, country rock muziek zou je kunnen zeggen. Op deze cd werkt hij samen met allerlei verschillende mensen, met Steve Earle, met Ringo Starr, Steve Lukather en ook vooral de Band of Heathens, een uitstekende band uit Nashville. En die zingt ook op dit nummer The Desperate Man.

Ray Wiley Hubbard van zijn nieuwste CD, co-starring toe. En dat, dit was dus samen met de Band of Heathens. Uitstekende CD met heel veel mooie nummers erop. Al verder heel bezig, maar als je dan nog dit soort werk kunt maken, dan ben je van grote klasse. Een band waar ik nog nooit van gehoord had, dat was Superchunk. Een indie rock band uit North Carolina. Nou, boeit me dat altijd wel gelijk als het uit North Carolina komt. Want dan zie je in de Appalachians, dat bergachtige gebied hoor, zo, waar die hele aparte muziekcultuur ontstaan is van de mix van de Ieren en de Italianen en dat soort volk bij elkaar. Maar ik heb van Superchunk nog nooit gehoord. Die band bestaat trouwens al wel flink wat jaren, al vanaf 1989. Er is een nieuwe CD van u te komen, die heet Wild Loneliness. En daar draai ik het nummer van City of the Dead.

Ja, het gaat nog wel in deur, dit nummer van Superchunk, City of the Dead. Maar ja, we schieten op tegen het eind van het programma. Wel trouwens een uitstekende cd, Wild Loneliness. Wat minder boos dan de vorige cd. Die was heel erg tegen Trump gericht. Maar ja, er zit altijd toch nog een zekere agressie zit in die muziek van Superchunk. Het laatste nummer is een nummer van Mike Campbell en de Dirty Knobs. Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty. Sinds die overleden is, speelde voor hemzelf. Dat bestuurde weer met Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En dit is A Dirty Job.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Engelse bands veroverden onder leiding van de Beatles in de jaren 60 de hele wereld. Ze noemden dat de British Invasion, maar dat deden ze, heel vreemd is dat, met oude Amerikaanse hits die we gedurende dit uur nog eens onder de loep nemen. U kent allemaal de grote hit Good Golly Miss Molly van de Swinging Blue Jeans uit Liverpool. Het werd een grote hit, maar dat nummer dat was al een hit in 1958 en het origineel is van Little Richard, Good Golly Miss Molly.

Little Richard, Good Golly, Miss Molly. Barrett Strong nam in 1959 een nummer op in Detroit en dat werd een hele grote hit in Engeland van Brian Elliott en de Fan Man uit Liverpool. Maar het werd ook opgenomen door The Beatles, The Rolling Stones, Freddie and the Dreamers, The Undertakers, The Searchers en King Size Taylor. Barrett Strong, Money.

0: Barrett Strong, Money. Twee studenten van de kunstacademie in Londen, Peter Asher en Gordon Waller, namen in 1965 een nummer op dat een grote hit werd in Engeland en ook in Amerika. Maar in 1958 nam Buddy Holly het al in New York op en dat was vlak voor zijn dood. Buddy Holly, True Love Ways.
1: Just

Buddy Holly, True Love Ways. Het was de enige hit van de Paramounts uit het Engelse Southend-on-Sea. En de zanger van de Paramounts, dat is wel interessant, dat was Gary Brooker, die later furoren zou maken met Procol Harum. Verder werd het nummer ook nog opgenomen door de Dave Clark 5, de Rolling Stones, Manfred Mann en de Hollies. Maar het was een hit uit 1959 van de Coasters, Poison Ivy.

Coasters, Poison Ivy. In 1964 stond de band Brian Poole en de Tremolos uit Londen in de Engelse top 10. En de directie van Decca Records was daar heel tevreden over, want die directie had net gekozen voor Brian Poole en de Tremolos en ze hadden de Beatles afgewezen, want ze wilden een band met een echte frontman. En dat hadden de Beatles niet. Ik denk dat ze daar later erg veel spijt van gekregen hebben, overigens. Maar die hit van Brian Poole en de Tremolos was een oude hit uit 1961 van Roy Orbison, Candyman.

Roy Orbison en Candyman. Het was de laatste keer dat de Rolling Stones een wereldhit hadden met een echt bluesnummer. En Sam Cooke had het nummer ook al gecoverd, maar het was een opname uit 1961 die plaatsvond in Chicago van Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. John Lennon was een fan van de Amerikaanse rock'n'roll zanger Larry Williams. En hij coverde met The Beatles een hit van die Larry Williams uit 1957. En daar hadden de Beatles in 1964 een hit mee in Engeland en in Amerika. Maar dit is het origineel van Larry Williams. Slow Down.

Larry Williams en Slow Down. Ringo Starr mocht op ieder album van de Beatles altijd één nummertje zingen. En dat gebeurde ook op zijn debuutalbum. Want hij mocht een nummertje kopiëren van de Amerikaanse meidengroep de Shirelles. En deze dames die namen het nummer in 1960 in New York op. De Shirelles en Boys.

The Shirewells, Boys. John D. Loudermilk had net een carrière als Johnny D. achter de rug, maar al zijn opnames waren geflopt en toen schreef hij een nummer waarvan hij zeker wist dat het de nummer 1 hit zou worden in Amerika. Hij bracht het uit in 1960, maar het nummer flopte. Hij nam het in 1962 opnieuw op en het flopte weer. En toen werd het nummer opgenomen door de Engelse band The Nashville Teens en toen werd het een grote hit in Engeland en in Amerika. Maar dit is het origineel van John D. Loudermilk, Tobacco Road.

John D. Loudermilk en Tobacco Road. Het was een hit voor Nina Simone en de Animals uit Engeland. Die stonden in 1966 in de Engelse top 10 met het nummer. Het werd later ook nog opgenomen door Manfred Mann en door Them met Van Morrison. Maar het werd voor het eerst opgenomen door Screaming Jay Hawkins in 1956 in New York. I Put a Spell on You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: In Flight with Elmore James van The Strange Angels is het album van deze week. En dat album is een tributealbum voor een bluesartiest. En daarom is het nogal verrassend dat er een bijdrage opstaat van countryzanger Rodney Crowell met een oud bluesnummer. The Strange Angels, Shake Your Moneymaker.

The Strange Angels met countryzanger Rodney Crowell, Shake Your Moneymaker. Het was de debuutsingle van de Engelse band Wayne Fontana en de Mindbenders. En het werd in Engeland ook nog opgenomen door Chris Farlow en The Applejacks. En de Scorpions uit het Engelse Manchester hadden met dit nummer zelfs een nummer 1 hit in Nederland. Maar het is eigenlijk een nummer uit 1961 opgenomen in New Orleans. Fats Domino, My Girl Josephine.

Fats Domino, My Girl, Josephine. In 1966 was het een grote hit voor de Engelse band The Crying Shames, terwijl het daar ook opgenomen werd door Zoet Money en Wayne Fontana en The Mindbenders. Het is een nummer van de Drifters uit 1961. Please Stay.

The Drifters, Please Stay. Het was een top 20 hit in Engeland van The Yardbirds. En dat is de band die drie geniale gitaristen versleed. Eric Clapton, Jimmy Page en Jeff Beck. Maar het was in 1955 al een grote hit in Amerika van Bo Diddley, I'm a Man.

Bo Diddley, I'm a Man. Tony Jackson, de basgitarist van The Searchers, stapte in 1964 boos uit de band omdat hij niet langer de leadzanger was. En hij begon zijn eigen band, Tony Jackson and the Vibrations. En ze hadden meteen een hit met een nummer van Mary Wells uit 1960. Bye Bye Baby. Where?

Jerry Welsh, Bye Bye Baby. Jerry en de Pacemakers haalden met het nummer de top 20 in Engeland en ook in Amerika. Maar dat was in 1965 en 6 jaar eerder was het in New York al opgenomen door Bobby Darin, I'll Be There.

I'll be there when I'll be there. Don Level en Bob Lowe namen in 1961 in Oklahoma een nummer op en ze wisten toen nog niet dat het nummer een bluesklassieker zou worden. En de Yardbirds hadden er een grote hit mee in Engeland. Don en Bob, Good Morning Little Schoolgirl.

0: Dolman Bob, Good Morning Little Schoolgirl. Het nummer stond op het debuutalbum van The Searchers in 1963. En de band uit uit Liverpool moet ik zeggen, die haalde de derde plaats in de Amerikaanse hitparade met de single. Maar het was een nummer uit 1959 van The Clovers, Love Potion No. 9.
1: I took my troubles down to Madame Ruth.

The Clovers, Love Potion Number 9. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En u weet dat in 1965 Jerry en de Pacemakers wereldberoemd werden met een nummer dat nu nog steeds gezongen wordt bij de voetbalclub Liverpool. Maar in 1957 werd het al opgenomen door Gene Vincent. You'll Never Walk Alone.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP Desolation. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: the weepers, blues for the weepers. They just come to listen.
1: Lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de ja, bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with a fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met de nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffle muziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Het speelde erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door aan het eind hoorde je in de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer de scheepsrecht te komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Petit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues. En de country van Sarah Petit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maken. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begonde met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in een sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument zien, maar als een volwaardig instrument. En door de Cree dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Op een met een band waar Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die Rude bracht aan, dat hij een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou je bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen hebt. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht te spreken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes over Henderson, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Uitgebracht is. Memories.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee. I Am The Ride.

Chris Smidder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen. Causin' Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: George Kooijmans en zijn buurjongen Rinus Gerritsen begonnen in 1961 een band in Den Haag. En dat zou de succesvolste Nederlandse rock'n'roll band worden. Golden Earring, Buddy Joe.

Golden Earring, Buddy Joe. De Swinging Blue Jeans, dat was een goede beatband uit Liverpool, maar de band miste een componist en was volledig afhankelijk van covers. De hits Hippie Hippie Shake, Good Golly Miss Molly en You're No Good waren covers. En dit is ook een cover van Burt Bacharach, de Swinging Blue Jeans, Don't Make Me Over.

The Swinging Blue Jeans, Don't Make Me Over. Robbie Fulks uit Pennsylvania is al ruim 30 jaar actief. Hij begon tijdens zijn studie aan de Columbia University op te treden in Greenwich Village. Hij verhuisde naar Chicago. Daar begon hij de bluegrass band The Special Consensus. En in 1993 begon hij aan een solocarrière bij het punk country label Bloodshot Records. Robbie Fulks, The Buck Starts Here.

Robbie Fulks, The Buck Starts Here. The Ivy League, dat was een project van de songwriters John Carter en Ken Lewis. En in de studioband zaten John Lord, de organist van Deep Purple, en gitarist Jimmy Page van Led Zeppelin. Later ging deze band verder als The Flowerpot Man. The Ivy League, My World Fell Down.

The Ivy League, My World Fell Down. Manfred Mann had een jazzcombo in Londen, maar de concurrentie van de Merseybeat bands was dodelijk. En daarom organiseerde hij een auditie voor een zanger. En dat werd Paul Jones uit Portsmouth. Dua Diddy Diddy was een wereldhit. En dit is een cover van de Amerikaanse blueszangeres Maxine Brown. Manfred Mann, Oh No, Not My Baby.

Manfred Mann, Oh No, Not My Baby. Kelly Willis had in Virginia haar eigen rockabilly band, Kelly and the Fireballs. Maar ze ging naar Austin en daar werd ze de zangeres van de band Radio Rants. En ze werd ontdekt door Nancy Griffith en Lyle Lovett. En zij regelde een contract voor haar bij MCA Records. Kelly Willis, He Don't Care About Me.

Kelly Willis, He Don't Care About Me. De Searchers uit Liverpool werden in de slipstream van de Beatles wereldberoemd, maar ook deze band had geen goede songwriters. De Searchers stonden in de Nederlandse top 40 met een cover van de Rolling Stones. De Searchers, Take It or Leave It.

The Searchers, Take It or Leave It. Billy J. Kramer zat bij hetzelfde management als The Beatles bij Brian Epstein. En de band werd dan ook groot met nummers van John Lennon en Paul McCartney. Dit was een nummer 1 hit in Engeland en dat lukte zelfs The Beatles niet. Billy J. Kramer en de Dakotas. Do You Want to Know a Secret? MUZIEK

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lucinda Williams Sings the Beatles is het album van deze week. En Lucinda Williams komt uit Louisiana, is 71 jaar, maar actiever dan ooit tevoren. Haar albums vliegen de studio uit en in de Abbey Road Studios in Londen nam ze een album op met nummers van de Beatles. Lucinda Williams, Don't Let Me Down. MUZIEK

Lucinda Williams, Don't Let Me Down. Dale Watson uit Alabama trad als 14-jarige jongen al op in het clubcircuit van Houston. Op advies van zangeres Rosie Flores ging hij naar Los Angeles en daar werd hij de huisband in de Palomino Club in Hollywood. De jaren 90 verbracht hij door in Nashville en tegenwoordig opereert hij vanuit Austin met zijn band The Lone Stars. Dale Watson, Pity Party.

Dale Watson, Pity Party. The Real Thing, dat was de eerste zwarte band uit Liverpool met leadzanger Eddie Amo. En hij had ervaring opgedaan bij de Amerikaanse band The Shans. You To Me Are Everything werd een nummer 1 hit in Engeland. En ook dit was een hit voor The Real Thing. Can't Get By Without You.

The Real Thing, Can't Get By Without You. De Beach Boys uit Los Angeles, dat was de band van de gebroeders Wilson. En Brian Wilson was het hart van de band. Hij schreef de nummers en hij was de perfectionist in de studio. En hij leverde aan de lopende band hits. Surfin' USA, God Only Knows. En ook dit werd een wereldhit voor de Beach Boys. Good Vibrations.

The Beach Boys, Good Vibrations. Amy Rigby uit Pittsburgh begon als duo met Reckless Eric. En Reckless Eric, dat was de Engelse rockzanger Eric Golden. Later was Amy Rigby in New York de zangeres bij de Shams en later bij Last Roundup. In 1996 verscheen haar soloalbum Diary of a Mod Housewife. Ze heeft intussen 10 soloalbums gemaakt en 3 albums met Reckless Eric. Amy Rigby, Beer and Kisses.

Amy Rigby, Beer and Kisses. Jerry and the Pacemakers uit Liverpool. Dat was de band van zanger-gitarist Gary Marsden. En hij begon met drie nummer 1 hits. How Do You Do It, I Like It and You Never Walk Alone. Dit werd een top 10 hit in Engeland en het nummer komt uit de film Ferry Cross the Mersey. Jerry and the Pacemakers, It's Gonna Be Alright.

Jerry and the Pacemakers, It's Gonna Be All Right. David McWilliams, dat is een singer-songwriter uit Belfast in Noord-Ierland. En Jan van Veen gebruikte het nummer Can I Get Her by Candlelight van deze David McWilliams als herkenningsmelodie voor zijn radioprogramma Candlelight. Dit nummer werd een hit in Engeland dankzij de Engelse piratenzenders. En David McWilliams overleed plotseling op jeugdige leeftijd. David McWilliams, Days of Pearly Spencer.

David McWilliams, Days of Pearly Spencer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Kevin Gordon uit Louisiana begon in de band van Bo Ramsey, maar hij was ook een hele goede songwriter. Hij schreef nummers voor Southside Johnny, Shemekia Copeland, Kate Campbell, Levon Helm, Keith Richards, Webb Wilder en Irma Thomas. En in 1999 kwam zijn eerste soloalbum uit. Intussen heeft hij 8 albums gemaakt. Kevin Gordon, Dissatisfied.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: 150 kilometer ten oosten van Houston ligt Port Arthur. Een plaats met een zeer gemengde bevolking. Gelegen aan Sabin Lake vormt het de poort naar de Golf van Mexico. In 1895 gesticht als laadplaats voor de Kansas City, Pacific en Gulf Railroad. Onder de geldschieters een groep Nederlanders die daar de plaats Nederland stichten. Voor het werk in de olie- en de scheepsbouw kwamen de ongeschoolde arbeiders vanuit Zuidwest-Louisiana naar Port Arthur. Ze brachten de Cajun-cultuur naar de havenstad. In de jaren 70 van deze eeuw vestigden de Vietnamezen zich daar. Een culturele smeltkroes die muzikanten voortbracht als Janis Joplin, Johnny Winter, Ivory Joe Hunter en vele anderen. Sam Monroe is voorzitter van het Gulf Coast Museum. Van de City Blues van Houston naar de Cajun Sound op de grens van Texas en Louisiana.
3: Op de klanken van een Cajun band.
4: Ja. Yeah. Cajun of Tidical, wat is dit nou?
3: Ja, dit is Cajun. Yeah. En dan zijn we aanbeland in Port Arthur. En daar willen we het historisch museum bezoeken. En hier op een soort van markt, een soort van brinkje, kun je eigenlijk beter zeggen. Yeah. Om een beetje in Drenthe te blijven. Speelt een Cajun band op een soort van muziekkoepeltje. En er zitten allemaal mensen in klederdracht zitten daar te kijken. Ik weet niet wat voor te ere waarvan dat is. Maar het doet allemaal vriendelijk aan.
4: Een beetje schamel plaatsje trouwens.
3: Ja, Port Arthur, het is ongeveer zo groot als Assen, ter grootte van dat. Maar als je er zo in rijdt, dan denk je van waar ben ik nou terechtgekomen? Lijkt Oost-Duitsland wel of zo. Maar ons doel is eigenlijk het historisch museum. Want hier zijn een heleboel mensen geboren die wat met de muziek te maken hebben. Zoals Johnny Winter, Janis Joplin, de Big Bopper. En dan gaan ook mensen trouwen of zo. Wat is dat allemaal?
4: City Hall hier, hè?
3: Ja, City Hall.
4: Misschien dat die band wel speelt ter gelegenheid van die trouwerij.
3: Ja, die kans heb je natuurlijk wel.
4: Een soort boerenbruiloft.
3: Ja, er zitten allemaal mensen, zitten gezellig op bankjes. Picknick dingen erbij. Uiteraard cola in, met rietjes enzovoort enzovoort. Prachtig fonteintje hier ook. Dus maar even naar de muziek luisteren. Ja, je hoort het. Je hoort ook nog die triangle er tussendoor.
4: Dat is overwegend een blanke party hier, hè?
3: Ja. Zullen ze even een omstander vragen wat het is. Precies.
5: Madam, can I ask you a question? What is it all about?
6: Cajun people come promote their festival while they're over here, and then we go over there and promote theirs.
3: Aha.
4: What kind of festival is this?
6: This one? I don't know. This lady in the yellow shirt can tell you all about it. She's the
3: Church
6: she's
3: Point the Boogie Festival.
6: Yeah, she's the promoter.
3: Uh huh.
6: Yeah.
4: I see.
6: Hi, Stacy. And this is Mr. Hallmark, the county commissioner. He can tell you all about it. I don't know who these guys are.
7: Oh, my goodness. Why don't you get Eden?
6: No. I need quotes from you.
4: Well, Dutch radio.
7: Go home.
4: Dutch radio from Europe.
7: Dutch radio? Radio from Europe?
4: Yeah.
6: I'm from the Port Arthur News.
4: You're from the Port Arthur News?
6: Yeah. What are you doing over here?
4: Oh, we're traveling around and making radio programs. He's a blues singer in Holland.
6: Oh, yeah.
4: We are looking for the roots of the blues in the States.
6: Really?
4: Yeah.
6: Hey, why don't y'all come over here and let me interview y'all for our paper, will you?
4: Oh, maybe. That's okay.
6: Do y'all mind?
4: Yeah.
6: That'd be great. That's my photographer over there.
4: So, yeah.
6: That'd be great. Would y'all do that?
4: Yeah, okay.
8: Oh, yeah.
4: Okay.
6: As soon as we get through here?
4: Yeah. We like to go to the museum over here.
6: Yeah.
8: Of Texas.
4: Yeah.
9: A lot of the people in this part of Texas came from Louisiana during a lot of the, in the early 40s when the war was going on.
3: Thank you.
9: So many of the young people had to go off to war, and a lot of these refineries and shipyards that we had in this area needed workers tremendously. So what they did, they put out the word, and so many of the people from Louisiana and all in East Texas and all came here to work in the shipyards and refineries during the war, and they just settled here. And so we've still got their heritage and all here, and the Cajuns. And
4: They settled here, but they held their own culture.
9: Yes, they did.
3: Yeah.
9: Yes, they sure did. And you know, a lot of the little kids didn't learn how to speak English until they got into schools, the public school system, and they were taught English because their parents still taught French.
4: What's so special on their culture?
9: Oh, I think their food. I think that their good liveliness, their dancing, their fun. It's a great culture. Food, particularly, there's nothing like Cajun food. And they love their music. Cajun music is just, and they've got their own brand. There's nothing you like.
4: And in the special way they dance.
9: In the way they dance. And it's just inherited from one generation to the next, and they do a great job, and we're so glad whenever they come over here. And a lot of our people, their grandparents or their other kinfolks live in Louisiana, and it's almost like we're part of Louisiana.

0: En dat was dan Little Red and the Renegades met een stuk van Earl King, Babysitting. Een goede dag nog, luisteraars.
1: Ja, en die Little Red and the Renegades, die hoorde u daarvoor ook nog met een stuk van een unknown rider, de Bon Temps Roulé. En dat is zo'n beetje het lijflied van New Orleans.
0: Ja, het is eigenlijk een soort volksliedje wat Jan en Alleman op een nummer is. En wat ze vullen betekent als Let the Good Times Roll.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou, de sfeer was in Port Arthur door ook uitstekend. Lekker warm, gezellig in dat park. En waarvan we eerst dachten dat het een boerenbrullerster was, bleek het een soort uitwisseling te wezen. Van een festival uit Louisiana, wat begin juni houden is. En dat was het Buggy Festival in Church Point. Ja, en daar komt altijd wat gezellig mee, komt dan op aan. Onder andere de vrouw van de verslaggever van de Port Arthur News.
1: Ja, een 25-jarige dikke lady kwam op ons af en die probeerde ons te strikken voor een interview. Wat toen ook gelukt is, we hebben dat niet opgenomen. Zij zou ons de krant toesturen, maar zoals het wel eens vaker gaat, dat is niet gebeurd. We waren later in Aberdeen, hogerop in Mississippi. En daar is gebeurd iets dergelijks. En daar hebben wij de krant wel van gekregen. Dus ja, niet elke krant is even punctueel.
0: We waren eigenlijk op zoek naar het museum in Port Arthur. Waarvan ons bekend was dat er nogal wat materiaal was van lui die in Port Arthur geboren waren. Of in de buurt door van Johnny en Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En toen kwamen we op dat festival gebeuren terecht bij die kraan terecht. En vandooruit wezen ze ons de weg naar dat museum. In een heel groot vierkant gebouw gevestigd. En inderdaad, Port Arthur, dat is de geboorteplek van Johnny Winter. Nou, Johnny Winter, een man die al jarenlang gang is in de muziek. De bekende albino met zijn broer Edgar. En verder het museum ingehad, laat maar eens een stuk van Johnny Winter draaien, Harry.
1: Ja, hier is hij met een stuk van Mose Ellison, Parchman's Farm.

0: Nou, ik vraag dat al hier. Gitaar van Johnny Winter. En de saxofoon, de alt-saxofoon van Edgar Winter. Maar om even correct te wezen, we staan hier in het historisch museum van Port Arthur. Een gemeente van, met ongeveer 65.000 inwoners. Maar eigenlijk belangrijk door dat hier veel mensen vandaan komen die in de muziekwereld hebben gezeten. Onder andere Johnny Winter, Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, de Big Bopper en nou, vele anderen zie ik hier.
1: Mensen ook de country muziek, George Jones zie ik door.
0: George Jones, ja. Yeah.
1: Hij leeft nog.
0: Ja, Barbara Lynn. En ik zie ook nog een klassieke dirigent, een of andere. Bill Rogers.
1: Ja. Laat hem eens even bij langs lopen, ja. Harry. Wel mooi dat zo'n plaats zoveel aandacht aan muziek besteedt.
0: Vooral omdat het een plek is waar je nou niet direct dat verwacht. Het is een petrochemische industrie hier. En je zou niet verwachten dat er ineens zoveel mensen vandaan komen. Ja, het is eigenlijk een gat. Zo zal wel eens zeggen in het
1: Holland. Zou je dat kunnen voorstellen? Een moskee museum in Aachen?
0: Nou ja, misschien dat ze daar ooit nog eens aan beginnen. Maar ja, even een beetje overdreven vind ik het wel.
1: Nee, maar als je dit zo ziet.
0: Ja.
1: Vergelijkbare plaats.
0: Ja, maar ja, dat, in zo'n land, zo'n plaats is natuurlijk... dan ben je er wel heel trots op, lijkt mij. Ja, ja.
1: En daar doet ze ook wat met.
0: Ja, ze doet er wel met. Want ik hoorde net van de lady die hier ons informeerde dat ze zijn heel veel research op... Janis Joplin heeft gedaan en nu zijn ze bezig om iemand op te sporen die haar zelfs nog bij haar in de klas heeft gezeten. Dus dat is helemaal prachtig.
1: Yeah.

0: Lass mich den Pferde loben, jo. Mr. George Jones.
1: Ja, toch een van de groten van de countrymuziek. Ik zag hem pas geleden nog bij de uitreiking van die Country Awards, waar hij een award kreeg, dit jaar zelfs, dus nog maar 14 dagen geleden, voor zijn hele oeuvre, George Jones. En hij sprak de DJ's toen nog even toe vanwege dat ze de oude artiesten niet moesten vergeten en daar ook nog eens wat van moesten draaien.
0: Waarvan notie?
1: Ja. Een hoed. Van.
0: Dat is een van de jongere country stars, Mark Chisner.
1: Ja.
0: Die ik dan nog wel weer ken. En door ligt de hoed, de gesigneerde hoed ligt erop aan.
1: En hier een. Oh, een gouden plaat.
0: De eerste van Janis, hè?
1: Ja,
0: Pearl.
1: To the Joplin Family. Ja. 500.000 copies of the Columbia record. Long playing record Pearl, ja. Ja, ja, inderdaad. Ook een gouden. En dat is dan Joplin in Kansas. Ja.
0: En toen was het nog.
1: Een tapeje erbij.
0: Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Zo begon het.
1: Ja. En hier zie je al foto's van haar. Eigenlijk van haar. Van het begin. Kijk, prachtig portretje daar links.
0: Ja. Janis Lynn Joplin, geboren in Port Arthur, Texas, januari de 19e, 1943 en overleden in Los Angeles op 4 oktober 1970.
1: Ja, kijk, daar zit ze dan bij de klas waarschijnlijk en met haar gitaar en haar poppen. Dat is een mooi fotootje ook dit, hè?
0: Lief fotootje.
1: Ja. En we zien hier dan Buddy Holly fotootje en Big Bopper, Ritchie Valens, die zaten allemaal in het vliegtuig wat toen neergestort is.
0: Ja, en Waylon Jennings, die zat er net niet in.
1: Die
0: jij door op de foto staan.
1: Ja, die was ziek.
0: Yeah.
1: En die had een invaller. En die heeft dus, ja.
0: Er ligt het telegram wat Waylon Jennings verstuurd heeft naar het overlieden van de Big Bopper.
1: Yeah.
0: It was a great loss to us all. When they did die. But just think of what a loss it would have been to the world if they had never lived.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja.
0: Mooi zegt.

0: Een van de bekendste stukken van de bekendste inwoonster van Port Arthur. En dat was Janis Joplin met een compositie van Kris Kristofferson. Een jongen uit de folkhoek, Me en Bobby McGee.
1: Ja, een prachtige les in Amerikaanse pop- en folkgeschiedenis.
0: Daarmee sluiten we deze aflevering van Harry's Blues af. Radio Drenthe is er straks om 13:30 weer. En de vierde aflevering van de Radio Reizenreportage op zoek naar de wortels van de blues volgende weken. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: That's it!
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: Corley staat bekend als de rijsthoofdstad van Louisiana. De woonplaats van J.D. Miller, de legendarische producer van bluesartiesten als Slim Harpo, Lightning Slim, Lazy Lester en Lonesome Sundown. Naast blues produceerde hij vele Cajun en Zydeco-opnamen. Een wandelende muzikale historie met wortels in country en blues.
5: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Bands met hits hebben altijd werk en ook Harry Musquet schreef een paar hits. Maar hij wilde die nummers nooit zingen. Hij vond het Back to the 60s te makkelijk, te commercieel, maar het blijft wel een paar hits. Maar hij wilde die nummers nooit zingen. Hij vond het Back to the 60s te makkelijk, te commercieel, maar het blijft

QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse. De Canadese singer-songwriter Matt Anderson trekt altijd volle zalen in Nederland. Dit komt van zijn album Coal Mining Blues, opgenomen in de Levon Helm Studios in Woodstock met de Canadese topproducer Colin Linden. En deze Colin Linden is tevens de gitarist op het album. Matt Anderson, Coal Mining Blues.

Matt Anderson, Coal Mining Blues. Ted Benoit uit Yuma in Louisiana maakt deel uit van een nieuwe generatie Amerikaanse bluesartiesten samen met Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd, Susan Tedeschi en Joe Bonamassa. Dit komt van zijn album Best of the Bayou Blues. Ted Benoit, These Blues Are All Mine.

Benoit, These Blues Are All Mine. Chris Bergson, dat is een jazzgitarist uit New York, en hij begon een paar jaar geleden bluesalbums op te nemen en is daar intussen heel succesvol mee. Dit komt van zijn album Imitate the Sun, met een bluesy bewerking van een Bob Dylan nummer. The Chris Bergson Band, Standing in the Doorway.

Chris Bergson Band, Standing in the Doorway. Het was een wereldhit voor The Animals uit Newcastle en Eric Burdon moet het intussen ontelbare keren gezongen hebben. Op zijn soloalbum House of the Rising Sun blijft er weinig van de originele versie over, maar het blijft wel Eric Burdon, House of the Rising Sun. Mm.

Eric Burdon, House of the Rising Sun. Barbara Blue zong 25 jaar 5 avonden per week in de bluesclubs van Beale Street in Memphis en ze kreeg dan ook de bijnaam The Queen of Beale Street. Ze nam in Sheffield, Alabama haar album From the Shoals op met de beroemde producer Jim Gaines en voor haar eigen platenlabel Big Blue Records. Barbara Blue, Too Far.

Van Morrison, The Story of Them. Op het album The Best of Johnny Winter spelen een aantal topmuzikanten mee. Gitarist Rick Derringer, basgitarist Tommy Shannon, pianist en organist Edgar Winter, zijn broer, en drummer John Turner. De bluesgitarist uit Beaumont, Texas, overleed na een optreden in Frankrijk op een hotelkamer in Zurich. Johnny Winter, be careful with a fool.

Johnny Winter, Be Careful With A Fool. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. In 1977 ging Johnny Winter samenwerken met Muddy Waters. Hij werd zijn tweede gitarist en hij werd tevens de producer van Muddy Waters. Dit komt van het album Heart Again. En het werd opgenomen met James Cotton, Pinetop Perkins, Bob Marjolin en Johnny Winter. Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

0: right there. See? Oh, you're picking your ass off.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk, want er komt heel veel uur op dit moment. Neewerk van Ellie Venable bijvoorbeeld, een jonge gitariste uit Texas. Van Fantastic Nick Grito, Southern Avenue, Deb Ryder, Jackie Fenson, Malcolm Holcomb. En we begonnen met een geweldige gitarist. Dit is volgens mij zijn 8e plaat ondertussen alweer. En dan hebben we het over John Mayer van de cd Sub Rock Last Train Home.

Uitstekend werk van John Mayer van de cd Sub Rock. Nou, dan kijkt op Spotify hoe vaker zo'n de nummers op die cd bekeken worden, dan duizelt u dat gewoon. Ik zag dat één nummer 548 miljoen keer bekeken was, belusterd was. Maar nagaan. Wat een bekendheid die man, John Mayer. Malcolm Holcomb, die is wat minder bekend, maar bij liefhebbers is hij wel buitengewoon geliefd. Dat is een man die al heel wat cd's maakt. Hè. Een beetje een man die vaak wat zingt over de zelfkant van het leven. Niet de makkelijke weg gegaan is. Dit is van zijn nächste cd, Tricks of the Trade, Shaky Ground.

muziek in museum rustig naar te luisteren. En goed naar de teksten te luisteren van Malcolm Holcomb. De cd Tricks of the Trade. Ik zeg op de cd zeg je ook Misery Loves Company. Ja, dat is wel wat voor te zeggen van narigheid. Verlangt een gezelschap. En een liedje wat bijvoorbeeld giet over de overstroming in Florida in 1928. Liedje Higher Ground. Dan giet het niet over die 2500 slachtoffers die er bent, die er waren. Dat is aardig genoeg op zich. Maar hij zegt dan, white people got gasket, black people mass graves, and migrant farmers burned bodies no names. Kijk, dan giet hem de inhoud van de tekst. Jackie Vanson, dat is de volgende. Dat is een wat jongere. Malcolm Holcomb is al wat op leeftijd. Jackie Vanson is een gitariste uit Austin, uit Texas. Je hebt al een stuk of 3 cd's gemaakt, 3 studio cd's, maar daarnaast ook nog 3 live cd's. Ik denk dat het komt dat ze live het beste tot hun recht komt. Dit is van een nieuwe EP die uitgekomen is van Jackie Vanson, Rolling On.

Rolling On van Jackie Vincent van een nieuwe cd van u. Toen ik in 1981 voor de eerste keer in Amerika was, toen ben ik naar een plaats geweest, die heette Peoria. En dat had een bijzondere aanleiding, want ik was nogal geïnteresseerd in bulldozers. En in Peoria, dus die, de fabriek van Caterpillar. En die maakt dat soort groot grondverzetwerk. En hebben een rondleiding had en alles. En daar moest ik aan denken toen ik de volgende muziek zag van Deb Ryder. De cd Memphis Moonlight. Want Deb Ryder die is geboren in Peoria in Illinois. En later is ze verhuisd naar Chicago. Dat is niet zo heel wit door vandaan. En toen had ze als buurman, vond ik wel grappig trouwens, had ze Bob Hyde. En Bob Hyde die was van Kenneth Heat. Groot bluesliefhebber. Nou, dat is in de muziek van Heur ook duidelijk te horen. Deb Ryder met Memphis Midnight.

De Memphis Midnight van Depp Ryder van de cd Memphis Moonlight. Southern Avenue, dat is weer een andersoortige band eigenlijk. Alhoewel, ook daar speelt wel vrouwen een belangrijke rol in. Want het bent de twee zusters die door een grote rol in speelt. Terini Jackson, dat is de zangeres. En degene die drumt, dat is Tequila Jackson. Samen vormen ze de band Southern Avenue. Dit is de tweede cd, Amerikaanse band trouwens. De cd Keep On en Whiskey Love.

Beetje een combinatie van soul, van wat blues erbij, een beetje funk erbij. Het klinkt allemaal wel lekker. Southern Avenue van de cd Keep On. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bob Dylan uit 1964. Van het album Bringing It All Back Home. En de aanleiding is de nieuwe cd van de Flatlanders. En de Flatlanders, dat is een band die eigenlijk van oorsprong uit Lubbock komt. Uit Texas, waar Buddy Holly ook vandaan komt. Bestaande uit Boots Hancock, Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore. Ze woonden allemaal al jarenlang in Austin. Maar van oorsprong dus uit Lubbock. Dit is na 12 jaar weer een nieuwe cd van de Flatlanders. En de eerste versie van She Belongs To Me, die is van hun.

0: Sea Belongs to Me in de uitvoering van de Flatlanders. En ik denk dat het nummer gezongen wordt door Boots Hancock. In ieder geval niet door Joey Lye. Jimmy Dale Gilmore zullen ook nog kunnen, maar die heeft een wat neuziger geluid volgens mij. Nou, in ieder geval de volgende die wordt absoluut zeker gezongen door Bob Dylan. Op een in januari was dat volgens mij in 1965. Nee, toen is hij released in 1965. Het is een nummer wat Bob Dylan schreef met in een tijd dat je nog over vrouwen kunt schreeuwen alsof ze van hoe waren. Tegenwoordig zou je dat denk ik niet meer doen. She Belongs to Me. En dat ging waarschijnlijk toen over of over Joan Baez, een vriendin van Dylan, of over zijn latere vrouw Sarah Lawrence. Nou, hoe dan ook, She Belongs to Me.
1: She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back.

De originele versie uit januari 1965. Bijna 57 jaar alleen, maar nog aan zo oud als dat nummer is. Van Bob Dylan, She Belongs to Me. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij. En er zijn verschillende uitvoeringen van natuurlijk. Maar ik heb een keuze voor een versie van Billy Preston. Billy Preston, ik weet niet of je de naam nog herinnert. Hij is al in 2006 overleden. Was toen nog kleine 60 jaar, denk ik. Maar was een geweldige toetsenist. Geweldige organist en pianist. En die ook bij Jan en alle mannen speelde heeft. Bij de Rolling Stones, bij de Beatles, bij Aretha Franklin. De Red Hot Chili Peppers, bij Clapton. Nou, neem ze allemaal maar op. Man die ook mooie composities gemaakt heeft. Zelf ook composities gemaakt heeft. You Are So Beautiful bijvoorbeeld. Bekende worden door Joe Cocker. Die heeft dus ook She Belongs To Me op een nummer in 1969. Op de LP That's The Way God Planned It. Billy Preston.

Drie uitvoeringen waren dat van She Belongs to Me, het origineel van Dylan uit 1964. De uitvoering van Billy Preston uit 1969. En de recente uitvoering, en dat was ook de aanleiding van The Flatlanders uit 2021 van de CD Treasure of Love. Fantastic Negrito, dat is een hele wonderlijke naam, een wonderlijke band. Nee, het is eigenlijk een naam. Xavier Amin Depoules, ik kan het bijna niet uitspreken. Dat is de man die juist door achter zit, achter die naam Fantastic Negrito. En door is een single van u te komen van deze man, van deze band, Rolling Through California.

Rolling Through California van Fantastic Nick Grito. En voordat je denkt dat het dan gaat over surfen en dat soort hele prettige ding. Het verhaal is toch een beetje anders wat hierachter zit. Want de opbrengst van dit lied, dat gaat naar de brandweerlieden in Californië. En het gaat dus over de bosbranden in Californië. En over de natuur die door mooi naar de kloten gaat. Ellie Venable, dat is een hele jonge meid nog, 21 jaar. En die heeft al 3 of 4 cd's, denk ik, uitgebracht. Een goede gitariste uit Texas. Met een nieuwe cd, Heart on Fire. En door van Bring on the Pain.

Het gitaarwerk was van Kenny Wayne Shepherd op dit nummer van Ellie Venable, Bring on the Pain, van de cd Heart on Fire. Het is wel een beetje contrast eigenlijk aan de ene kant tussen de zang van een hele jonge meid eigenlijk nog, en het wat heavy gitaarwerk wat erbij hoort. Het matcht nog niet helemaal, althans voor mijn gevoel nog niet. En we gaan naar Elm Douglas. Het is de tijd van de kerstboom, maar de Douglas-par die laten we erin buiten. Want dit is een man die uit Oklahoma komt, maar die ondertussen alweer jarenlang in Noorwegen woont. En door een beetje de Amerikaanse muziek, country muziek, blues muziek, door naartoe gebracht heeft. Dit is trouwens een nummer van niet van hemzelf, maar van Morim Ofsuk, wie het wel was. Want hij speelt ook met Tora, speelt erbij. Dat is een Australische elektronische band die hem begeleidt hierbij. Maar het is een nummer van Norah Jones. Wat ze uitgebracht heeft op de cd Begin Again in 2019. Een nummer van Norah Jones samen met Jeff Tweedy. Nou in de uitvoering van Adam Douglas, Wintertime.

titelstuk van de nieuwe CD van Adam Douglas, Wintertime. Naar Engeland, naar Bristol, want daar komt Alice Bailey vandaan. Een zangeres die ondertussen denk ik drie CD's uitgebracht heeft. Nou, uitgekomen is met een nieuwe EP. Ik denk dat er vier nummers op staat. Soms staat er vier op, maar in dit geval vier. De EP Sunshine City, Alice Bailey met Woman Like Me. 1, 2, 3.

Alice Bailey, Woman Like Me van haar nieuwe EP Sunshine City. En dan binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van een mooie cd, een dubbel cd, The Highway Butterfly. Een eerbetoon aan John Prine, de man, nee, aan, ik zeg John Prine, ben ik helemaal mis met, Neil Kazell. Neil Kazell, een Amerikaanse singer-songwriter die heel veel mooie nummers gemaakt heeft. En door zijn prachtige dubbel LP over verscheen. Met onder andere een nummer van de Elman Betts Band. En dat is de tweede generatie, want het bent Devon Elman en Duane Betts. De zonen van Greg Elman en van Dickie Betts. En volgens mij ook nog de zonen van Barry Oakley erbij. Barry Duane Oakley speelde er ook in mee. En dat was de bassist. Nou, de Elman Betts Band met Raining Straight Down.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Etta James kreeg nooit de status van Aretha Franklin. Maar ook zij liet een prachtig oeuvre na. Etta James, Misty Blue.

Etta James, Misty Blue. De mysterieuze zangeres Connie Francis loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Dolly Parton probeert al jaren de filmrechten van het boek Who's Sorry Now te bemachtigen. En Dolly Parton en Connie Francis waren het al eens dat Valerie Bertolini de rol van Connie Francis zou gaan te tolken. Connie Francis, I'm moving.

Tony Francis, I'm Moving On. Joe Bonamessa is een bluesgitarist van 44 jaar, maar hij stond op 12-jarige leeftijd al in het voorprogramma van B.B. King. En 11 albums van hem bereikten de toppositie in de Billboard charts in Amerika. Hij maakte daarnaast nog mooie albums met Bret Hart en de teller staat nu op 49 albums voor Joe Bonamessa, Color and Shape.

Chobona Mesa, Color and Shape. In 1968 steunde Connie Francis Richard Nixon tijdens de verkiezingen in Amerika. En ze nam zelfs een speciaal nummer voor hem op. Ronald Reagan benoemde haar als hoofd van de taskforce tegen gewelddadige criminaliteit. Connie Francis, I Can't Stop Loving You.

Francis, I Can't Stop Loving You. Het nummer staat op het vierde album van bluesgitarist Buddy Guy, The Blues Giant. En dat album nam hij op met broer Phil Guy als tweede gitarist. Het werd uitgebracht in Frankrijk en Engeland en 2 jaar later pas in Amerika. Buddy Guy, Stone Crazy.

Buddy Guy, Stone Crazy. Connie Francis stapte naar de rechter om te protesteren tegen het feit dat haar nummers waren gebruikt door de regisseurs van de films Postcards from America, The Craft en Jawbreaker. Haar nummers werden namelijk gebruikt onder erotische scènes en dat wilde ze absoluut niet. Connie Francis, Heartaches by the Number.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lone Number 5 van Lone is het album van deze week. Ferdinand Bakker en Michel van Dijk maken muzikantenmuziek. In Amerika heb je dan alsnog een behoorlijke doelgroep. Maar in Nederland ben je afhankelijk van een plukje liefhebbers. Maar dat deert de heren niet. Lone, hard times are coming.

Time Saw Coming. Muddy Waters nam het nummer op voor zijn album Folk Singer, met Willie Dixon op bas en Buddy Guy op akoestische gitaar. En met dit album bereikte Muddy Waters tevens de grote Amerikaanse doelgroep die van folk hield. Muddy Waters, My Home is in the Delta.

0: That's why I know.
1: Connie Francis, Hallelujah, I Love Him So. Het staat op het album Ice Picking van Albert Collins uit 1979 en hij nam het op met de gebroeders Burton, Larry als tweede gitarist en Aaron als basgitarist en saxofonist A.C. Reed. En na dit album noemde Albert King Albert Collins zijn favoriete gitarist en John Lee Hooker noemde zichzelf een Albert Collins freak. Albert Collins, Honey Hush.

0: Albert Collins, Honey, Hush. In 1984 kwam de officiële biografie uit van Connie Francis, Who's Sorry Now. Maar in 1963 was er ook al een boek over haar leven uitgekomen, For Every Young Heart. En in 2017 verscheen Among My Souvenirs. In 2010 werd ze woordvoerder van de trauma-campagne voor de mentale begeleiding van militairen die in Irak en Afghanistan hebben gevochten. Connie Francis, High Noon.
1: This is the story of two men. One an ex-convict. The other a man of honor. The ex-convict vowed while in prison to kill the man of honor. I can't be a coward,

Tony Francis, High Noon. In 1927 werd het nummer al opgenomen door Madeline Davis en Her Hot Shots. En het werd gecoverd door Bonnie Raitt, Rory Block, Taj Mahal, Freddie King, The Blues Brothers, Fleetwood Mac, Status Quo, Luther Allison, Eric Clapton, Steve Miller en door een blueszanger uit New York. En dat is de zoon van de producer die ooit Bob Dylan ontdekte, John Hammond Jr., Sweet Home Chicago.

John Hammond Jr., Sweet Home Chicago. Connie Francis is 84 jaar, heeft haar eigen platenlabel, Conchetta Records, waar nog steeds albums van haar uitkomen. En de rest van haar tijd zet ze zich in voor de militairen met trauma's. Over succes had ze niets te klagen. Haar privéleven was een aaneenschakeling van traumatische ervaring. Dit is haar laatste bijdrage. Connie Francis, Love Me Tender.

Connie Francis, ze liep vandaag als een rode draad door het programma Love Me Tender. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. Het blijft lekker om een album op te zetten van de Ierse gitaargod die veel te vroeg ten onder ging aan het rock'n'roll leven. Rory Gallagher, A Million Miles Away.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang heel volle nee-muziek en soms ook een beetje olde muziek. Bijvoorbeeld van Neil Young van zijn cd Homegrown. Dit jaar uitgekomen, maar al heel lang alleen op een hum. Mike Flanagan, Lightning Slim en James Luther Dickinson komt langs. John Wesley Harding, een zanger uit Engeland. Aaron Boyd, Chuck Prophet, een nieuwe cd. De Jayhawks, Dan Penn. Maar we beginnen met Seasick Steve. Clock is running.

Jazeker, de clock is running, maar wij starten nog aan het begin van deze aflevering van Harry's Blues. Dit was de C6T van zijn nieuwe CD Love and Peace. C6T, een hele bijzondere verschijning, maar een optreden van hem is altijd weer een belevenis. De Jayhawks, dat is een nieuwe CD van u te komen, XOXO heet hij. Het is de, ik geloof ondertussen de 11e of de 12e CD al. De CD, de band van Gary Lawrence en Mark Olsen. Mark Olsen, die er in 94 uur gegaan is, maar die wel weer metwerkt aan deze nieuwe CD. Deze CD die is sinds 2016 helemaal weer gevuld met nieuw werk. De CD XOXO en door van Society Papers.

The Society Papers van de Jayhawks van hun nieuwe cd XOXO. Vorige week al een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Dan Penn. De man die 50 jaar terug zijn eerste plaatje opnam. Dat was nooit een groot succes geworden. Crazy Over You. En hij schreef toen ook zijn eerste hit. Dat was een nummer voor de country star Conway Twitty. Is the Bluebird Blue. En een jaar of wat later, in 1966, toen had hij wel een grote hit, namelijk met I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, later schreef hij nog grote hits samen met of met Chips Moman of met Spooner Oldham. Do Right Woman, Do Right Man, Dark End of the Street, The Ladder, neem ze maar op. Maar dit is van zijn eigen solo-cd die net dit jaar uitgekomen is. Het titelstuk Living on Mercy.

Hij is bijna 79 jaar, deze Dan Penn. En dan maak je nog zo'n prachtige cd, de cd Living on Mercy. Broers in de muziek, brothers in de muziek, is niet een grote uitzondering. Je ziet dat wel vaker. De Everly Brothers bijvoorbeeld, Angus en Malcolm Young bij AC/DC, bij de Kings bijvoorbeeld hadden de tweeën, bij Creedence Clearwater Revival, Jimmy en Stevie Ray Vaughan, allemaal de broers. Nou, dat geldt voor de volgende band, of duo ook, Crooked Eyed Tommy. Dat is de band van Tommy en Paddy Mars. Een band die goede muziek maakt, mooie cd maakt met hele uiteenlopende nummers die erop staan. Soms met hele bekende stukken als Dead Letter Blues van Sunhouse, maar ook hele andere nummers die erop staan, van Sonny Landreth bijvoorbeeld, Congo Square. Allemaal op de cd, ik weet niet of het debuut cd is, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dit is het titelstuk in elk geval van Crooked Eyed Tommy, Hot Coffee and Pain.

Crooked Eye Tommy, Hot Coffee and Pain, titelstuk van hun nieuwe cd. Nou, een nieuwe cd kun je die van Neil Young, Homegrown, kun je dat eigenlijk niet noemen, want hij lag al 45 jaar op de plank. Het was een beetje de opvolger van zijn meest beroemde cd, denk ik, Harvest. Maar de opvolger, dat weer niet Homegrown, maar Tonight's the Night. Homegrown is dit jaar uitgekomen, 45 jaar no dato, maar wel een mooie cd, omdat door de oude invloeden, de oude kenmerken van Neil Young nog heel duidelijk op te horen bent. Dat kan soms betekenen mooie samenzang, maar het kan ook prachtig gitaarwerk betekenen. Dit is het titelstuk, Homegrown.

Neil Young, 44 jaar geleden, klinkt nog steeds goed. Het titelstuk van de cd Homegrown. En op de cd werkt onder andere met Robert Robertson van de band, Levon Helm van de band, Emmylou Harris werkt er mee. Kortom, keur aan artiesten die erop midwerkt. Mooie cd van Neil Young, Homegrown. Harry's Blues, daar luister je door en daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van Rooster Blues van Lightning Slim uit 1959. En de aanleiding is eigenlijk de cd West Texas Blues van Mike Flanagan. Mike Flanagan, dat is een geweldige Hammond-speuler. B3. Hij speelde bij allerlei bands in Texas. En vooral samen met Jimmy Vaughan en met Billy Gibbons van ZZ Top. Dit is een cd die hij zelf gewoon solo uitgebracht heeft. En dit is Mike Flanagan met The Rooster Blues. Well, the little red rooster talk, the little red hens.

2020, Mike Flanagan van de cd West Texas Blues met de Rooster Blues. Maar het origineel, dat is uit 1959 uitgebracht op het Excello label van J.D. Miller. De bekende J. Miller, waar wij ooit nog op bezoek geweest bent, Harry Muske en ik, in 1993. Lightning Slim, die heeft het opgenomen. Lightning Slim, Otis Hicks, zoals hij officieel heet. Die vaak samenwerkte met zijn zwager, die ook op hetzelfde label werkte. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar door, zo in Louisiana, want dat was het. En ze werkte door de Rooster Blues. Oh, well, the

0: Lydon and Slim, met zijn versie van de Rooster Blues uit 1959 op het Excello label van Jay Miller. Nou, nog één versie, nog één uitvoering van de Rooster Blues, namelijk de versie van James Luther Dickinson. Uit een cd die uitgebracht is in 2017, maar die al veel eerder opgenomen is. Als je de geschiedenis van die man leest, dan lees je de geschiedenis van de muziek in Amerika eigenlijk. En met name in het gebied van Mississippi, Texas, Arkansas, het zuiden van Amerika. Die man die heeft zo gigantisch veel gedaan, heeft jaren gewerkt. Ik geloof dat hij wel 12 cd's samengemaakt heeft met Ry Cooder. Althans, cd's van Ry Cooder waar hij aan op midwerkte. Hij speelde ook piano op het nummer Wild Horses van de Rolling Stones. Nou, zo kun je wel doorgaan. Heel veel heeft hij opnemen. Dit is een cd die wat later uitgekomen is. Ik moet even kijken wanneer het precies was. Want hij deed het samen met zijn beide zoons namelijk. Met Luther en Cody Dickinson. Twee mensen die ook al namen maakt hebben in de wereld van de muziek in het zuiden van Amerika. De Mississippi All-Stars. Daar spelen ze onder andere bij. Hun vader is dit. James Luther Dickinson met de Rooster Blues.
1: Little red rooster told little red hen, ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told the little red rooster, you don't come around, daddy

De Rooster Blues, drie versies waren dat. De eerste die was van James Luther Dickinson uit 2006 van de CD Jungle Jim en de Voodoo Tiger. 2009 is hij trouwens overleden, James Luther Dickinson. Het origineel van Lightning Slim uit 1959 en de meest recente van Mike Flanagan van de CD The West Texas Blues. Als ik de naam John Wesley Harding hoor, zie, dan denk ik altijd aan Bob Dylan. 1967, de LP die toen het uitkwam, John Wesley Harding, door de legendarische outlaw uit het Wilde Westen van Amerika, John Wesley Harding. Maar John Wesley Harding is ook de artiestennaam van Wesley Stays. En Wesley Stays, dat is een folk popzanger uit Engeland, uit Hastings, die heel wat cd's uitgebracht heeft. Maar in 2002 ging dat verkeerd in die zin. Er lag een cd Chlor, The Man With No Shadow, maar hij was onder contract bij Mammoth Records en dat was een onderdeel van het Disney concern. En een paar maanden voordat die cd uitkwam, Mammoth Records houdt op te bestaan en de cd is dus nooit uitgebracht. Dit jaar, 18 jaar later, is hij dus wel uitgekomen. De cd The Man With No Shadows. John Wesley Harding met Negative Love.

Nou, toch goed dat dit werk weer op nee uitgebracht is. Dat het uitgebracht is naar geval dat het niet op de plank is blim liggen bij Mammoth Records. John Wesley Harding, de zanger uit Engeland met een nummer van 10. CD The Man With No Shadows, Negative Love. Het is blues door Hurry Blues in, maar ook heel veel, maar ook Americana. Americana, dat is, ja, je zult een beetje kunnen zingen. Het is de blanke variant van de individuele bluesmuziek. Kun je een beetje stellen eigenlijk. Het is vaak een hele persoonlijke muziek die, ja, ik wil niet zingen, altijd soms wel eens een beetje wat zwaar op de hand kan wezen, maar dat we bij singer-songwriters nog wel eens meer hebben. Zac Aaron, om er een te noemen, Will Hogan is ook zo'n voorbeeld ervan. En Aaron Boyd hoort er ook wel een beetje bij. Aaron Boyd trouwens, dat is niet de man die allemaal albums maakt die in het team stort van het aanbidden van de Heer. Dat is een andere Aaron Boyd. Dit is de Americana Aaron Boyd. En dit is een nummer van zijn nieuwe CD, Until the End. Uitgegeven in eigen beheer. 40 jaar uitgekomen in 2019. Maar wel zeer de muiten weer. Luister maar eens naar Hard to Lose.

0: Ja, heel vrolijk is dit niet, nee. Maar er staan ook andere nummers op, moet ik zeggen. Op deze nieuwe cd van Aaron Boyd, de cd Until the End. Maar dit, Hard to Lose, dat is wel zwaar. Het arrangement is ook aan de stevige kant. We gaan naar Chuck Prophet, dat klinkt dan toch weer wat anders. Chuck Prophet, de man van de singer-songwriter die bekend geworden is met de groep Green on Red. Dat was in de 80 jaren, denk ik. Later schreef hij nummers voor allerlei andere mensen. Voor Salomon Burke, Kim Carnes, Peter Wolf, Kelly Willis. Maar dit is een nieuwe cd van hem, The Land That Time Forgot. En daarvan Get Off the States.
1: Well, me, I'm just one man.

Chuck Prophet van zijn nieuwe CD The Land That Time Forgot, Get Off The Stage. Nou, wij gaan nog niet van het toneel af. We hebben nog twee nummers te gaan. Onder andere ene nog van Dan Penn van zijn nieuwe CD, van zijn mooie CD Living On Mercy, Soul Connection.

De Soul Connection van Dan Penn van de CD Living on Mercy. Bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Björn Brouwer. Maar wij willen graag afsluiten met een nummer van Cuby and the Blizzard van de LP Groetnut Grollo in 1967. So Many Roads.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Ford Blues Band, dat is een bluesband uit Californië onder leiding van drummer Patrick Ford. En dat is weer de broer van de beroemde gitarist Robin Ford. Het komt van het album Hot Shots en de zanger is Steve Siakotos. De Ford Blues Band, I Once Knew a Young Man.

De Ford Blues Band, I Once Knew a Young Man. Meatloaf, dat was een band rond zanger Marvin Lee Eddy uit Texas. En hij overleed aan het coronavirus. Het komt van het album Bad Out of Hell. Meatloaf, You Took the Words Out of My Mouth.

Meatloaf, you took the words out of my mouth. Het is een nummer van Roy Orbison uit 1963 en er verschenen maar liefst 200 covers, onder meer van Linda Ronstadt, Piet Veerman, Billy Joe Spears, Lynn Anderson, Norah Jones, Anita Meyer, Chris de Burgh en Barry Hay samen met Danny Vera. Roy Orbison, Blue Bayou.

Roy Orbison, Blue Bayou. Brian Adams uit Canada was als jongen van 17 jaar al zanger-gitarist van de band The Sweeney Todd. Hij brak door in 1991 met de hit Everything I Do en dit was zijn eerste million-seller in Amerika.

Bryan Adams, Heaven. Het komt van het album Sad Liza met 12 eigen composities van de Engelse singer-songwriter Cat Stevens. Op het album staan geen grote hits, wel een paar prachtige nummers. Cat Stevens, Boy with a Moon and Star on His Head.

Cat Stevens, Boy with a Moon and Star on His Head. Er bestaan talloze albums van blueslegende John Lee Hooker en dit nummer komt van zijn album Blues for Big Town. Dat werd in 1993 uitgebracht door het Engelse Charlie Records. John Lee Hooker, I Don't Want Your Money.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Memory Lane van Old Dominion is het album van deze week. En Old Dominion, dat is een country rock band uit Nashville met zanger Matthew Ramsey. Old Dominion is de bijnaam van de staat Virginia. En daar komen alle bandleden vandaan. Old Dominion, Stay Drunk. MUZIEK

Old Dominion, Stay Drunk. John Waite, dat is de Engelse zanger van de band The Babies. En dit nummer komt van zijn tweede soloalbum. En even later werd hij de zanger van een andere band, Bad English. John Waite, Missing You.

John Wade, Missing You. Zangeres Ricky Lee Jones nam haar naamloze album op in Burbank, Californië, met een aantal topmuzikanten. Randy Newman, Dr. John, Jeff Porcaro en Michael McDonald. Ricky Lee Jones, Night Train.

Ricky Lee Jones, Night Train. Rio Speedwagon speelde in de jaren 70 en 80 voortdurend in grote stadions. De band was mateloos populair in werkelijk alle hoeken van Amerika met zanger Kevin Cronin. En ook dit was weer een million seller voor Rio Speedwagon. Keep on loving you.

Rio Speedwagon, Keep On Loving You. Texas, dat is een band uit Schotland met zangeres Charlene Spiteri en gitarist Ellie McErlane. Dit komt van het album Southside en het nummer eindigt op de tweede plaats in Nederland. 3 in Zwitserland, 4 in Australië, 8 in Ierland en Engeland, 9 in Oostenrijk en 11 in Amerika, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Texas, I Don't Want a Lover.

Texas, I don't want a lover. Survivor, dat is een band uit Chicago. De band werd opgericht door gitarist Jim Patrick en hij werkt altijd samen met zanger Jimmy Jameson. Het nummer Eye of the Tiger zat in de film Rocky 3 en Burning Heart zat in de film Rocky 4, want Sylvester Stallone was een fan van de band. Survivor, Burning Heart.

Survivor, Burning Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alabama, dat is een country rock band uit, het verbaast u niet waarschijnlijk, Alabama, met drie neven. Zanger Randy Owen, basgitarist Teddy Gentry en gitarist Jeff Cook. Het komt van het album Greatest Hits Volume 3, Alabama. If you're gonna play in Texas.

0: Alleen Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste Harry's Blues van dit seizoen. En daarin kijken we terug op het afgelopen jaar wat dat aan mooie cd's opgeleverd heeft. Van onder andere Albert Cummings, van Paula Cole, van Steve Earle. Kirsten Teen, hele mooie. Cedric Burnside samen met Steve Azar. Galia Fault, Mr. Sip, dat was ook een hele leuke cd. En wij beginnen met Living in the Shadows, een cd van Tyler Morris, een hele jonge vent, samen met Ronnie Earl. Young Man Blues.

0: Toch mooi dat jonge mensen ook nog steeds de blues maakt. Tyler Morris samen met Ronnie Earl. Young Man's Blues. Nou, niet helemaal zo jong meer is Mr. Sip. Mr. Sip die komt uit McComb, uit een klein plekje in de Mississippi Delta. Castor Coleman heet hij officieel. Dus een echte Mississippi bluesman. Dit is van de CD Sipnotize uit 2020. En dat heet dan ook niet voor niks de Dirty Mississippi Blues.
1: Now, I know y'all ain't think I was gonna cut a record

Dit is de echte Dirty Mississippi Blues van Mr. Sip van de CD Sipnotized. Ze begon als straatzangeres in Brussel. Ik heb het over Galia Folt. En daarna ging ze naar Amerika toe. Ze ging naar Mississippi toe en pikte door heel veel muziek op. En daar maakte ze een mooie CD van in 2019, Mississippi Blend. En daarvan het nummer Meet You Down the Road.

Opende hem in de studio van Jim Dickinson in, ik denk in Memphis, Tennessee. Of ja, bijna in Mississippi zou je kunnen zingen. Galia Fault van de CD Mississippi Blend. Trouwens op de mondharmonica, dat was Watermelon Slim voor de liefhebbers. Het blijft in Mississippi, Cedric Burnside en Steve Azar. Met twee natives van Mississippi, Cedric Burnside. Familie van Robert Lee Burnside. Dit is van de CD My Mississippi Reunion. En het gaat over een plaatsje in Mississippi. Coldwater.

verhaal over het plaatsje Coldwater, Cedric Burnside en Steve Azar van My Mississippi Reunion. Nog één verder dat we drie nummers van QB and the Blizzards gaan draaien. Althans, QB and the Blizzards en twee van de Muskeg Gang. En dat ene nummer dat is van Kirsten Teen. Een uitstekende zangeres uit Amerika die in Berlijn geboren is, maar opgegroeid is in Amerika. Door heel veel optredens gedaan heeft. Onder andere meegezongen heeft op een tour van Peter Gabriel. Vanaf 2001 maakt ze cd's onder haar eigen naam. En dit is volgens mij de tiende cd die zij maakt heeft in 2020. De cd Two Sides. En door van Sweet, Lost and Found.

Sweet Lost and Found, Kirsten 10 van de cd Two Sides. Het is blues, daar luister je naar, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een nummer, drie keer een compositie in andere uitvoeringen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar in deze laatste aflevering van Harry's Blues, net een wat anders. Drie nummers waar Harry Musquet alles mee te maken heeft. En het eerste nummer, dat is van zijn laatste cd, de cd Kids Lost, die in 2009 uitgekomen is. En daarvan het nummer, wat Harry nogal bezig houdt trouwens, Devil Made Religion.

Devil Made Religion. Je kunt de productie van Daniel Logisch, die kun je volgens mij wel aan afhuurt. Want het klinkt op een bepaalde manier. En dat is denk ik toch een beetje het watermerk van de heer Logisch uit Erika. Die was er uiteraard nog niet bij toen in 1983 de LP The Legend op een beurt. Dat gebeurde in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. En dat was wel een spannende opname trouwens. Een mooie cd is dat geworden. Een uitstekende cd, durf ik rustig te zeggen. Met verrassende nummers erop. Onder andere ook een paar composities, teksten van Gilles Deelder. De Zoo. En wat was er nog meer van? For Real van Gilles Deelder. Maar ik draai een nummer wat denk ik wat minder bekend is van The Legend uit 1983. Can You Tell Me What Love Is?

Een liefdesliedje van Harry Musquet. Dat, wat hem altijd nogal bezighoudt. De liefde en ook het verdriet in de liefde. Dat kenmerkt zijn muziek heel vaak. In later, 1983, denk ik in 1984, kwam de film De Legende van Willem van der Linden, die kwam uit. En doorin zat het volgende nummer. Dat was eigenlijk de slotmuziek van de film. Uitstekende film. En het nummer dat is City Soldier.

En net als bij het vorige nummer, Can You Tell Me What Love Is? Ook in City Soldier was het de Muskeg Gang die het nummer uitvoerde van de LP The Legend. Een man die vorig jaar overleed, 20 augustus 2020, dat was Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl. Hij overleed daardoor als gevolg van te veel middelen gebruikt. En Steve Earl die merkte later een cd in 2021, simpelweg getiteld GT, Justin Towns. En dat is een nummer of een cd met allemaal nummers van zijn zoon erop. En misschien een van de meest bekende, ik weet het niet, maar ik vind een van de mooiste nummers in elk geval, dat is Harlem River Blues.

op deze manier blijft de muziek van Justin Townes Earl blijft toch levend, al is het in de uitvoering van zijn sinfaar Steve Earl, de Harlem River Blues. Paula Cole, dat is een zangeres die al heel wat werk verzet heeft, zo kunnen zingen. Ook gevarieerde muziek maakt. En dat blijkt ook wel uit haar laatste cd, American Kilt. En een kilt, dat is een wanddoek, zeg maar, met allemaal verschillende lapjes. Nou, dat zit ook in haar muziek. In haar muziek zit zowel gospel in, er zit blues in, er zit jazz in. Er zit van alles eigenlijk wel wat in. En zeker ook in het volgende nummer, The Black Mountain Blues.

Mooie muziek van deze dame. Ik had er voor die tijd nog niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Paula Cole van American Killed, The Black Mountain Blues. Albert Cummings, dat is een man die al wat langer bezig is. En die een cd opnam in de bekende Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama. Dat is een studio waar volgens mij Wilson Pickett en dat soort man nog altijd de opname. Een studio waar heel veel soul in zit, zou je kunnen zeggen. Dit is de cd Believe U 2020, Albert Cummings met Queen of Mean.

We zijn bijna aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. In deze jaargang van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. Altijd in handen van Laurens Braams. Uitstekende technicus. En we besluiten met, je kunt eigenlijk maar met één nummer besluiten. Naar het Moskeejaar 2021 op een gepaste manier wilt afsluiten. Dan doe je dat met de Moskeegang van The Legend uit 1983. Het nummer The Legend.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Zanger Rudy Bennett en gitarist Robbie van Leeuwen stapten uit de Haagse band Richie Clark en de Ricochets. En ze begonnen de Motions en uit Amerika waaide de protestsong over. Robbie van Leeuwen schreef zijn eerste protestsong en het werd meteen een top 10 hit in Nederland. The Motions, Wasted Words. And the stage

de motions en wasted words. Bonnie Raitt weet als geen ander van country, soul en rock blues te maken. Het nummer is van David Porter, een componist-producer uit Memphis, en het was een hit voor het duo Sam & Dave. Bonnie Raitt, I thank you.

Bonnie Raitt en I Thank You. ZZ en Damascus, dat was een band uit Amsterdam, maar na het vertrek van de zanger ZZ, oftewel Bob Bauber, werd er geen nieuwe zanger aangetrokken. Toetsenist Ador Otting ging zingen en dat was niet altijd een doorslaand succes. Damascus, Brand New Cadillac.

Damascus, Brand New Cadillac. Crazy Horse, dat was de begeleidingsband van Neil Young. En het bandlid Danny Whidden had een prachtig nummer geschreven. En dat nam de band op zonder Neil Young. Met Jack Nitzsche, de producer op piano. En Nils Lofgren als extra gitarist. En later zou dit nummer een hele grote hit worden voor Rod Stewart. Crazy Horse, I Don't Want to Talk About It.

Crazy Horse, I Don't Want to Talk About It. Johnny Candle and the Harrels, dat was een Amsterdamse band met zanger Hans Donkerkaat uit Bos en Lommer. In 1964 had de band een grote hit en dat zou een van de beste Nederbeat singles ooit blijven. Hans Donkerkaat, oftewel Johnny Candle, die ging al snel naar Italië, Spanje, Duitsland. Hij was zanger van het Burt Camford Orkest. Hij had nog de Candle Selection, Pineapple, en op het laatst heeft hij ook nog enige jaren bij Damascus gezongen. Johnny Candle and the Harrels, St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Harolds, St. James Infirmary. Nielsen, die kwam uit Brooklyn in New York en hij werkte gewoon bij een bank en hij had als hobby liedjes schrijven. En hij schreef nummers voor de Monkees, de Yardbirds, Lulu en zelfs voor Blood, Sweat and Tears. En hij zong ook, maar uitgerekend zijn grootste hit werd geschreven door Fred Neil. Nielsen, Everybody's Talkin'.

Nielsen, Everybody's Talking. Le Baroque, dat was een band uit Baren met zanger Gerard Schoenaker. En hij noemde zich Gary O'Shannon. Maar na de hit Such a Cat moest hij in militaire dienst en werd hij vervangen door Michel van Dijk. Maar dit is nog de band met Gary O'Shannon. Le Baroque, I Know.

Le Baroc, I Know. Stephen Stills, die kennen we van Buffalo Springfield, van Crosby, Stills, Nash & Young. En tegenwoordig werkt hij samen met Kenny Wayne Shepherd. Maar als soloartiest is hij ook een gerespecteerd singer-songwriter. Stephen Stills, Change Partners.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Luckiest Man van Ronnie Earl en de Broadcasters. En Ronnie Earl kan totaal niet zingen en daarom moet hij altijd vocalisten inhuren. En hij begon ooit met de Texaan Daryl Nulish. Later was Sugar Ray zijn vaste zanger en tegenwoordig werkt hij met de zangeres Diana Blue uit Rhode Island. Maar ze verhuisde onlangs naar Boston, want daar is meer werk in de bluesclubs van Cambridge. En de afgelopen jaren was ze min of meer de vaste zangeres van Ronnie Earl en de Broadcasters. So Many Roads.

0: Ronnie Earl en de Broadcasters, So Many Roads. Gram Parsons ging vanuit Florida naar Californië en gaf daar de country rock wat nieuwe impulsen. Eerst bij de Birds, daarna bij de Flying Burrito Brothers. Hij maakte nog twee soloalbums. Maar de country was altijd dominanter aanwezig dan de rock. Gram Parsons, Return of the Grievous Angel.
1: Won't I scratch my itch, sweet Annie Rich, and welcome me back to town. Come out on your porch or stay.

Gram Parsons, Return of the Grievous Angel. Hu en de Hilltops, dat is een wat onderschatte band uit Den Haag, rond zanger Hans van den Toren en gitarist Fred de Wilde. En deze Fred de Wilde werd ooit de eerste zanger van Shocking Blue. En natuurlijk drummer César Zuiderwijk, die later bij Golden Earring opdook. En zanger Hans van den Toren ging later solo verder onder de naam Ralph Anderson. Maar hier zijn ze met z'n allen nog, Hu en de Hilltops, Cry Me a River.

U en de Hilltops, Cry Me a River. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Henri Knecht die coördineerde de playlist. En we gaan eruit met Donald Faken uit New York. Hij speelde jaren onder valse naam bij Jay and the Americans, omdat hij zich schaamde voor de commerciële muziek die die band voortbracht. Later werd hij heel groot met Steely Dan en als soloartiest maakte hij beschaafde, iets wat elitaire rock. Ik zou zeggen deftige juppenmuziek. Donald Faken, New Frontier.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
2: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Muskee zelf op pad om me eens terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je dat dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo? Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry, hoe kijk je daarop terug op 40 uitzendingen Bluespots?
1: Ik moet je zeggen dat het mij, wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik, het is misschien een beetje subjectief omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht. Maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. En het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die mij ook het gevoel hebben dat de wedstrijd nog niet helemaal verloren is.
2: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
1: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van, de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik, hoor. Ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het er waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
2: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe leefde je daar naartoe?
1: Een heleboel mensen, die kende ik natuurlijk wel een beetje, maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Ik heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding. Want je doet het wel eens, ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit wat van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaafd, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat waren dingen waar ik me meestal aan vastgehouden heb. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen naar. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik er wel wat van opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords. Ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat vind ik, dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen, de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen en zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn en zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat het zijn toch heel verschillende dingen, heel verschillende mensen, maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen. Dus meestal zijn het dan mensen die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we nu, wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschrift runnen. Je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren. Maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
2: Noem eens een paar uitersten van al die gasten.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Rillis de Beek natuurlijk gehad, maar Rillis is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Rillis is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de Koningin. En ja, dat is niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt, Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA, dan moet ik. En je zou dan zeggen, wat is nou, wie is nou eigenlijk links, dan kun je zeggen. En wie, waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje een aardige man. Maar ja, hij gaf niet zozeer andere vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
2: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van, ja, van wat echt is en wat onecht is? Wat een beetje schijn is?
1: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld bij het Middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man, die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van, nou kijk hier eens, dat ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Rillis de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander chapiter. Dat is een man die over het algemeen wel aardig zichzelf is.

0: andere uitersten zijn als Simon Vinkenoog bijvoorbeeld hebt. Ja, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel ander iemand als bijvoorbeeld als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders dan Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder dan die anderen. Maar die gaat maar door. Hij verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die kende ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene die, waar ik wel eens tegen voetbal heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie, omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschoor bijvoorbeeld, drummer van Normaal, daar had ik een paar keer mee gepraat. Eigenlijk drie keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een wezenlijk onderdeel geweest van de oprichting van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Kop in de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschoor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, maar jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen zoals Gert Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Bourtangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of van de oom of de moeder van de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan dat die manschappen daar tegenover elkaar lagen in die mansgaard. Aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën. Dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Sarpatistraat. Dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reisde antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken. Volledig volgestouwd. En en het uitzicht op het hotel daar, dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied bij in Friesland. Daarbij, hoe heet het nog weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, het Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven. Dat was ook een fantastische locatie.

0: zo is en daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis en we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los en het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook, de Rutger Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja, veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker, Frederik Spicht, dacht ik, Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
1: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
1: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Het is toch een beetje een. Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Spicht. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje. We hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houdt het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel is het ook wel mooi geweest en zo.
1: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou, dat denk ik nog wel eens aan. Dat, of dat draai ik nog wel eens of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld met de band kwam. Hè? En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die daar onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtry, weet je wel. Dat is, dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan helemaal in het begin. En natuurlijk de jongens die jazzen tevoorschijn toven, zoals Rijn de Graaf en uiteraard ook Simon Vinkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Je had ook mensen die die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd, en zoals daar is Glomo die dan die muziek van Jordan en zo, dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan, ik moet teruglopen, anders verdwaalde. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt en die toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt zonder, met alleen zijn kleren aan en toch tot raadslid schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd. Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klassies Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... Met alle respect, Johan, hoor. Ik bedoel, dat, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zowat vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetballaaf. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld, worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer. Hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo.
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt en Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... Die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal, want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad en scholing. Want dat vind ik in ieder geval een heel belangrijk aspect. En daar, volgens mij is daar een heleboel ellende vandaag en dagen terug te voeren. Dat gewoon niet gebeurt bij mensen. En dat mensen ook helemaal geen opvoeding meer krijgen. Zodat ze niet weten wat is. Als je ergens nul insteekt, komt er ook nul uit namelijk. En als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo. Dat soort dingen dat... Met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van rovershollertje dan muziek mochten maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kwam. Dat wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga. Maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf. Dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja. Nee, ik vond het prettig om te doen. En ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig, dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen en dat je kunt zeggen van, ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen ja-meneer te knikken. En dat is iets waar ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het, muzikaal, in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk. Waar je wel ja tegen moet knikken, dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk... Ja, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk... Wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikanen ook over industrie, hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat, Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Wat ik wel een fantastisch interview was, vond, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat het een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet, ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemis, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber puur sang. Middag. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolling die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook dat Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zat en zo altijd met conducteurs te lullen of met stationschefs. En veel van trein afwist en natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt het aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk de ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden, zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vind daar niks aan, om, ik weet wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
1: Ja, en dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. Ik heb een keer een avond met hem zitten praten over voetbal en hij was ook een bluesliefhebber. Dus ja, de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n... Zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden en zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En... Eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen. Dat vond ik het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen en ik heb er heel erg van opgestoken. Maar ik ben er nu ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Jo Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek door Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's Historie. De lessen dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?
1: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is de oude hoes. Wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 1 sub of zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik word 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. En het is tijdelijk een tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren heb die een ding gekregen, een baby. Ah, Roel.
2: Ja.
1: Kom erin, zou ik zeggen.
2: Ja,
1: nou, dan praten wij. Wij kunnen wel even weer praten, gewoon. Ja. Zie, dat is nou nog even mooi. Dat kunnen we mooi even metnemen. Wanneer... Een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
2: Nee, vanmiddag.
1: Vanmiddag?
2: Ja.
1: God, dat is ook...
2: Vanmorgen toen zag ik... Oh, ja? Dat veulen bedoel je?
1: Ja.
2: He? Die is zonnig na.
1: Ja, precies.
2: Maar Vea zou vanmorgen bij Peer daar.
1: Ja. Waar was dat? Koliek of zo?
2: Ja, weet je wel.
1: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
2: Ik dacht nou wel aan jou.
1: Ja.
2: Ja, jong.
1: Ja.
2: Zo is alles zorgen, hè?
1: Nou ja. Maar ze ziet er goed uit. Wij waren blij bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien. C plus B. En hier in de buurt nog gehad, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier... Hebben ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opgezet. Kijk, 4 hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk... Daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet... niet kraakt dat of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Putten en zo en al het spul. Die kon dan direct. Kon die aan de borrel en zo. Hè.
3: Maar ja, dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni. Door de commissaris van de Koningin, onze allerrilligste Beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje, nou. Want daar gaat het per slotverrekening over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen. Want het gaat over een legende. De legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan. Ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen een fictief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Weet ik wel zeker, met je ultra light. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En ja, volgens mij is hem daar. Dat is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dinges, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat dingetje. Ja, net bij Stadskanaal zit ze daar, eigenlijk in de buurt. Ja.
4: Hier mogen we het al roeren.
3: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
4: Ja, joh.
3: We kunnen nog wuiven.

0: Het is hem wel. Hoe is de gos nou mogelijk? Hij wuift ook nog, deze wel.
1: Molen daar in de week en gasten droog.
0: Ja. Echt, maar zoek het hoger op, jongens.
1: En het is een
0: ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat je het niet kan. Dus, ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki, bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig af bij mistake kwam. Dus zou ik maar zeggen, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus ja, het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus, als je nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En wel de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel, ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag. En voor dit seizoen. Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Gedurende de jaren dat er vooral singles werden opgenomen, hield QB and the Blizzards de nummers ook kort om de radiostations te behagen. QB and the Blizzards, Feeling Like a Shootcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Marcia Ball uit Louisiana wilde haar carrière in Los Angeles voortzetten, maar tijdens de reis kreeg ze autopech in Austin en daar is ze maar blijven hangen. Marcia Ball, Baby Why Not.

Marcia Ball, Baby, Why Not? Zack Prater uit Chicago werd ontdekt door Curtis Mayfield, maar in 1974 trok hij naar Los Angeles. Hij was de gitarist van Etta James en Willie Dixon. Hij toerde met Screaming Jay Hawkins door Europa en uiteindelijk vertrok hij met Luther Allison naar Parijs en daar bleef hij meer dan 20 jaar hangen. Zack Prater, Nothing Left to Say.

Zack Prater, Nothing Left to Say. Shamikia Copeland uit New York voert de nieuwe generatie zwarte blueszangeressen aan in New York. En zij is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Shamikia Copeland, Happy Valentine's Day.

Shamikia Copeland, Happy Valentine's Day. Eugene Hideaway Bridges uit Louisiana was jaren actief als Hideaway Slim. Zijn moeder was overigens een volle nicht van Tina Turner. En na zijn militaire dienst werd hij politieagent in Houston. Maar uiteindelijk begon hij toch weer een band. De Eugene Hideaway Bridges Band. Wish Someone Had Told Me.

The Eugene Hideaway Bridges Band, Wish Someone Had Told Me. Lou Pride uit Chicago vertrok naar New Mexico om daar in het clubcircuit te werken en dat leverde hem een contract op bij Black Gold Records. Na een paar jaar keerde hij terug naar Chicago. Daar tekende hij een contract bij Severn Records en voor die maatschappij toerde hij regelmatig met Daryl Nulles door Engeland. Maar hij bleef altijd een marginale zanger. Lou Pride, Living a Lie.

moving on, baby. Luke Pride, Living a Lie. Joe Louis Walker, dat is een bluesveteraan uit San Francisco, en na de dood van zijn vriend gitarist Michael Bloomfield trok hij zich 5 jaar terug in een gospelband, maar gelukkig keerde hij terug naar de blues. Joe Louis Walker, Mile High Club.

Joe-Louis Walker, Mile High Club. W.C. Clark, dat is de 83-jarige godfather of Austin Blues. Hij was de mentor van Stevie Ray Vaughan. Hij had later een band met Jimmy Vaughan en de zangeressen Lou Ann Barton en Angela Straley. W.C. Clark, Let It Rain.

0: W.C. Clark, Let It Rain. Hans Thesink, dat is een Nederlandse bluesgitarist uit Enschede. Maar hij woont het grootste deel van zijn leven al in Amerika en Oostenrijk. Hij begon in het bluesgekke Duitsland, woonde enige tijd in Denemarken en woont intussen al jaren in Wenen. Maar hij werkte in Amerika veel met Terry Evans, de voormalige zanger van de Ry Cooder Band. Hans Thesink, Minnie Bell.
1: I got a woman down in Memphis. You should live on Cherry Lane. I got a woman down in Dallas. You should live on Cherry Lane. Oh, she's a real brain twister.

0: Stasing, Minnie Bell. Cove Taylor uit Chicago herschreef een beroemd nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En het werd ook opgenomen door de Yardbirds, The Who, Dr. Feelgood, Magic Slim, Otis Rush, Tom Petty, The Rolling Stones, Jimi Hendrix en Buddy Guy. Cove Taylor, I'm a Woman.
1: Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Larry Garner kwam na de oorlog in Korea als soldaat terug naar Louisiana en wilde verder als bluesartiest, maar hij werkte eerst jaren in een chemische fabriek voordat hij van de blues kon leven. Larry Garner, Doghouse Blues.

Ozzy know what I'm talking about.

0: Some of y'all can relate to that, some of y'all can't. But if you ain't been in a doghouse, you ain't been naughty.
1: Larry Garner, Doghouse Blues. A.G. Kite, dat is een blueszangeres uit Georgia en ze zingt Southern Blues met een vleugje country. Nadat ze ooit Coco Taylor op de radio hoorde, wist ze meteen wat ze wilde worden. Ze werkte met de bluesartiesten B.B. King, Luther Allison en Taj Mahal en met de countrysterren George Jones, Merle Haggard en Conway Twitty. A.G. Kite, Sad Sad Sunday.

E.G. Kite, Sad Sad Sunday. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ian Siegel, dat is een Engelse blueszanger. Hij werd al 3 keer gekozen tot de beste bluesband van Engeland. Hij werkt in Amerika met North Mississippi All Stars. En hij werkt tijdens de toeren veel met de Nederlandse gitarist Dusty Cigar uit Dordrecht. Ian Siegel, Sugar Rush.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Het einde komt toch... Komt toch langzamerhand in zicht. En ja, als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ja, ik heb gedanst.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet met zijn gasten en praat over zaken die hem raakt van binnen. Met uiteraard muziek. De gast van vandaag is een man die het allemaal een beetje in zwart-wit zet. Dammer Ton Sijbrands.
4: Lopend op een mooie zomeravond in Muiden, richting het Muidenslot, met Ton Sijbrands. Ton Sijbrands is dammer. En dat al sinds ik hem ken. En hoe lang is dat, Ton?
2: Volgens mij... ik ken jou langer, denk ik, dan jij mij. Maar dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, dat was in 1967. Mei 1967.
4: Maar jij vertelde dat je al eerder geluisterd had naar de bluesmuziek.
2: Want ik herinner me een optreden van jou, van jullie. Theater Het Centrum heet het, geloof ik.
4: Ja, in, Centrum,
2: wat ook als bioscoop gebruikt werd in Sappemeer. Daar logeerde ik regelmatig bij een jeugdvriendje dat ik via Dam kende, Harry Kolk. En ik had inmiddels in het blad Hitweek, had ik over jullie gelezen. En... Dus ik ben daar met Harry gaan kijken, maar dat was, ja, ik was toen zo ontzettend jong, ik denk 15 of 16, ik weet niet precies. Maar in ieder geval hadden we onvoldoende geld om kaartjes te kopen voor het concert. Dus we hebben buiten gestaan met onze oren tegen de muur. En zo heb ik het allereerste concert niet echt bijgewoond, maar wel gehoord van jou.
4: Toen damde jij al, neem ik aan.
2: Ja, ik dam al...
4: Vanaf jij bent natuurlijk...
2: Haast vanuit de moederschoot, zou ik zeggen. Ja. Maar dat is niet echt zo, hoor. nee, ik heb pas op een negende... ben ik pas met het damspel in aanraking gekomen. Zullen de meeste mensen denken van dat is toch vrij vroeg. Maar in vergelijking met andere dammers en grootmeester schaken ook... is het eigenlijk heel laat. Iemand als... Harm Wiersma bijvoorbeeld, is al op zijn zesde begonnen met dammen. En iemand uit Leeuwarden, Hendrik van der Zee, die damde al op zijn vierde jaar. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk heel erg laat. Maar toch in de tijd dat ik vanaf mijn negende heb ik inderdaad gedamd.
4: Amsterdammer, hè, van de origine, toch?
2: Ja, ik ben de eerste vier jaar van mijn leven heb ik op het Prinseneiland gewoond in Amsterdam. Vanaf mijn vijfde, mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in Amsterdam Slotermeer.
4: En daar ligt ook jouw roes qua dammen. Ben je daar in een vereniging begonnen of hoe ging dat eigenlijk?
2: Ja, Amsterdam West ben ik begonnen bij de Christelijke Damclub Amsterdam. Afgekort CDA, dus... Toen later die politieke partij ontstond, werden er in Dammerskringen nog een grap over gemaakt. Maar op een gegeven moment lazen mijn ouders een advertentie in een huis-en-huisblad. Dat een damvereniging een jeugdafdeling had. Nou ja, ik damde thuis al veel. En toen heeft mijn vader mij achter op zijn fiets genomen. En ergens in Amsterdam Oud-West... naar een locatie gebracht waar die damvereniging zat. En ik heb toen een Ja, de eerste 2-3 maanden heb ik op die jeugdafdeling op de zaterdagmiddag gedampt. En toen stelde de voorzitter voor dat ik voortaan bij de senioren op vrijdagavond mee zou doen. Dus als, toen was ik 11 jaar, geloof ik. Als 11-jarig jongetje ging ik toen al iedere vrijdagavond naar de dampclub. En speelde ik mee in de clubcompetitie. En als we dan een uitwedstrijd hadden, dan kwam het wel eens voor dat ik... Pas om een uur of 1:30 of zo weer thuisgebracht. Wat thuis toch de nodige spanning gaf.
4: Het is allemaal vrij snel gegaan met jou. In 1967 was jij Nederlands kampioen?
2: Ja, in 1967 toen, op mijn 17e. Toen werd ik voor het eerst kampioen. Ja.
4: En dat was ook ongeveer het moment dat wij elkaar leren kennen. Hè? En dat jij in Grollo arriveerde.
2: Ja, toen hebben we in dat jaar... had je in mei had je in Hoge Zand Sappemeer het traditionele
4: Brinta-toernooi. Ja.
2: Heel goed. Ja. Ja. Brinta-toernooi, daar deed ik toen aan mee. En in die tijd verdiende ik inmiddels wel wat met dammen. En toen speelde Q in the Blizzards weer in Theater Het Centrum. En toen had ik dus wel geld om een kaartje te kopen. Toen ben ik wel wezen kijken tijdens dat toernooi. En heb ik mij min of meer aan jou opgedrongen. En toen ben ik inderdaad een paar weken later, denk ik.
4: Ja.
2: Ben ik een keer naar Grollo gekomen en heb ik een week lang misbruik gemaakt van jouw gastvrijheid. Wat ik zelf een hele leuke periode vond. Als je zo jong bent, dan vraag je je nauwelijks af hoe anderen er tegenover staan.
4: Nee, dat is...
2: Maar ik vond het wel leuk, want we zijn toen... ik ben bij diverse optredens van jullie ben ik toen mee geweest. Ik herinner me Meppel, ik herinner me Veendam.
4: Ja, Parkzicht enzovoort enzovoort. Dat, bij APW en Veendam.
2: Ja. En ik herinner me vooral ook... Dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan... logeert bij de zanger van de band die jij op dat moment het beste vindt. Herinner ik me het ontstaan van een van jullie nummers, namelijk Distant Smile.
4: Ja.
2: Dat je bezig was de tekst te schrijven en dat jullie de allereerste repetities eraan wijden. Dat is toch een mooie herinnering.

0: ja, dat oude... Ja, luisteraars in Drenthe weten dat wel, misschien voor de VPRO. Niet zo goed, het oude huis in het oude huis zijn ze in Grollo. Waar de band als een tijdje, waar ik een tijdje gewoond heb en waar wij repeteren. En dat was min of meer een zoete inval, want daar kwamen allerlei mensen uit het westen, zomers, vooral zomers hoor, als het mooi weer was. Dit weer, dan kwamen ze met liefde. Dan was het, jongens, we gaan even de provincie in en het was hartstikke mooi. Zwinters zag je ze niet trouwens hoor, dat moet ik er even bij zeggen, want dat was het.
1: Ah, Harry, je bent wel erg scherp. Misschien kwamen ze gewoon voor jou, los van jaargetijden.
0: Ach ja, Willem van der Linden zei, als er iets ontstond in de periferie van Amsterdam dan, en die band kwam niet naar jou toe, dan gingen zij wel naar die band toe en zo. En daar heeft hij misschien ook wel gelijk aan. Jij bent natuurlijk... Daarna ging het natuurlijk nog veel beter. Je bent ook wereldkampioen geworden in de legendarische partij tegen André Eiko. Waar ik notabene nog bij ben geweest. Niet bij die partij, maar wel in Den Haag.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben wereldkampioen geworden een jaar daarvoor. Ja. In Hengelo 72, in een toernooi.
0: Ja, maar
1: waar daarna... ik André Eiko ontroonde als wereldkampioen.
0: En daarna heb je die partij.
1: En het jaar daarna had hij... Ja, toen had je de zogeheten revanche match.
0: Ja.
1: En dat was in Den Haag, 20 partijen. En die heb ik toen ook gewonnen met klein verschil, 2 partijen verschil. 18 remiezen. En daar ben jij inderdaad toen ook wezen kijken.
0: Ja, ik weet nog dat GBJ Hilteman daar ook rondliep.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat kan, nee, dat dus, kan ik mij niet herinneren.
0: En Alexander Muninghoff daar.
1: Ja, Alexander Muninghoff, die was er heel nauw bij betrokken.
0: Ja, die gaf daar als slavist gaf hij daar uitleg, dacht ik.
1: Ja, want in die... We hadden tegelijkertijd met die match hadden we een soort telejakcursus dammen.
0: Ja,
1: daar,
0: precies. Dat deed
1: daar werd toen ook André Eiko en Koeperman werden vaak geïnterviewd. En Alexander die deed toen de vertalingen daarvoor. Ja. Alexander Muninghoff en Tim Krabbe was de presentator van die cursus. Ja, die formeel cursus heette, maar in feite was het zeg maar het dagverslag van... Van de match.
0: Hoe waren die partijen tegen André? En de André Eiko was toch een beetje een merkwaardige man. Je hebt mij later wel eens een verhaal verteld dat hij op een hele rare manier aan zijn eind is gekomen.
1: Ja, het
0: waarvan het echte verhaal eigenlijk nooit verteld is. Of
1: nee, en dat... VPRO-luisteraar
0: teleurstellen.
1: Teleurstellen, want het precieze verhaal van zijn dood ken ik ook niet. Maar wat ik gehoord heb is dat hij is op gruwelijke wijze vermoord. Het schijnt met een beroving met geld te hebben te maken gehad. In 1976, toen hij nog maar 33 was.
0: En dat was ergens, waar was het, in Litouwen of Estland? Of?
1: Letland. Letland. In Riga.
0: Riga,
1: ja, daar kwam hij vandaan.
0: Wij hadden het nog even, ik dacht dat Tallinn was, maar het was in Riga. Nee. Ik zie hier een prachtige poort. We staan bij Muiderslot. Mensen. En daar is een poort voor. Als je daar nou door zou lopen, Ton, en op het waar vroeger de ridders elkaar betwisten met lansen en zo. En daar stond een heel groot dambord. Is er een perfecte dampartij eigenlijk? Ik bedoel, iets bestaat er zoiets. Hoe ver gaat dat in zo'n sport? Is dat eindig op een gegeven moment en is het dan perfect of...
1: Wat je wel gewoon hebt bij ons, net zoals bij schakers, is dat het voor kan komen. En hoe beter je bent, hoe vaker het voorkomt. Dat je een partij speelt waarvan je achteraf ook in alle objectiviteit kunt vaststellen dat je geen fout gemaakt hebt. Maar dat niet alleen, maar dat het ook... gewoon een hele mooie partij is om als je die nog eens naspeelt. Eigenlijk qua structuur één geheel vormt. De opening haast naadloos overgaat het middenspel. Het middenspel weer in het eindspel. En dat kan voorkomen.
0: Dat zijn zeldende momenten zeker?
1: Nou, het hoeft niet hoor. Nee, je kunt heel wat...
2: Toch wel.
1: Ja, ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld over... Ja. We hadden het zo even over Andrejko. Maar ik over Andrejko heb ik een boek geschreven. Ja, er is voor niet-dammers is er absoluut niet doorheen te komen. Het is ook, absoluut geen biografie of zo. Maar het is zoals ik het genoemd heb, een damtechnische monografie. Maar dat is echt een heel dik boek. Iets tegen de 500 pagina's. Met alleen maar partijen van Andrejko, waarvan ik zijn 40 beste of meest interessante partijen heel uitvoerig geanalyseerd heb. En dat zijn haast stuk voor stuk zijn het juweeltjes om na te spelen. En nee, dat komt. Dat zijn van die momenten waar je het eigenlijk.
2: Maakt de partij zich dan van jou, meester, als jij. ik bedoel.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld Moelis dat zegt over de romans die hij schrijft. Dat hij niet met het verhaal aan de haal gaat, maar andersom het verhaal met hem. Dat kun je met dammen en ik neem aan met schaken kun je dat ook hebben. Dat op een gegeven moment dat alles klopt. En ik had het met name vorig jaar in Hoge Zand, momenteel precies een jaar geleden, dat ik in Hoge Zand meedeed aan na jaren weer van inactiviteit, maar dat is bij mij niet, mijn carrière niet zoveel bijzonders. Maar na een jaar of vier deed ik weer mee aan het Europees kampioenschap, een toernooi waar ik me echt ongelooflijk veel zorgen om maakte, heel sterk bezet. Nee, ik had de hele tijd niet gespeeld. Maar dat ging ontzettend goed. En er waren partijen bij in de eerste ronde tegen een Litouwer, Buzinski. En twee rondes voor het einde tegen een hele sterke Rus, Georgiev. Het waren partijen waarin ik mezelf een opdracht had gesteld. Van ik wil koste wat kost winnen. En elke dreigende vereenvoudiging van mijn tegenstander die ga ik uit de weg. En nou, dat deed ik. En met name tegen die Georgiev. En dat liep zo fantastisch dat in een stelling met wederzijds, ik geloof 14 schijven of 13 schijven, in ieder geval nog zeg maar, een bord vol stukken, moest hij materiaal inleveren. En dat was echt een hele. En uiteindelijk won ik dan ook na nog hele verwoede strijd, 6 uur spelen bijna. En dat zijn echt momenten dat je. Dat is niet, overigens niet eens mijn allermooiste of meest gedenkwaardige partij. Maar het zijn toch momenten, die momenten waar je het eigenlijk voor doet.

0: Jij bent toch ook nog in Rusland, heb jij een dame meegenomen onder het mom van trouwen of zo, dat ze hierheen kon? Of was dat niet helemaal zo? Of hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is mijn eerste huwelijk geworden.
0: Ik dacht al dat een mariage de raison was, zoals de Fransen dan zeggen.
1: Dat is een misverstand. Zij was
0: iemand heeft mij dat verteld.
1: Op het moment dat ik haar in Rusland, in Sochumi, aan de Zwarte Zee, dat ik haar ontmoet heb, toen was ze al getrouwd. Maar inderdaad, wat jij dan zegt, verstandshuwelijk? Schijnhuwelijk. Het was met een Zweedse student getrouwd. Oh, en op grond daarvan zei ze mij van, het is praktisch 100%, 99% zeker dat ik naar het Westen kom. Nou, als ik in het Westen ben, en dan was men in Zweden, dan zou ze dus in Zweden zijn, dan zou ze mij bellen. En zo is het ook gegaan. Nee, het heeft weliswaar niet langer dan 1,5 à 2 jaar mogen duren, maar het was wel degelijk serieuze liefde. Het was absoluut. Nee, het schijnhuwelijk was ze met een Zweedse student aangegaan. Ik heb haar toen uit Zweden heb ik haar naar Nederland gehaald, maar dus niet uit Rusland.
0: Nee. Rusland ben je natuurlijk wel vaak geweest.
1: Vaak geweest.
0: En ook tot ten tijde van de Koude Oorlog natuurlijk nog.
1: Uitsluitend ten tijde van de Koude Oorlog. Nee, ik ben er tussen 67 en 82 ben ik er iets van 15 keer geweest voor damwedstrijden. Maar wat dus heel raar is, is dat ik sinds 82 daar niet meer geweest ben. Dus zelfs de hele periode Gorbachev, laat staan Yeltsin en wat is het nu, Poetin. Daar heb ik dus absoluut niks van althans niet meegemaakt. Uiteraard wel wat van meegekregen via de media. Boeken als van, heet die Raymond van den Boogaard, geloof ik.
0: Ja.
1: Moskou aan zee. ik ben er nooit meer geweest sinds 82. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook niet meer...
0: Je hebt ook niet de behoefte.
1: Nu absoluut niet meer de behoefte hebben.
0: Misschien is het nu ook wel niet zo leuk meer, hè? Het is natuurlijk nou ook allemaal... het is veel smeergeld en alles is heel anders. En verveelde mensen. Je moet er erg oppassen, heb ik wel gehoord.
1: Moskou schijnt zo'n beetje de meest criminele stad ter wereld te zijn.
0: In Petersburg ook hoor ik dat... misschien is het wel niet zo leuk meer dat... spannende tijden van Len Dayton en de spy who came in van de call, dat is gewoon over en zo.
1: John Le Carré. Waar ik trouwens, ik ben afgelopen zomer ben ik een week naar Oost-Duitsland of het voormalige Oost-Duitsland geweest. Een reis zeg maar in de voetsporen van Bach, alle plaatsen waar Bach geweest is. Ja. Maar onder andere Leipzig. Het was zo raar. De hele week dat ik daar was, moest ik maar... je kunt bij Duitsland of Oost-Duitsland natuurlijk twee associaties hebben. Ten eerste de 40-45 of 33-45. En ten tweede natuurlijk 45, wat is het, 89 dat in ieder geval is.
0: Ja.
1: Maar dus het communistische regime. En ik kon me daar ontzettend moeilijk van losmaken. Overal waar ik liep, in Leipzig en in Weimar en Eisenach, geboortestad van Bach. Ja. Mühlhausen zijn we geweest, in Arnstadt.
0: Ja, ik heb het ook gedaan allemaal.
1: Ja?
0: Ja. Een paar jaar geleden. Weimar dus, nog voordat Weimar dus culturele hoofdstad werd. Ik ben toen ook naar Dresden gegaan en zo.
1: Ja, dat ben ik niet geweest. Nee.
0: Via Halle, Magdeburg Halle en zo. Ik zag wel, het was wel een... Die mensen hebben heel veel kapot gemaakt toch wel, die... Het communistische regime van onze vriend Ulbricht en Honecker. Vooral wat het cultuur betreft hebben ze het minder als een twee gedaan. Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is vreselijk. Ik ben ook in Eisenstadt geweest. Je bent dus ook bij het geboortehuis geweest.
1: Eisenach.
0: Vlak over de grens waar vroeger de... Het is snel een huis met een tentoonstelling, oude muziekinstrumenten.
1: Een museum,
0: Maar in een trieltje kun je nog worden kleine concertjes georganiseerd.
1: Alleen het enige probleem is dat het niet het geboortehuis schijnt te zijn. En in het boek wat ik daar kocht, stond het ook openlijk.
0: Ja, dat is het altijd zo, met de schedel van Mozart en zo. En dat soort dingen. die toen in een massagraf en maar hier moet hij dan toch liggen, weet je wel. Dat is. Van Bach denkt men ook dat het niet zo is, maar Thomaskirche in Leipzig ligt.
1: Dat het hem niet is?
0: Nee,
1: het
0: hem is.
1: Wat me wel, daar ben ik uiteraard ook geweest in die Thomaskirche, maar wat me opviel was de complete anarchie die daar heerste. Want ik had verwacht, maar ja, dat is ook mijn vooroordeel.
0: Nu,
1: dat is ook mijn vooroordeel van het zal een beetje strak geregisseerd zijn door de, ook vanwege de vroegere DDR-sfeer. Maar nee, het was een complete anarchie. Er leek geen enkele functionaris van de kerk aanwezig te zijn. En het was vol met toeristen in korte broek die patat en kroketten zaten te eten. En kinderen die spelend rond hingen.
0: Ook veel Japanners, denk ik.
1: Japanners ook, Amerikanen, veel fototoestellen. En ik maakte me echt zorgen om die steen. Maar het was heel raar, want ik kwam daar binnen en ik zag een zee van bloemen daarbij die steen. Die grafsteen van Bach. En nou, maakte zich toch onvermijdelijk een grote ontroering van mijn meester. Maar even later maakte dat totaal plaats voor een soort boosheid om de chaos die daar hing. En het gebrek aan
0: cultuurkannibalisme.
1: Ja, echt een gebrek aan respect. En
0: Maar goed, de...
1: Nee, maar dat ik dus echt dacht van... Het is natuurlijk heel goed dat...
0: Maar goed, de...
1: Nee, maar dat ik dus echt dacht van... Het is natuurlijk heel goed dat...

0: Herman van Woerden, Gerard van Velzen. Dat waren toch de jongens. Hendrik van Vianen. Hè? Dat toch de mensen die dit... De moord op het graaf Floris. Het is mooi kasteel trouwens. Dit is even tussen twee haakjes. Ook nog nooit gezien. Ja, moet je nagaan. Ik heb vanmiddag... Of ik heb twee dingen gezien vandaag die... Maar dit buitenslot, dat is een prachtig slot eigenlijk wel. Jij woont hier ook nog niet zo lang?
1: Nee, ik woon hier nog maar 3,5 jaar, zo'n beetje. Sinds,
0: heb je hier iets mee met Muiden? Kan bijna haast niet of...
1: Nee, dan zou ik liegen als ik dat de vraag bevestig. Dat zou wel... Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik 4 jaar geleden Hetty ontmoet heb. En Hetty is mijn huidige vrouw, maar was... Toen ik kind was,
0: was, een, was,

0: Een jeugdvriendin?
1: Het was een jeugdvriendin van mij tussen vanaf de kleuterschool tot en met het einde van de lagere school. Dus zeg maar van ons 5e tot ons 12e waren we heel, ja, heel dik met elkaar bevriend. Ook zo daar we ook bij elkaar logeerden en samen musiceerden en van alles samen deden. En na ons 12e hebben we elkaar, ja, zijn we elkaar uit het oog verloren. We gingen allebei naar verschillende middelbare school. En ik heb haar zelfs haar naam een keer genoemd in een soort biografietje dat heel lang geleden in 1973 over mij is verschenen. En komt haar naam ook weer voor. En daar schijn ik te hebben gezegd dat ik een ruzie met haar broer kreeg. En dat ik haar daarom niet meer... Maar niemand van de betrokkenen kan zich er ook nog iets van herinneren. Ik ook niet meer. Dus ik weet niet waarom ik dat destijds gezegd heb. Maar hoe dan ook, we hebben elkaar toen vanaf ons 12e niet meer gezien. Tot 4 jaar geleden, tot we allebei 46 waren. Na 34 jaar en... Nou, vrijwel sinds die tijd.
0: Zij woonde hier.
1: Zij woont hier op daarvoor bijna 25 jaar.
0: Daarvoor heb jij in Voorst gewoond. Dat was ook een mooie streek. Natuurlijk.
1: Ja, dat was en dat, ja, dat mis ik eerlijk gezegd nog wel eens. Die stilte en die wijdheid van de provincie.
0: Ga je nou weer terug hoor, naar Amsterdam?
1: Nou, denk ik niet. Nee, ik denk wel dat mijn laatste...
0: En het dammen,
1: laatste jaren.
0: En het dammen, dat blijft, het dammen blijft altijd doorgaan natuurlijk.
1: Het dammen, dat is, ja, daar ben ik dermate aan verslaafd.
0: En dat is natuurlijk ook een passie, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat is echt, ja, want zo even via jou en dit programma kwam ik ook met Levi Weemoed in gesprek. En ja, dan moet ik ken zijn naam uiteraard en ik heb hem een keer gezien op de televisie. Maar ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eigenlijk nooit iets van hem heb gelezen. En dat het, maar dat geldt niet alleen voor hem, maar voor talloze Nederlandse en buitenlandse schrijvers. En als je dan vraagt van interesseer je niet voor literatuur of hou je er niet van? Nee, integendeel. Enkele keer dat ik een boek ter hand neem, dan zit ik echt... Ja, haast ontzettend verslaafd te lezen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar voor mijn 50ste verjaardag heb ik van Hetty verzameld werk van Paustowski cadeau gekregen. En ja, ik ben nog maar in deel 2. Maar ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt heerlijk om te lezen. En dat heb ik met meer. Ik heb met muziek dat en met film ook. Dat als ik me er eenmaal aan overgeef. Dat ik ja, dat ook op
0: dan
1: een wil, soort gepassioneerde manier
0: dan
1: doe.
0: Wil je het
1: dat
0: ook echt weten.
1: Ja. Maar helaas is dat dammen, dat is voor mij zo alomtegenwoordig haast. Ik kom haast niet meer aan die andere interesses of hobby's of liefhebberijen of passies. Kom ik niet meer toe vanwege dat dammen. En dat naarmate ik ouder word. Ja, begin ik dat steeds meer te betreuren. Want
0: dus, ja.
1: het einde komt toch langzamerhand in zicht. Als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ja, ik heb gedampt.
0: Ja.
1: Een spel. Wat doen niet meer mensen
0: dan? Zou je zelf wel de vraag stellen van... Dat heb ik ook wel eens heel af en toe denk. Maar ik denk daar maar nooit te lang over na. Ik had me er vroeger misschien wel wat anders van voorgesteld. Is het eigenlijk wel goed wat je... Was dat het eigenlijk wel wat je hebt moeten doen of weet ik veel? Heb je nooit iets van... Van een treurnis over je dat het niet zo gegaan is als je wilde of zo. Ja, ik weet niet hoe dat. Ik denk daar wel eens over na. Maar ik heb eigenlijk nog geen spijt hoor.
1: Nee, maar ik bedoel. Voor jou geldt denk ik nog veel meer dan voor mij dat met wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je nog steeds doet, dat je daar heel veel andere mensen ook. Gigantisch plezier mee doet.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel, je hebt echt, je hebt hebt veel fans en je hebt vaak ontzettend trouwe fans. Ik bedoel, mensen die al 20, 30 jaar jouw fan zijn. Waartoe ik mezelf dan ook reken. En nou ja, dat klinkt een beetje... Die bevestiging, die heb ik veel minder bijvoorbeeld dan jij. Ja. Want ik beoefen een spel dat... dat in Nederland door hooguit 7000 mensen... zijn maar 7000 Dammers aangesloten. Dat is echt ontzettend weinig. Dat is,
0: maar
1: wat je noemt een kleine sport.
0: Ja. Ja, aan de andere kant... van het bluesblok... daar zijn ook maar 4000 mensen op geabonneerd. Dus,
1: maar op mijn blad Dammen 400...
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Dat is echt om heel treurig van te worden.
0: Ja.
1: En dat al 16 jaar lang.
0: Ja.

0: ben ook niet een van de allervlijtigsten. Maar je wordt in deze wereld ook wel heel erg opgejaagd. Hè? Er zeggen mensen van, je moet dit en je moet dat. Maar ja, wie beweert dat eigenlijk? Dat is een beetje een verwarrende vraag, maar waarom moet je eigenlijk iets? Dat hoeft eigenlijk niet, toch?
1: Nee, maar ja, je doet het gewoon als het... Voor mij dat dammen, dat...
0: Ik heb wel het idee dat als ik beter mijn best had gedaan, of wat minder lui was geweest, dat ik iets verder had kunnen komen. Maar aan de andere kant...
1: Maar wat bedoel je met verder komen?
0: Dat zeggen mensen toch altijd. Je moet,
1: meer succes.
0: Je moet hard werken, want dan moet je dat hebben. Want dan kun je dat bereiken. Maar waarom moet dat eigenlijk? Denk ik dan bij mezelf.
1: Nou ja, goed, maar dat is ook een soort keuze die je... Ja. Ik bedoel, jij had natuurlijk ook veel... veel geliktere dingen kunnen gaan doen. Ja. Maar die mogelijkheid zul je zelf ongetwijfeld ook wel gezien hebben. Maar en je hebt er ongetwijfeld bewust ook voor gekozen om dat niet te doen. Kleinschalig is misschien het goede woord, maar toch gewoon dichter te blijven bij de basis, zeg maar, bij hoe het ooit begonnen is.
0: We lopen hier langs het zwarte geld. Want ik denk altijd, als ik bij die prachtige jachtlaan, of nou in Kampen is of in Zutphen, of in dit geval in Muiden, dat daar toch een heleboel zwart geld ligt. Maar dit hoeft niet in het programma. Ton Sijbrands, dammer te Muiden. Vriendelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de vragen, de voorzetjes.
2: De muziek die draait weer in het gesprek wat Harry Musquet had met Ton Sijbrands was van Cubie and the Blizzards, Distant Smile, een van de eerste singles. Van Brainbox, met zang van Cas Lux, Between Alpha en Omega. Van Jan Akkerman van de cd Focus in Time, het stuk Saudade. En het Lucky Stardust Quartet met een stuk van Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge. Harry Musquet gaat weer op pad. Hij volgt het spoor terug. En hij pakt dat op bij de Anrepenstraat in Aalsten.
0: Nu lopen we hier op de Anrepenstraat. En die Anrepenstraat, als je daar de bocht om gaat bij Mulder, dan kom je voor het spoor. Dus. En daar staat... Daar staan we nou. En daar had je vroeger ook het spoor was hier breder. Daar rangeerden ze ook heel vaak. Met andere woorden, je moest ook heel vaak lang wachten voordat je erover kon. En wij moesten altijd daarover. Maar omdat voor mij hadden ze een spoorbrug gebouwd. Dus die ging eigenlijk zo. Met de fiets kon je het band in de goot zetten. En je op midden in de overloopje. En nog een stukje omhoog en dan helemaal eroverheen over het spoor. En dat was nog ten tijde van de stoomtrein. Die heb ik hier nog gezien. En als je dan eraf ging, aan de andere kant, dan was daar het oude café Spoorzicht. Wat vroeger ook al een vrij ruig café was. En waar later, veel later trouwens, Herman Broos die vader nog de scepter heb zwaaid. En daarachter, daar had je het station van de EDS. Ook de garage van de eerste Drentse stoomwegmaatschappij. En daar achterlangs liep ook dat... Het lokaaltje, naar M zou ik maar zeggen. Maar hier aan de andere kant een veelading, want dat was het toen nog. Werd de vee uitladen via de. Er werd hier veel gerangeerd. Met zo'n klein diesellokkie, de SIC noemen ze die. En alleen het was nog wel eens moeilijk, je moest vrij lang wachten. En mensen die er met een auto stonden, ja, die konden natuurlijk ook niet. En als je dan kon je heel veel verder, kon je naar de Rode Straat, maar dan moesten we daar meestal ook weer wachten. Want dan werd het daar weer heen gebufferd en zo. Maar dat was hier allemaal. Dat was tijdens mijn jeugd. En wij moesten daar altijd langs naar de school. Dus, want wij moesten hier over. En dan de Overzingelaan is. En dan voor het station linksaf. De stationstraat die er nog is. Maar dat was vroeger ook helemaal weiland. Allemaal weiland. Het was van Lier Lels of zoiets. En daar was verder niks. Ja, een paar huizen en stations aan de ene kant. Aan de andere kant, hey, weiland en een bank. En dat was er.

Wij staan hier, we lopen hier over de Noorderzingel. En waar wij nu naar kijken, dat is het gerechtshof. Dat is helemaal uitgebreid. Alleen, vroeger was dit er niet. De Noorderzingel was een vrij drukke straat. Ook de nieuwe huizen en de gedempte zingel. Want daar ging gewoon verkeer naar Meppel en zo. Dat ging dwars door de stad heen. En wij, hier had je dan vroeger, jij kunt, nou, je wilt niet meer geloven, maar dan moest je hier met de oversteek, met brigadiertjes. Maar de school 2, waar lopen we mee, daar ging je langs dit gebouw. Nu hebben ze daar een nieuwe gemeentehuis neergezet. En wij gaan hier nou om toe. En waar nou die super de boer staat, daar was vroeger, was dat school 2. Ja, je kunt het jammer genoeg niet meer zien. Daar had je... Daar had je surblokaal en ja, hier, dit was de eerste klas eigenlijk, waar wij nou, ja, je kunt dat niet meer zien, maar hier was de eerste klas daarvan. De tweede ging zo die kant op, 3, 4 en dan zo omhoog en dan had je nog een surble klas, een soort van overgangsklas voor mensen die dan nou nog niet helemaal voorbereid waren voor de MULO of HBS, zou ik maar zeggen. En ja, dat is... Hier had je inderdaad een schoolplein en ja, er is nu niks meer van te zien. Maar er waren allemaal mensen, grotendeels van middenstand, Henkie Schokker, zijn moeder die had een grote chocolaterie, Thijs Dussel, dat was een groentezaak. Nou ja, Harry Kramer, lederwaren en porselein en dat soort dingen. Zwiers, meer veevervoer en dat soort. Mensen zaten hier allemaal. Erik Mulder, ken ik me herinneren, nog een goede vriend van mij. Die aan de drankenzaken, de stationsraad. En dat soort mensen zaten hier allemaal op de school 2. En de eerste juffrouw die ik had, ik kan me het nog altijd heel goed herinneren, dat was juffrouw Pol. En dat was een fantastisch aardig mens. En ja... Meneer Van der Meulen, die was hoofd van die school, weet ik nog wel, Nico zijn vader, die woonde in de Bosstraat. Meneer Van Laar, die zat in de derde klas, Van der Hoef zat in de vierde, Van Wijk, die mocht graag zingen, die zat in de vijfde. En ja, dat was de school waar ik op zitten heb en waarvan ik... waar ik veel, ja, toch ook wel veel plezier had, hè, want het was toch wel een leuke school, hoor. Hele grote klassen, ja, grote klassen. En ik weet nog dat er precies één plaatsje over was in die klas waar ik toen kwam. Omdat ik iets later kwam. Want ik kwam van Rotterdam en ik kwam, toen was het lesjaar al begonnen. En ik weet ook nog wie het was waar ik naast kwam te zitten. Zei die juffrouw Pol, zei, ga maar naast die jongen zitten met die witte trui en die twee blauwe strepen erover. Dat was Henk Schokker. En het gekke is dat ik altijd daarna met Henk gevoetbald heb tot... en dat ik eigenlijk nog wel een vriend van hem ben. Als ik hem tegenkom, is altijd... ja, dat is te gek eigenlijk. Ja, echt hartstikke aardige jongens waren die in die klas zaten. Er waren weinig zeikers in die tijd, vond ik ook.

0: En ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen, moet ik ook zeggen. Misschien was ik nog wel een buurtbeentje. Want dat leerde van mij, dat schoot niet echt op. Maar dat kwam waarschijnlijk van de muziek toen al. Maar ja, een heleboel zijn daar toch prima terechtgekomen. Onderwijzers zaten tussen en economisch directeur is Harry Kramer nog geworden. Nou, Jan van Brandy en zo. Jeugdwerk Drenthe ook een goede positie. En ja, zo ken ik...
1: Welke muziek associeer je nou met die team?
0: Ja, dat is toch vlak na de oorlog. En wat hoorde je toen op de radio? Ja, operette en Glenn Miller en zo. En ja, het was meestal muziek die je vader dan draaide. Want zelf, ja, dat was een radio, maar dat was dan ook alles. En wat ik me herinner was dat, ja, Melando vond die mooi en zo. En ja, blues was er toen, dat was er wel, maar dat wist je helemaal niet. Later, toen ik van deze school afkwam, dan kreeg je andere soort muziek. Dat was de tijd toen de rock and roll begon. En toen was daar een eindje verderop, had je dus het Apollo Theater naast deze school. Dat kun je ook niet meer zien. En dat was toen nog helemaal gebarricadeerd toen voor de eerste Rock Around the Clock hier draaide. Want toen was in al die steden, want er gebeurde nooit iets. Hij dus rellen, weet je wel. Van mensen gingen rock and roll op straat. En, nou, dat was een... Maar dat... Komen we later wel eens een keer over spreken.
2: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Tot na de mol.
3: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Jesse Morris uit San Francisco had in Amerika de bijnaam Punk Rock Johnny Cash. Maar de man had mentale problemen en was verslaafd aan drugs en alcohol. Op 6 november 2011 pleegde hij zelfmoord. Jesse Morris, Bales of Nothing.

0: zijn.
1: Jesse Morris, Bales of Nothing. Het is een compositie van zanger Chris Martin en het komt van het album Parachutes. Het werd een hit in Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland, Engeland en Amerika. Coldplay, Trouble.

Coldplay, Trouble. Aretha Franklin overleed in 2018 in Detroit. Ze werd 76 jaar en ze werd door het magazine Rolling Stone uitgeroepen tot greatest singer of all time. Dit is het openingsnummer van haar album The Queen Is Waiting, een compositie van gospelzanger James Cleveland. Aretha Franklin, Nobody Like You.

0: just can't find nobody like you.
1: Aretha Franklin, Nobody Like You. Tim Walker, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Hij groeide thuis op met de muziek van Ray Charles en Muddy Waters en tot op heden had hij al een paar kleine hits. Just You and I, Blessings en Heartland. Tim Walker, Copperhead.

Tim Walker, Copperhead. Nora Jones uit New York verkocht inmiddels al 53 miljoen albums. Zij is de dochter van Ravi Shankar, die in de jaren 60 de rockwereld veroverde met zijn sitar. Ze woonde later bij haar moeder in Anchorage op Alaska. En in 1999 keerde ze terug naar New York. En daar begon ze op te treden met jazzgitarist Charles Hunter. Het nummer is geschreven door Townsend Zandt. Nora Jones, Be Here to Love Me. Yeah.

Nora Jones, Be Here to Love Me. Tim Christensen, dat is een Deense singer-songwriter uit Kopenhagen. En hij komt uit de rockband Dizzy Miss Lizzy. En hij is een echte fan van de Beatles, de Zombies en Crowded House. En daarom neemt hij het liefst op in de Abbey Road Studios in Londen. Tim Christensen, Love is a Matter.

Tim Christensen, Love is a Matter. Homegrown Roots is een organisatie die alternatieve Australische artiesten uit de blues, roots en reggae scene via verzamelalbums bij een groot publiek wil brengen. Dit is zo'n artiest. Clea Suka, Life So Far.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lucinda Williams sings The Beatles is het album van deze week. En Lucinda Williams loopt al heel lang mee. In 1979 verscheen haar debuutalbum Ramblin' on My Mind, opgenomen in Jackson, Mississippi. Maar toen ze wat bekender werd, toen is dat album in 1991 opnieuw uitgebracht. En nu als Ramblin'. Lucinda Williams, Something.

Lucinda Williams, Something. Het was een hit voor Robert Knight en later werd het opnieuw een hit voor The Love Affair. Het werd ook nog opgenomen door Steve Miller, David Ruffin, Patricia Pai, U2 en Gloria Estefan. Dit is een jazzy uitvoering van Jamie Cullum, Everlasting Love.

Jamie Cullum, Everlasting Love. Angela McCluskey, dat is een Schotse singer-songwriter. Ze verhuisde naar Californië en daar begon ze de band Wild Colonials. Ze werkte in Amerika met Dr. John, Cyndi Lauper en Joe Henry. Maar op 24 maart 2024 overleed ze. Ze werd 64 jaar. Angela McCluskey. It's been done.

Angela McCluskey, It's Been Done. Natalie Merchant uit New York was de zangeres van de band 10,000 Maniacs. Na 7 albums ging ze solo verder en ze was de afgelopen tijd heel actief bij anti-Donald Trump protesten. Intussen heeft ze 11 soloalbums gemaakt en 8 hits. Natalie Merchant, Sally Ann.

Natalie Merchant, Sally Ann. Het is een nummer van Joni Mitchell en ze had er een grote hit mee. Later werd de cover van Amy Grant opnieuw een grote hit. En toen namen de Counting Crows het nog een keer op. En toen werd het een wereldhit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Nederland, Duitsland, Australië en Canada. De Counting Crows, Big Yellow Taxi. MUZIEK

The Counting Crows, Big Yellow Taxi. Het is een eigen compositie van Anouk Theeuwen en het komt van haar album Hotel New York. Het eindigde op 2 in Nederland en op 3 in België. Anouk, Girl.

Anouk, Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Declan O'Rourke, dat is een singer-songwriter uit Ierland. Hij trad al 3 keer op met Bob Dylan en hij was de gitarist bij de bands Snow Patrol en Paul Weller. Declan O'Rourke, One Way Minds.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze stiet meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Musquet vandaag zijn microfoon op haar.
4: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
2: Nee, dat is niet goed, Harry.
4: Is dat niet helemaal goed? Nou, corrigeer mij daarin.
2: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, Smartlappen Festival. Nou, dat is het ongeveer. En daar kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
4: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
2: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
4: Dat is heel wat,
2: of een support act.
4: Dat is heel wat anders als de Nacht van de Poëzie en de Blues is er verder.
2: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijzen, Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
4: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
2: Nou, dan, uit Friesland en daarna geïmporteerd naar Terschelling.
4: Ja, en dan?
2: En toen naar Groningen.
4: Dan naar Groningen.
2: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
4: Maar jij bent ook, samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
2: Nou, het zit, ik vind dat zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
4: Ja, nou ja,
2: het ligt
4: goed,
2: een tikkie genuanceerd.
4: Dat is wat ik weet, dus ja. Jij mag mij corrigeren.
2: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten en ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer heb geholpen met het organiseren van de jazzmarathon. En zoals jij wel weet, Harry, denk ik, Peter is de uitvinder van de jazzmarathon in Groningen.
4: Ja, ik kwam hem onlangs nog tegen, heel toevallig, toen ik naar het Noordzee ging. En wie trof ik daar als eerste? Dat is Peter.
2: Ja, ja. Ja, die heeft toch grote liefde voor de jazz. Nou, toen heb ik Peter geholpen met het organiseren van die marathon en ben eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met de podiumkunsten. Dus niet met de ambtelijke kant van het werk, wat bij Culturele Zaken natuurlijk heel sterk het geval was, maar met de uitvoerende kant. En dat vond ik ontzettend leuk. Hè, Charles Mingus en zo. Ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
4: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven. Hè, met die workshops en zo.
2: In de Oosterpoort?
4: Ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan. Met een soort van bebop cursus.
2: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van Vredenburg met Rijn.
4: Maar dat draait ook al een hele tijd volgens mij. Ja, die kende jou ook redelijk goed.
2: Als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits, nogmaals met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had, die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag, en hij samen met 1 technicus hier zat, belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik, volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had. En hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, het lijkt me toch best een aardige baan. Wat moet zo iemand dan doen? Het ging dit en dat en dat en dat. Dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. hij kreeg dus steeds allemaal van die...
4: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
2: Nee, het is zo simpel.
4: Jij
2: maakt het steeds... En niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler dan
4: het
2: is.
4: Jij wilde het niet zo simpel hebben.
2: Het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè? Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen...
4: Het was een relief voor hem.

0: Dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met die baard.
0: Die kwam en die dikke, en die dikke, ja, en ja. Die dikke checkies waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints
2: Paul
0: zat te roken. Paul Tucker.
2: Ja.
0: Maar die had zulke dikke checkies dat iedereen altijd dacht, nou, te gek joh. Ja. Daar hebben ze een technicus die rookt joints de hele dag.
2: Nee, maar was Paul, die draaide echt van zulke
0: grote
2: toeters.
0: Ja, echt
2: toeters. Kon je niet doorkomen, weet je wel.
0: En dan heel stijf.
2: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval met hen. Zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
2: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat troosteloze Hoog-Catharijnen. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon laars in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
2: Nou ja, maar het is toch een. Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer
0: Master of Ceremonies.
2: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Dat was toch ook een beetje jouw kindje toch
0: nou,
2: een beetje.
0: Nou, ik deed
2: behalve
0: alles,
2: dat,
0: joh. Alles.
2: Behalve dat Jaap daar natuurlijk.
0: Nee, Jaap die was er toen nog nauwelijks.
2: Nog niet, hè?
0: Nee.
2: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar. In de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
2: Ja, Martin, onze politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal had naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden wij dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even, ja? Dan kom je op de eerste.
2: Ja,
0: dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar in het begin, we zijn dus in 1979 geopend en in 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues, niet estafette, dat heette toen nog anders.
2: Anders, ja.
0: Bluesfestival of zo, heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
2: Want er is door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest.
0: Ja,
2: vanaf
0: kan je wel zeggen,
2: vanaf Jack Owens, die hele oude man, hè, 94 jaar tot dan. De jongere lichting, Robert, ik weet nog dat ik
0: Robert Cray,
2: dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, die ik helemaal niet wist wie dat was. Ik vaag een plaat had gehoord van Under Influence, Bad Influence.
0: Bad Influence, ja.
2: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij. En die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square.
2: Ja,
0: hoor,
2: in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
2: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolist Jr. die ik met geschwinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam. Om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees toch wel iets anders hoor, Harry.
2: Nou,
0: ik weet niet hoe naïef je bent. Ik denk dat er reuze meevalt.
2: Ik wil het de mensen niet onder mee. Maar wat ook leuk was, dat ik weet je nog dat jij ook een keer met iemand van die mensen de stad in moest en zo. Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
2: wiens kleding op Hito was blijven liggen.
0: Hoe heette die
2: nou? Was het Henk Bellen of zo?
0: Nee.
2: Maar grote,
0: god, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
2: Oh, die die kon ook eigenlijk op een gegeven moment, die kon dus
0: hoe
2: misschien niet spelen of zo.
0: Had een ongeluk. Nee, die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuf. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt, of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen, het was vrijdag kwamen ze aan of donderdag? Donderdag denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag, ja, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie, dus toen hebben ze gezegd van, ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond, dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Barsoi gegaan hier. Want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ja, ook precies. Niet in een fot.
2: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond. Was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje. Want achter zit hij toch allemaal in de binnenstad. Dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. Ja. 1400 gulden joh. Toen hè. Ja, bedoel, het is nu wel 12, 13, ja, 14 jaar geleden. Ja. En, nou, en dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was op met zijn heupen, zeg maar. Ja. Maar dat was zo komisch, werkelijk. Want toen bleek er toch leven in te zitten, weet je wel. En moest hij eigenlijk ook een beetje grijnzen. Zo komisch. Maar goed, ze hebben daar echt voor een paar duizend gulden weggehaald.

0: Ja, we hebben heel wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... wat je gewoon... Dat is echt een character, hè? Zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft natuurlijk heel veel gedaan.
0: Luther was een heel lieve man.
1: Ja, en B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden. Van die wouden nog extra suite bij.
1: Ben ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad
1: met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wouden die Engelsen... Die wouden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat was eigenlijk heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n
1: die
0: Engelsman verantwoord, was daar.
1: Ja, precies.
0: Zo'n klein
1: geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van, hi Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even een kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, hè, niks aan de hand. En toen zaten we in de artiestenfoyer beneden. En wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. De grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij, en dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol, dat je dan keep the limo, zei hij. Van niet terugsturen naar de garage, maar die moet je nog even houden. Toen zei ik, oh, waarom dan? Toen zei hij... want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat B.B. niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij helemaal het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
0: Nee.
1: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Is dit voor een vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in dat artiestenfoyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, nice pictures en zo. Toen zei ik, nou, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers... met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben. Maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag. Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want dat is toch een beetje een dikke man. Waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend... waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
0: Ja, maar Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
1: Het is ontzettend aardig.
0: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
1: Nee, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateau Neuf du Pape uit 1968
0: willen
1: hebben.
0: Fancy people come drifting by.
1: Ja,
0: you know?
1: Yeah, that's the word. Fancy
0: dat
1: people.
0: Dat komt uit de band van Stage Fright. Dat is wel leuk.
1: Nee, maar Harry, dat is het. Dat zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
0: Ja.
1: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de balk te gooien.

0: de blues is de vette. Hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20 op 21.
0: 20, ja, hè? Ja. En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2, 3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch. Ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben je ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtig manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nog nooit... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt. Komt de dravende dan de hele Nederlandse poëzie
1: wereld. Ben je echt nog nooit geweest?
0: Nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Dan moeten we het nu toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de blues...
1: Dat is echt wel
0: ik ook iedere keer naartoe, maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt... Ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Dat komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield. Want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik hier heb. Ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie. Maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer in het kader van die Belgische manifestatie de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien van dat, die eerste jaren. Die dragen een nadrukkelijk Lauwaert-stempel. En de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen. Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. Ik vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat natuurlijk.
1: Nou, en hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen bijvoorbeeld. Ja. Echt, nou, kon niet. Maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de
0: oudje van de BZB,
1: die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarde zich natuurlijk ook verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel... hoe moet je het zeggen? gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd, je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus toen hebben onze wegen zich gescheiden. En toen, ja, toen is min of meer in mijn schoot gevallen. Of ik ben er gewoon maar mee begonnen.
2: Ik kwam thuis. Het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar.

waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras en ver weg in het huis lachten de kinderen in het pad tot waar ik zat, tot

0: onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus... Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus...

0: alleen de grote scholen, zaal.
1: Ja, ja, ja, ik zal je zo ook daar nog even iets over zeggen. Want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2300-2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus ja, een heleboel mensen zitten ook in de foyers. Ja. En,
0: kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
1: Ja, we hebben tegenwoordig overal beeldschermen hangen. Ja,
0: in een intern circuit.
1: Het is niet, het wordt niet gefilmd.
0: Nee, maar het is gewoon, je kunt het wel zien, met de blouses verder hangen ook overal.
1: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus vooral voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Een prachtig licht en zo. Een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt hem natuurlijk ook zelf zien, op dichteres. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geeft je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, op af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, een bandoneonspeler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft, dus mooi past.
0: Ja, volgens Piazzolla en gedraaid in de auto met Gideon Kremer. Dus,
1: ja. Ja, Guido Kremer met
0: Place Piazzolla.
1: Ja. En dus dat wordt dan afgewisseld, of cabaret, of muziek, of nou ja, allemaal. En het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. Even, en dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Pierijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten, zeg maar, van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Het begint om 8 uur en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan. Dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt. Ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, nou, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is. Het is natuurlijk niet een band van 8 man. Maar het is steeds 1 dichter.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je kunt heel goed. De verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later? Of dat gaat altijd heel goed.
0: Ja.
1: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
0: Dus want, men weet het gewoon.
1: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet ook praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh, nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen.
0: Ja, ja,
1: wat
0: ja,
1: ook
0: ja.
1: niet leuk
0: nee,
1: is.
0: Nee, nee, nee.
1: En zo hou je gewoon de spanning erin. Ja. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En het is gewoon een prachtige manifestatie. Het komende jaar wordt hij trouwens dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO een parallel aan de nacht een website, of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat die het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben over 2 weken een afspraak daarover. Maar het is

0: echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
0: Ja,
1: maar helaas
0: muziek.
1: Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat recht zetten. Vorige weken hoorde je muziek van Cuby and the Blizzards. En dat zullen moeten wezen Perfection, u de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes van de LP Groeten uit Grollo. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de poptempel van Nederland.
1: We zijn hier in Amsterdam, in het midden van Amsterdam, links van mij. Onze nationale trost, het Rijksmuseum. Ja. En hier naast mij de brandtrap van Paradiso en de zeeingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestaat sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Ik kijk zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter bij het ga je over het Museumplein richting Concertgebouw. Dat kun je van hieraf dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op Leidseplein. Nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Nou ja, Paradiso. Wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want het laatste jaar is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord. Want je hebt hier dan ook s'avonds, als je concerten gehad hebt, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van, dan is alles, heeft de band gespeeld en dan komt er ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook, daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier op zat, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de zitkant, we zijn even binnen geweest. En dan was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk... Ten eerste was het natuurlijk wel waard, je moest helemaal hier naartoe. Het ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over en als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding, daar herinner ik me meer van. Dat was meer nog veel meer een rokershol, want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten, maar... Maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch. En dan kon je dan ook eten en dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken en en halfgare wortels te vreten, weet je wel. Dat was helemaal één. En daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch al uit voorkomen. Hè? Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. En, ja, wie heeft het? Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samen gespeeld. En ja, god, ik heb hier verschillende mensen ontmoet die je echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En ja, wat dat betreft is, als je niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? Dat, en ook de Amerikanen die hier komen, en, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. Als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook een doorgangshuis. Maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden hebben, dat was dus zo'n, ja, dat is alweer, god, dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk ja, een multiculturele samenleving. Je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houdt. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je had de rock, je had blues, je had dat. Nou, die mensen die daar van hielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment... Ja, je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, het wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels uit Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat. Kijk, als wij hier de kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant bij de Stopera, dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Dus, maar ja, je staat hier, wij staan hier dan, als we hier staan, vaak op voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Sempton, voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het... ja, dat was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag gezeten heeft. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Bellenlaus. En nou ja, dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat... een hele aardige rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moet toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Ja, verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op het school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Mede voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus, en verder... verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook... Ja, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb. Hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus, ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. En, het zal misschien ook heel goed wezen voor je... voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel... Dat is ook een beetje een harder werkend volk of zoiets. Dat hoort bij havels en bij wat ruge volk. En Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar well, vroeger was het toch wel een goede blues scene. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk een redelijk blues scene nog is. Tenminste qua muzikanten. Je hebt die Blues Factory, je hebt Boyd Small en zo. En Tornado, dat label waar een heleboel van die mensen op zitten. En Misha, die speelt hier. En Kim Snelton en al dat soort mensen. Dus je hebt wel een aantal, een soort van pool van bluesmuzikanten die je ergens anders in Nederland eigenlijk niet hebt. Dus dat heb je dus hier wel in Amsterdam. Dus wat dat betreft, wat de muzici betreft, valt dat wel mee. Wat het publiek betreft kan ik het niet zo goed inschatten op dit moment.
2: Muziek die bij Paradiso past. Live muziek van QB and the Blizzards. Rock Me Baby. Dat was dan voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Shirley Walton uit Baystown in Texas maakte jaren deel uit van de Joe Tex Show. En ze was ook nog jaren de huisartiest in de nachtclub Le Bon Red in Houston. En daar werd ze ontdekt door William Bell. Shirley Walton, send peace and harmony home.

Shirley Walton sent Peace and Harmony home. Eddie Floyd schreef het nummer samen met William Bell en ze waren 's nachts om een uur of twee klaar. En ze hadden een lekkere sfeer te pakken en ze wilden het eigenlijk meteen opnemen. Ze hebben Booker T en de MG's gebeld, die draafden een uur later op en diezelfde nacht hebben ze het nog opgenomen. Eddie Floyd, I've Never Found a Girl.

Eddie Floyd, I've Never Found a Girl. Delaney Bramlett uit Mississippi en Bonnie Lynn uit Illinois vormden een bijzonder succesvol echtpaar. Delaney, Bonnie and Friends, dat was een topband. Daar speelden Eric Clapton en Duane Allman in mee. Later hadden ze Derek and the Dominoes opnieuw met Eric Clapton. Delaney and Bonnie, it's been a long time coming.

Delaney and Bonnie, It's Been a Long Time Coming. Linda Lindell, dat was een ontdekking van Dave Crawford. Hij schreef en produceerde dit nummer van deze zangeres met Indiaans bloed. Maar de single werd een flop en we hebben nooit meer iets van haar gehoord. Linda Lindell, What a Man.

Linda Lindell, What a Man. Jimmy Hughes uit Alabama was de leadzanger van de gospelband The Singing Clouds. En Arthur Alexander haalde hem over om soul te gaan zingen. En dat was een goede suggestie, want hij had meteen een hele grote hit, deze Jimmy Hughes, met Steal Away. Dit was overigens zijn laatste hit. Jimmy Hughes, I Like Everything About You.

Nukes, I like everything about you. Johnny DiBucci uit Pittsburgh was een blanke soulzanger. Dat noemden ze in Amerika altijd een blue-eyed soulzanger. Hij werd ontdekt door Otis Redding en Otis vond Johnny DiBucci geen goede artiestennaam. Dus die vertelde hem dat hij verder moest als Johnny Day. En ja, er leek een mooie toekomst voor hem weggelegd. Maar toen de single uitkwam, ging de platenmaatschappij failliet, waardoor de single volledig flopte. Johnny Day. Stay, baby, stay.

Johnny Day, Stay Baby, Stay. William Bell zou een duet opnemen met Carla Thomas, maar die was verhinderd. En dat was een probleem, want de studioband stond klaar en er moest opgenomen worden. En toevallig was zangeres Judy Clay in de studio. En toen hebben ze haar dat nummer van Carla Thomas maar laten inzingen. En vervolgens werd het een grote hit in Amerika. Judy Clay en William Bell, Private Number.

Judy Clay en William Bell, Private Number. Er waren grote problemen binnen de band The Mad Lads. Leadzanger John Gary Williams was opgeroepen voor militaire dienst en de andere bandleden wilden hem niet meer terug in de band omdat hij te dominant zou zijn. En daarom zingt Isaac Hayes als gastzanger mee tijdens de opname van dit nummer, The Mad Lads, So Nice.

The Mad Lads en So Nice. De Staples Singers, dat was een familieband uit Chicago. Vader Pop Staples, zoon Purvis, de dochter Cleota en Mavis, de 28-jarige ster van de groep. Het nummer is geschreven door Homer Banks. Gitarist Steve Cropper deed de productie. De Staples Singers, Long Walk to DC.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Sweet Release van Rhys Winans is het album van deze week. En Rhys Winans is al ruim 50 jaar actief in de muziek. Speelde op honderden albums mee die opgenomen werden in Musselshoes en Nashville. Maar dit is pas zijn eerste soloalbum. Het nummer wordt gezongen door Sam Moore. Dat was ooit de helft van het soul duo Sam & Dave. Rhys Winans, Crossfire.

Reese Winans, Crossfire. The Soul Children, dat was een band die echt bij elkaar gebracht werd door de songwriters en producers Isaac Hayes en David Porter. En de leadzanger, dat was Jay Blackfoot uit Memphis. Dat was een bekende man in de stad. Het was een kleine crimineel uit Memphis die net uit de gevangenis kwam toen dit nummer werd opgenomen. The Soul Children, Give Him Love.

The Soul Children, Given Love. Rufus Thomas was discjockey en soulzanger. En hij had een hit met Walk in the Dog. En dat nummer werd later gecoverd door de Rolling Stones. Dit is een compositie van Eddie Floyd. En hij schreef het nadat hij een paar dagen naar Mississippi was geweest om daar te vissen. Rufus Thomas, Funky Mississippi.

Rufus Thomas, Funky Mississippi. De Charmels coverde een wereldhit van de Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling, en ze noemden het heel simpel Love and Feeling, maar de Amerikaanse radiostations draaiden het nummer niet en dat betekende meteen weer het einde van de Charmels. Love and Feeling.

Charmel's Love and Feeling. Carla Thomas, dat is de dochter van Rufus Thomas. En zij was heel succesvol met een serie duetten die ze zong met Otis Redding. Dit nummer komt uit de musical Hair. Het werd opgenomen in New York met hele dure studiomuzikanten. Carla Thomas, Where Do I Go?

Carla Thomas, Where Do I Go? Genie and the Darlings, dat was een groep achtergrondzangeressen. Maar ze hadden al 3 singles gemaakt als The Darlings. En die waren alle 3 geflopt. En toen probeerden ze het nog een keer als Genie and the Darlings. Maar ze slaagden er nooit in om de hitlijsten te halen. Genie and the Darlings, It's Unbelievable.

Jeannie and the Darlings, It's Unbelievable. Johnny Taylor nam een nummer op van Betty Crutcher. En dat was een mislukte zangeres, maar die werd later wel heel succesvol als songwriter. Ze zou hierna nog een hele serie nummers voor deze Johnny Taylor componeren. Maar om te beginnen werd dit een top 5 hit in Amerika. Johnny Taylor, Who's Making Love?

Johnny Taylor, Who's Making Love? Niemand bij Volt Records weet nog wie Dino en Doc waren. Waarschijnlijk werd het nummer in eigen beheer opgenomen en kant-en-klaar afgeleverd. Dit was overigens de enige single van dit mysterieuze duo, Dino en Doc. En dan hebben we het over oktober 1968. Dino en Doc, Mighty Cold Winter.

Dino en Doc, Mighty Cold Winter. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist en William Bell was een vaste dienst bij Stax Records als songwriter, studiomuzikant, zanger en producer. Hij schreef dit nummer tijdens een tour door Amerika toen hij 200 nachten achter elkaar van huis was. William Bell, I Forgot to Be Your Lover.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom, luisteraars, bij de laatste etappe van onze 20-delige serie The Way Up North van de Mississippi Delta naar New York. En dat is New York, een fenomeen op zich.
2: Ja, geweldige stad. Ik kijk mijn ogen uit. Ik kijk niet vaak mijn ogen uit, maar hier kijk ik mijn ogen uit.
1: Een stad waarin de blues, denk ik, een minder belangrijke rol speelt en ook in het verleden speelt heeft.
2: Ja, er bent weinig mensen van de Delta, denk ik, naar New York toe gaan. Het was toch meer via de Mississippi, naar het noorden, St. Louis en Chicago en Detroit. En New York is toch altijd een andere stad geweest. Een stad die er ook veel eerder was eigenlijk en zo. En een stad waar de jazz altijd toch wel vrij populair was.
1: Een beetje het centrum van de wereld. Want zomaar Manhattan in New York toch eigenlijk wel nu met het centrum van tal van gebeurtenissen. En dat leidt er ook toe van dat het een drokte van je welste is door zo.
3: Dit is Times Square. Het is niet helemaal een plein, maar het doet er een beetje aan denken. Nou, dit is hartje New York. Drenten en de vreemden, zullen we maar zeggen. Het is al die verschillende soorten mensen hier. Van allerlei landen. Het is eigenlijk ook een heel toeristische stad. Het is wel een mooie stad. Er is wel wat te doen. Het is nog weer groter dan Chicago en ik zie hier van alles. Taxichauffeurs uit misschien wel 40 verschillende landen. En het is hier dus gigantisch druk. En kijk, daar ben je ook al aan het filmen. Misschien een schoolklas of zo, iets.
4: Ja, daar kijk ze hier niet van op dat er een film wordt, denk ik.
3: Hier niet, hier lopen zoveel mensen met camera's rond. En hier achter ons is een straatje waar al die musicals speelden. De Job van de Hennessy straat, zou je maar zeggen. Chicago speelt daar, de Phantom of the Opera, de Dood van een Handelsreiziger, de nieuwste film van John Travolta hier, The General's Daughter, alles kun je zien. Nou, je staat hier midden tussen de hoogbouw, een superhoogbouw kun je wel zeggen. Maar dat zie je bijna niet, omdat de straat is ontzettend smal bent. Ja, je hoort die mensen allemaal, die kinderen.
4: Zijn hoog steken?
3: Ja. Ik ben zelf wel benieuwd naar 42nd Street, want daar zijn allemaal jazzclubs, tenminste. Dat was vroeger zo. Eentje hier vandaan.
4: Dat is een soort één groot uithangbord.
3: Ja. Wat denk je, wat zou zo'n ding kosten als je hierop wil hangen? Heb je daar flauw benul van? Ik zou het niet weten.
4: Nee, wat zou een vierkante meter grond hier niet kosten?
3: Ja, dat is... Dat is niet te betalen. Ik hoorde dat mensen hier, sommige mensen, 30.000 gulden voor een appartement hier betalen, hier in de omgeving. Ja, als je dat 10 keer doet, dan kun je een redelijk huis van kopen bij ons, bij ons in Drenthe.
4: 30.000 per maand?
3: Ja, precies. Ja. 30.000 per maand, ja.
4: Dat is geen wereld voor de blues hier eigenlijk.
3: Nou, ik denk niet dat blueszangers dat zal kunnen betalen. Er is hier ook trouwens niet zo'n geweldig grote blues scene. Het is meer een stad van de jazz, hè. Je hebt hier de Phillips Vanguard, de Blue Note. Je had vroeger Minton's Playhouse en al dat soort dingen. En dit is de stad van Dizzy Gillespie, van Charlie Parker en van John Coltrane en al die grote sterren in de jazz eigenlijk. Echt mensen die wat betekend hebben in de jazzmuziek.
4: Ja, en we zitten hier nu op Manhattan, geloof ik, hè? Dit is Manhattan.
3: Broadway. Dit is Broadway. Kijk, Broadway. Times Square.
4: Ah, ja.
3: En die musicals zijn ook al hier op Broadway, ja. Dat is hier dus net achter. Je kunt hier ook... je kunt eigenlijk van alles doen hier. Je kunt je stapt je hotel uit en je kunt overal eten en je kunt alles kopen wat je wil.
4: Hij heeft maar genoeg geld hebt, hè?
3: Alles is hier te koop. Ik heb ook niet de indruk dat het hier echt agressief is. Het ziet er helemaal niet zo uit in ieder geval. Ik denk dat die burgemeester, die Giuliani, dat die heeft de boel redelijk opgeschoond hier. Met zijn zero tolerance beleid. Dus misschien wel wat voor Amsterdam en voor Rotterdam en zo. Maakt totaal geen agressieve indruk hier. In tegenstelling van wat je vaak hoort, hè, dat, nou, dat is dat een bende. Die wat te vieren hebben, midden zo op Times Square.
5: I'm Tipper Newsboy.

0: Kan niet mis naar Harry, hè?
1: Nee. Tom Waits.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Van de LP ditmaal, Frank's Wild Years.
0: Ja, wordt dat mooie nummer, The Train Song, is die ook wel bekend van...
1: van de Holmes Brothers.
0: Holmes Brothers.
1: De Holmes Brothers, die komt ook uit New York, overigens.
0: Ja. In 1987 was dat Tom Waits. Hij bezingt de grote stad waarbij op het eind van onze reis in deze 20e aflevering doet we er verslag van. Het eind van onze reis waren we door. Ja, en dan realiseer je dat New York, dat echte wereldstad is. Niet te vergelijken. En dan kon je simpelweg Drenthe en daar sta je door.
2: Het is wel wat anders als Drenthe en als Assen en Zuidwolde en Rolde. Dat kun je wel stellen. Maar ik moet zeggen, ik voel me hier redelijk op mijn gemak. En zo. Ja, het is hier wel te doen, vind ik.
3: Nou, misschien moet die kant maar eens hem oplopen.
2: Ja, die kant op.
3: Die kant op?
2: Die kant op.
3: Oké. Okay. Het is hier ook zo, als het Don't Walk steekt mij erover.
2: Ja.
3: Net als in Amsterdam.
2: Het knippert nog even. Ja. Maar dat moet je niet. Dat moet je hier toch niet doen, want ze riept je gewoon van de zak.
3: Ja, je kunt wel doorlopen, maar.
2: Ja. Je weet niet waarheen.
3: We zitten met onze cameraman overleggen.
2: Ja, moment.
3: We zitten met de cameraman overleggen waar we naartoe lopen.
4: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Dat weet je ook niet?
2: Nee.
3: Ja.
4: Wat zoek je
3: dan?
2: Niks.
3: Nou, nee.
2: Ik zag hier 42nd Street een paar jazzclubs, maar het is zo lang dat kun je niet.
3: Nou, maar eerst dan de mooie nummer.
2: Moet je wel weten waar het is.
3: Ja. 42nd Street is dit, hè? Ja, wanneer de cruist.
2: Maar dit is de nieuwe 42nd Street.
3: Ja, ja.
2: Ik denk dat je die kamer
3: nog moet. Ja, ik denk dat het handiger is dat we eerst naar het hotel terugloopt. En dat we hem ons materiaal hem inkiekt. Ja. Laat maar inmaken, maar ze rieden weer de hakken eraf.
2: Ik zie hier ook veel orthodoxe Joden, hè? Van die keppeltjes op, van die staartjes en van die rare petjes.
3: Ik zie wat blues staan, maar volgens mij heeft dat niks met muziek te maken.
2: Nee, het heeft te maken met blue jeans.
3: Maar iemand die volgens mij wel heel raar gekleed staan, wilde mensen ervan opkijken.
2: Ja, iedereen dat maakt hier geen flikker. Oh.
5: Fucking camera away.
4: I'm sorry.
5: You're fucking walking around with a stupid fucking camera.
2: En wat zei u? Wij zijn naar boeren, moeder.
4: I'm sorry.
5: Je gaat nog filmen in
2: de kutjes. Ja, ik heb de tering weer. Zou je schoppen in. Ja, die moet nou, maar dan haak ik hem erin verbaakt. Voor deze wees. Moet je aan mijn vriend niet om. Heb je dat?
3: Dat is ook New York, joh.
2: Ah, dat moet je laten staan.
3: Ja. Zo reageert hier wel iets anders, heb ik het idee. De bloeddruk zal wel een beetje hoger geweest hier.
2: Ja, het is natuurlijk ook een... Het is ik zei al, het is op topspeed. Maar het is natuurlijk... Als je op topspeed werkt, dan kan het ook gauw over de rode gaan natuurlijk. Er zit natuurlijk een heleboel hier on the edge.

0: Muziek uit 1972. En toen was New York volgens mij nog niet zo veilig. John Lennon met New York City van de LP Sometime in New York. 1972, want een jaar of 10 later, ik weet niet meer precies wanneer.
1: Ja, toen is hij doorgeschoten bij zijn appartement.
0: Ja, yeah, Central Park, ja.
1: Yeah. Nou, je hoort al even, wij waren ook al in conflict met een native New Yorker daar.
0: Ja,
1: John Lennon is daar weer een voorbeeld van.
0: Het is een aangebraand volk, ja.
1: Ja, hoe het daar ook wel eens mis kan gaan.
0: De hartslag die giet toch vrij heftig in New York.
1: Ja, de tempo ligt hoog.
0: Ja, ik denk dat je dat wel als kenmerk van New York kunt aangeven. Dat het aan de ene kant dat het heel duidelijk een smeltkroes is. Van culturen. John Lennon die zong hier ook een paar regels in Spaans in. Nou, je hebt eigenlijk alle culturen van de wereld in New York bij elkaar. En dat opeengedrukt. Ja, dat geeft tempo en gedoe, denk ik.
1: Ja, het is een heel vol kip ook. En ze moeten proberen een beetje ruimte te maken voor zichzelf. En als dat niet lukt, dan brandt het wel eens aan.
0: Ja, ook muzikaal trouwens. Ook muzikaal merk je ook duidelijk van dat alle culturen door eigenlijk door elkaar heen loopt.
1: Ja, absoluut.

0: you very much. Once again, have a nice round of applause for Edward Simon at the piano. David Moses. David Moses at the bass, Eric Holland at the drums. Mark Shim at the tenor saxophone. 19-year-old Aaron Fletcher at the alto saxophone. We'd like to really thank you guys for coming. Really hope that you had just as good a time as we did.
1: Yeah,
0: I love coming back to New York. Thank you very much, and enjoy the movie. Take care.
2: Dat is zomaar midden in New York, Harry.
3: Ja, wat te gek. Terrence Blanchard, sextet. De trompetist uit New Orleans, die begon is bij Art Blakey en de Jazz Messengers. 15 jaar terug. Maar een geweldige muzikant. Wereldtrompetist.
2: Ja, het past er goed in New York als jazz staat, hè?
3: Ja, vind ik ook, ja. Prachtig. Prachtig publiek hier. Allemaal zitten in het gras. Midden tussen de wolkenkrabbers in. En heel toepasselijk, er doorheen ook nog weer de ambulance. Maar zeer goed sextet. Struikel bij me over je woord, maar echt te gek.
2: Dat muzikant gaat goed, straks volgens mij.
3: Ja, dat is echt te gek. Ik vind het, dit zijn niet de eerste de beste hoor. De jongens staan ook op Noordzee en dat soort dingen allemaal.
2: En dan speelt hij dan toch zomaar een free concert in de openlucht, hè?
3: Ja, het wordt gesponsord door JVC, dus die het mag niet voor de radio, maar even vermelden dat niet, toch niet zomaar is.
2: Wat een decor, hè?
3: Ja. Helikopter tussen de wolkenkrabbers door.

Ja, wat dat betreft kun je je hart wel ophalen in New York, lijkt mij. Want het is toch al de start van de jazz geweest. Van Parker, de Phyllis Finger, de Minton's Playhouse. Blue Note. En van het fabuleuze Blue Note jazz label. Waar de jazz messengers op zaten. En, opgenomen door eigenlijk van afkomst Nederlander Rudy van Gelder. Die heeft dat allemaal in zijn eigen huis altijd opgenomen. Maar dit is eigenlijk een vervolg van Blue Note, kun je eigenlijk wel zeggen, dit sextet. Ja, heel fijn. Trek. Ja hoor.

0: Billie Holiday, The Long Gone Blues. Een beetje op de grens van de oude jazz en de blues, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, en het leven van Billie Holiday kun je ook rustig omschrijven als een echte blues. Want het was ook niet
0: een heftig leven.
1: Al te vrolijk, hè? Drank, horse, nou ja, verkeerde vriend, vaak pushes en zo. En veel reizen, ja, met die big bands en zo. En ja, maar geweldige zangeres. En een met heel veel, ja, fantastische expressie in haar stem.
0: En dat was New Yorkse, toch?
1: Nee. Lady Day. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lady Sings the Blues, dat is, ja, de film die daarna later.
1: Het is nog een het huis van haar moeder of zo, waar ze woonde, was er nog of zo.
0: Ja, kunnen we wel eens, ja, ja, ja. In de buurt van Harlem, volgens mij. Wij waren in een andere buurt, trouwens.
2: Ja, LaGuardia en Bleecker Street in de village. En hier moet de Village Vanguard eigenlijk zitten. Je hebt hier de bottom line en de bitter end en al dat soort.
3: Dit is de buurt waar vroeger ook mensen als Dylan en zo speelden.
2: Ja, ja, ja.
3: Dan een beetje meer folk, denk ik, dan blues, of niet?
2: Ja, en jazz, hè?
3: Ja, ja.
2: Veel jazz.
3: Dat heeft ook wel wat met die, al die trappen aan de buiten gaan en zo.
2: Ja, dat is allemaal brand, hè, brandtrappen.
3: Dit is ook niet zo, nee.
2: Nee. Dit is een beetje Amsterdam in New York. Het is hier ook niet zo druk.
3: Terra Blues zie ik dan nog. Zal wel, ja, een club wezen, denk ik. Ja. Wel relaxed hier. Zo die kant door hem oplopen?
2: Ja, waar waren die torens?
3: Die kant ook op, die kant op.
2: Oh ja, torens. Veel Italianen zitten hier. Daar, restauranten daarheen en daarheen. Zo een beetje doen, een beetje denken aan Italië. Allemaal die oversbuurten en zo. En aan Griekenland. Het is een beetje. Beetje mediterraan lijkt het hier wel.
3: Nou, vandaag ook wel een temperatuurtje wat er een beetje bij past.
2: Ja, ja, heel.
3: Het is toch wel gevoelig voor hier voor de camera, hè? Ze mag er graag op reageren.
2: Ja, het zijn hier allemaal een beetje Joop Braakhekkers.

0: Hedendaagse New Yorkse blues van Papa Chubby. Vorig jaar speelde die nog op het Take Root Festival in Assen. Van de cd New York City Blues. Met Matt Smith op gitaar, de Bleecker Street Boogie. Dat was vlakbij die hoge gebouwen door in New York.
1: Ja.
0: Eigenlijk in de schaduw bijna van het World Trade Center.
2: Wij kijken hier uit op de Statue of Liberty. Dat is het vrijheidsbeeld van van Amerika. Het beroemde beeld als je de Hudson van de zee komt en de Hudson rivier opvaart. Daar vlakbij is dan Ellis Island, waar de mensen hun papieren kregen en helemaal deurlicht werden en zo. Nou, waarschijnlijk was toen een heel klein stippie in New York. Inmiddels, als je hier zo op staat, dan weet je niet geloof, maar er is één grote steenwoestijn. En overal, zover je ziet, binnen het huizen, parken, bruggen. Helikopters vliegen hier rond alsof het bronvliegen zijn. We staan hier namelijk op het dak van het World Trade Center. En dat is het hoogste gebouw in New York. Het zijn twee hele grote, reusachtig grote skyscrapers. En nog hoger als de Empire State Building. Of zoals Harm Osteen zal zeggen, de Empire State Building. Maar het is een enorme. Nu kun je ook zien hoe groot New York is eigenlijk. En dat is tamelijk groot, mag ik wel zeggen.
3: Het is niet alleen een hoogbouw, maar het is ook gigantisch uitgestrekt.
2: Ja, het is enorm groot. Dat zie je beneden niet zo. Omdat je tussen die hoogbouw inloopt en de zon er eigenlijk al haast niet bij komt, alleen nog op sommige plaatsen. Maar als je hier dan staat, dan zie je pas hoe groot is dat is. En dat is Amsterdam een dorp bij. Dit is echt de nieuwe wereld wel, toch wel.
3: De wereld van de technologie, hè?
2: Ja, dat is. Hoe je zo'n ding omhoog gekregen hebt, dat mag Joost weten. Maar het is een knap stukje bouwkunst. De New Jersey Turnpike. Ja, het is prachtig weer. Je kunt ook ver kijken, zo ver als het oog reikt eigenlijk. En als je dan zo'n grote Boeing ziet, die is hier ook heel erg klein. Hier staat allemaal communicatieapparatuur op, hier bovenop. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi voor. Maar het is echt. En we bespreken nou als toeristen, niet als. Dit heeft weinig met de blues te maken, maar. Ja, het is echt een fantastisch uitzicht. Ach, en dit moet je eindelijk even doen. Zoals Amerikanen Europa doen, zo moeten wij op een gegeven moment hier even omhoog.

0: Ted Heath, Blues for Moderns. Wij gingen weer naar beneden toe. We kwamen in een mooi parkje, Washington Square. Een kleine oase van rust in New York. Aan het einde van de reis, meer dan 20 dagen waren we onderweg. Harry Musquet, Willem van der Linden, de cameraman en ik. En dan zit hij er op een bankie bij een vijverdie. Met wat mensen door hem toe. En dan kijk je toch wat weer terug. Kijk je wat weer om. Van hoe was die reis en hoe heb je het ervaren? Nou, Willem van der Linden, onze cameraman. Ja, die zag het zo.
1: Persoonlijk gaat het mij gewoon om de waarde van de muziek. En voor mij heeft bluesmuziek net zoveel waarde als klassieke muziek. En of wat voor een goede muziek. En is belangrijk. Klaar. En of dat nou al door de grote massa ook zo opgepakt wordt, we zullen het wel zien. Dat zal de tijd wel leren. Maar dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ik kan me voorstellen dat je dat afvroegt. Maar, en natuurlijk is er. Maar er ontstaat ook nog steeds nieuwe muzieksoorten. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ik denk, zolang je mensen bent, wordt de muziek gemaakt. En houd de oren open, denk ik. Ook voor nieuwe dingen. Wat maakt het uit?
2: Wat heb je nou, behalve die, we hebben nou even over de bluesmuziek, hè? En dat is jouw conclusie, hij door die lens hebt gekeken. Maar wat heb je nou nog meer zien hier in Amerika? Wat is je daar nog meer opvallende, al kiekende?
1: Nou, een van de dingen die ik, maar is persoonlijk, die ik op deze reis als heel prettig ervaren heb, dat ik nog nooit zoveel. Juist in verband met mijn werk, mijn moederstaal kunt spreken. En dat is bijvoorbeeld een ervaring die jij opdoet. Het is een heel aparte ervaring, toch eigenlijk. En
3: kijk, dat kan. Ik sta helemaal niet bij stil, hè?
1: Ja, maar dat is normaal.
2: Misschien waren wij op dat moment ook een paar van de. Misschien dat er hier nog 100 Drenten in Amerika waren op dat moment. Maar dat er in dit grote continent, wat 250 miljoen mensen woont. Op dat moment eigenlijk maar een paar mensen waren die Drenthe spreken. Dat is uw opval, maar is hier ook nog wat verder opval. Het is natuurlijk een land waar een heleboel dingen om de money draait, hè? Dat is heel duidelijk.
1: Ja, en ik vind jullie reacties op heel veel dingen, daar heb ik met plezier naar zitten lusten. En af en toe ook wel eens dat ik dacht van. Met plezier voornamelijk. En met herkenning ook. Maar ik ben hier niet voor de eerste keer. En voor mij is het in die zin, voor jullie ook niet, maar ik ben hier al zo vaak geweest. En ik vind die Amerikaanse maatschappij, ik vind het prachtig. Je kunt er zeer comfortabel reizen en logeren en zo. Er is allemaal eten is er overal en dat is allemaal geen probleem. Maar ik ben altijd blij dat ik weer naar Rusland.
3: Ja, wat mij vooral opvallend is, om dat ook nog eens even te noemen, dat volgens mij Amerikanen een hekel hebben aan achterom kijken.
2: Ja, ze kijken volgens mij liever voor u. Alhoewel ze wel heel erg geschiedenisachtig zijn. Tenminste, ja, maar, als het zo lang hun geschiedenis betreft.
3: Ja, maar de gewone Amerikaan, laat ik het zo zeggen. De overheid doet wel wat aan landmarks en die dingen, ja, maar. Ik heb niet het gevoel dat de gewone Amerikaan er nog zoveel belangstelling voor heeft.
1: De Amerikaanse cultuur, dat zie je ook in de Amerikaanse film. Als er geen happy end aan zit, dan is het geen goede film. Die kun je niet maken. Hmm. Je moet er een happy end aan doen. In Europa is dat anders. Daar mag dat wel. Dat is dus heel kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur. En dat zie je. We zijn nu bij het Hekkenbliem staan, maar ik was ooit een keer eerder wel in Graceland West. Nou, als je daar wel in komt, dan zou je ook zien dat de hele zwarte kant van. Ik bedoel, de minder leuke kant van Elvis zien leven, die wordt er eigenlijk ontkend. Die bestaat niet. Er is alleen Elvis, hij wordt een grote hero en dat wordt in stand gehouden. En dat wil ze alleen maar zien. In die zin schreef ze hun eigen geschiedenis op een hele Amerikaanse manier ook.
2: Ja, en ze vragen ook altijd, how are you doing? En het antwoord daarop, eigenlijk een retorische vraag, is eigenlijk dat je goed moet voelen. Dus je moet hier eigenlijk altijd wel met een smile op je face rondlopen en optimistisch zijn. Wij in Amerika, of wij in Europa wil ik zeggen, wij hebben natuurlijk een veel oudere cultuur en wij kijken daar ook een beetje sceptisch naar, zou ik als wilde zeggen. Ik heb het idee dat wij op een of andere manier wel wat kunnen gebruiken van het optimisme, maar aan de andere kant ook een beetje kicken als van de afstand van nou jongens, jullie komen er nog wel achter.
3: Aan zelfonderzoek, dat is de samenleving volgens mij heel weinig.
2: Ja, dat idee heb ik ook, ja. Het is allemaal toch wel redelijk ad hoc.
3: En ze mag verschrikkelijk graag, dat valt mij op de successen wezen. Ik ben ook allemaal lesies van de rijkste mensen en het grootste bedrijf en de beste werknemer en noem maar op, die ding.
2: Ja, en toch als je goed in het land om je heen kijkt, dan zal dat dan best wel zo wezen. Maar er is natuurlijk een hele grote discrepantie tussen, een moeilijk woord, een tegenstelling zou ik maar zeggen, tussen arm en riek. Dat is hier verschrikkelijk groot. Ik bedoel, dat zie je dus bij ons in Nederland dus niet, die grote tegenstelling. En wat dat betreft denk ik ook dat wij er ook mee op moeten passen dat we hetzelfde systeem in Nederland niet gaan hanteren, want ze zijn al hard op weg om dat sociale vangnet helemaal weg te halen. Want dan creëer je eenzelfde harde maatschappij als hier in Amerika, want het is natuurlijk wel een superharde maatschappij. Wat ik wel grappig vind hier in New York, dat toch wel heel veel, en meer dan in andere steden, dat hier veel meer zwarte en blanke mensen met elkaar omgaan. En dat er niet op een basis van gelijkheid. Dat viel mij hier in New York vooral op. Kijk, daar hier tegenover zit ook weer een aantal. En die zitten gewoon door elkaar. Hier tegenover een meisje, een blank meisje met een donker meisje. Dat in het hotel heb ik dus op een bankje zitten, dat was een verschrikkelijk groot hotel. En daar zag ik ook die mensen samenwerken en redelijk vrolijk. Dus dat is New York. En New York is natuurlijk niet meer echt Amerika, geloof ik.
3: We hebben deze keer op de reis hebben wij het verschil, of we hebben de afstand overbrugd tussen het zuiden en het noorden. Maak je door verschil tussen?
2: Ja, dat is een groot verschil. Ik bedoel, zuiden is, tenminste dat zuid waar wij zaten, dat platteland, dat is natuurlijk toch wel, daar is de werkloosheid, ja, die kan ik niet in cijfers uitbeelden, maar in ieder geval ziet het daar veel armer uit als in het noorden, dat kon je gewoon zien. Memphis, dat was een stad die al iets welvarender aandeed, vooral aan de Mississippi kant. En St. Louis was alweer een stukje welvarender en hij dan in Chicago komt, dat is alweer een heel stuk anders. Dat is nog weer welvarender. Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk altijd zwarte woonwijken en andere woonwijken waar het toch nog waar het toch arm is. En in New York, dat kan ik niet zo goed bekijken, wij zijn hier heel kort. Maar zo is het, dit is een andere staat gewoon, dat is van een andere orde. Dit is typisch een wereldstaat. Letterlijk en figuurlijk. Dus. Dit land is zo groot dat, en daar hebben wij nog maar een heel klein stukje gezien. Dat kun je onmogelijk vergelijken met, misschien zou je nog een conclusie, nog iets de armoede van Drenthe vroeger en de armoede in het delta of zo, maar ach, dat is ook, toch ook meer een toevalligheid gewoon. De blues kwam dan vandaan en ik ben blues begint te zingen in Nederland. Maar dat is meer op dat moment op die plek wezen en zo. En daaraan kun je dus een soort van een soort van samenhang relateren tussen Drenthe van vroeger en de Mississippi Delta. Maar ja. Eigenlijk heb ik niet zoveel met elkaar te maken, vind ik. Dat is een toevalligheid.

0: Muziek die als symbolisch is voor de afgelopen 20 afleveringen van The Way Up North, Harry's Blues. Traveling with the Blues, 1997, QB and the Blizzards. Tijd voor de laatste aflevering van The Mojo Man. Het boek over Muddy Waters, geschreven door Sandra B. Toews. Nou, hij dat het boek deurneemt, deurleest, dan kon je ook tegen dat ja, Muddy Waters eigenlijk nooit die bekendheid kregen zullen hebben, maar denk ik niet de Rolling Stones er best waren.
1: Hey, neem alleen maar de naam.
0: Ja, ja.
1: Rolling Stones, hè, dat is afkomstig van het nummer van Muddy. En Stones hebben ook heel veel aan promotie gedaan. En als hij eens een keer optrad in de Chicago Southside, dan wipt ze wel eens binnen en speelt met. Dus ja, die jongens die hebben wel altijd de mensen de credits gegeven van wel ze het leerd hebben. En dat vind ik een goede zaak.
0: Nou, dan hoort in deze Lister aflevering toch ook zeker het nummer waar de Rolling Stones de naamgeving aan te danken heeft. Het nummer Rolling Stone uit 1950. Op een nummer uiteraard op het Chess label, waar als recentelijk een prachtige box van verschenen is. Ik geloof wel met 40 cd's, het totale Chess repertoire is daarop uitgebracht. Maar dit is uit 1950, Muddy Waters met Rolling Stone.

0: Kunnen horen dat lang leden is.
1: Ja.
0: Lekker gekras. Opgenomen in februari 1950. Oorspronkelijk uitgebracht op het Aristocrat label.
1: Ja, de voorloper van Chess eigenlijk.
0: Ja, precies, ja. Het was een hit in 1941 voor Robert Pettway. Toen heette het nog de Catfish Blues. En Muddy die heeft het gewoon omgezet. Heeft zijn eigen naam aan verbunden waarschijnlijk. En toen heette Rolling Stone.
1: Ja.
0: Bob Dylan heeft er ook nog wat mee.
1: Ja, Like a Rolling Stone heb je nog.
0: Was toen zo'n heel lang nummer, of niet?
1: Ja, heel lang. Ja, dat is, die had tamelijk lange nummers.
0: Ja. Later is Muddy Waters ook naar Engeland toegegaan. En heeft er ook gespeeld met allerlei bluesmensen. Rory Gallagher, dacht ik. Clapton misschien wel.
1: Ja, ik denk dat hij over het geheel bekeek met een heleboel van die mensen samen gespeeld heb.
0: Ja. En toen heb je ook een nummer van de Stones opgenomen. Misschien ook wel een beetje als, als een soort eerbetoon aan de Stones. Die hem in Engeland in ieder geval toch een geweldige bekendheid gegeven had. Het klinkt wat merkwaardig om dat te huren. Het komt ook van een LP van Muddy die heet Experiment in Blues. En dat is Let's Spend the Night Together, Muddy Waters.

0: Tja. Madonna van zingen, Harry.
1: Ja, redelijk overgeproduceerd.
0: Nee, 1968, ja. Electric Mud was het.
1: Ja, ja, ja.
0: Let's spend the night together. Opnum wel door Marcel Chess. Het is eigenlijk een poging. What I'm trying to do is the blues is put a modern thing to it.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, of het er echt beter van wordt?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar hij het verhaal, het lezen van Muddy Waters, van de Stovall Plantation tot aan de Rolling Stones in Engeland, dan moet je dat boek erbij pakken. Het prachtige boek van Sandra Beatos, Muddy Waters, The Mojo Man. Een hele, hele grote aanrader voor elke bluesliefhebber.
1: Ja, absoluut. Fantastisch boek.
2: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
0: Yeah. Aan elke reis komt een eind. Zo ook aan deze serie, The Way Up North. De 20 aflevering die wij maken van Clarksdale, Mississippi, naar New York City. Gemaakt door Harry Musquet en Albert Haar. Met techniek in handen van Rego Meijer. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer op dezelfde tijd met Harry Musquet.
1: Ja, want Albert is er door de reorganisatie van dit bedrijf niet meer bij. En dat vind ik bijzonder spijtig, want in die bijna 10 jaar dat ik met hem heb mogen samenwerken, heb ik ongelooflijk veel van hem geleerd en hem ontzettend leren waarderen als mens en als vakman. Albert, jongen, het gaat hartstikke goed.
0: Deur gewoon, Harry.

0: house in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In zijn nadagen scoorde Harry Musquet onverwacht nog een hit met zijn formatie Musquet. Het gaat over een vriend die ten onder ging aan alcohol. Musquet, Brother Booze.

streets and Muskay, Brother Bones. Earl Green, dat is een zwarte Engelse blueszanger. Hij is geboren in Jamaica en hij was jarenlang de zanger van Otis Grant en de Dance Kings. Later had hij zijn eigen band, de Earl Green Band, en dit nummer nam hij op met gitarist Jeff Beck. Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues.

Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues. Gitarist Mick Taylor nam het nummer op met toetsenist Max Middleton. En deze Max Middleton is te horen op albums van Jeff Beck, Nazareth, Chris Rea, The Streetwalkers en The Rolling Stones. En ex-Rolling Stone Mick Taylor woont tegenwoordig in Drenthe. Mick Taylor en Max Middleton, You Shook Me.

Mick Taylor en Max Middleton, You Shook Me. Sakia Hooker uit Detroit is de dochter van John Lee Hooker. In 1991 trad ze voor het eerst op met haar beroemde vader in het Kaiser Center Theater in Oakland, Californië. Dit nummer nam ze op met gitarist Johnny Johnson, de voormalige gitarist van Etta James, Taj Mahal en Percy Mayfield. Sakia Hooker, I Want to Hug You.

Sakia Hooker, I Want to Hug You. Larry Mitchell, dat is een Amerikaanse bluesartiest uit New Mexico. Hij was jaren de gitarist van Tracy Chapman en hij toerde met de band The Crunch, uitgebreid door Duitsland en Japan. Larry Mitchell, I Loved Another Woman.

Larry Mitchell, I Loved Another Woman. Jack Bruce nam een klassieker op van John Lee Hooker met gitarist Gary Moore en de Engelse jazzmuzikant Gary Husband als drummer en als toetsenist. En deze Gary Husband is ook te horen op albums van Jeff Beck, Robin Trower, Randy Brecker, Soft Machine, Andy Summers en Robin Ford. Jack Bruce, I'm in the Mood.

Jess Roden en Luther Grossmer, Crying Won't Bring You Back. Paul Jones is de zanger van de wereldhit Dua Diddy Diddy met Manfred Mann. Tegenwoordig is hij actief in de bluesband en in de band The Manfreds. En hij is tevens een geweldige mondharmonica-speler. Hij nam dit nummer op met gitarist Otis Grant. Paul Jones, Play On Little Girl.

bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Tony McPhee, dat is een Engelse bluespurist. Hij was jarenlang de zanger-gitarist van de band The Groundhogs. Hij overleed in 2023 op 79-jarige leeftijd. En op dit nummer wordt hij begeleid door saxofonist Dick Hextall-Smith. Tony McPhee, Groundhog Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek die jij niet zoveel op de radio hoort. Blues en Americana. En vandaag deels u de zacht door Johan Derksen. Johan, welkom in de uitzending.
2: Ik vind het erg leuk, Albert.
1: Nou, als kenner van Harry Musquet, als jeugdvriend van Harry Musquet in deze periode, is het denk ik een beetje voor de hand liggend zelfs om jou als gast in de uitzending te vragen. Want je hebt hem al heel lang gekend, hè?
2: Ja, van een jaar of 15, hè, toen ik hier kwam wonen. Ik ben hem ooit tegengekomen in de platenzaak van Lampen. En daar zat hij met LP's onder zijn arm van John Lee Hooker en Howlin' Wolf. En daar had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Want ik was midden in de Mercy Beat periode. Hè? En toen weet ik nog wel dat ik iets heel doms tegen hem zei. Want dan keek ik op die platen en toen zei ik, ja Harry, maar die jongens die coveren die nummers van die Mercy Beat bands. Maar dat was dus omgekeerd.
1: Net andersom, ja. Nou, mooi dat je er bent, Johan, want je hebt een uitermate druk bestaan. Want het eerste nummer wat we draaien, dat is van een nieuwe LP, een dubbel LP. Ja, het is een LP, hè?
2: Ja, we hebben en een CD en een LP. Ja. Alleen op de CD kun je meer nummers kwijt. Dus de hele lange nummers hebben we op de LP over moeten slaan.
1: Grollo Blues, dat is de naam van de nieuwe LP en door van Low Country Blues.

0: Low Country Blues. Cube in the Blizzards live. Het nummer kwam uit in 2009 van de CD Cats Lost. Maar nou op de nieuwe dubbel LP en op de CD Grollo Blues. Die heb jij samengesteld, Johan?
1: Nou, niet echt. Maar Ed Rozen, dat was de geluidsman uit Emmen, die de laatste jaren altijd het geluid deed, die had nog een hele hoop nummers liggen, want die liet op de tafel alles binnenlopen en dat nam hij dan op. En die kwam een keer bij me en die zegt, er zit echt topmateriaal bij. En toen hebben we met Jan Lagendijk van de stichting Cube in the Blizzards beslist om daar een plaat van te maken. Omdat we eerst bezig waren met opnames van Henkie Lanting uit de Amer. Mm-hmm. Maar die waren in vergelijking bij deze opnames veel slechter. Dus toen zijn we eigenlijk overgeschakeld naar een ander project. En Ed heeft het helemaal opnieuw bewerkt. En het klinkt nu heel aardig. Het viel me erg mee als ik het nu hoorde.
0: Mooi. Hij is uit, hè, ondertussen.
1: De CD is er inmiddels en de LP die komt binnenkort.
0: Oké. Nou, dat is wat Harry Musquet betreft. Nou, wat Harry Musquet betreft. Welke rol speelt Harry Musquet 10 jaar na zijn dood nog in jouw leven eigenlijk?
1: Nou ja, je wordt, als je in Grollo woont, word je er iedere dag mee geconfronteerd. Want als ik mijn huis uitkom en de hond uitlaat, dan loop ik meteen door het Harry Musquet-pad. En bij John Hofsteen staat dat beeld. En ja, we hebben maar één museum, dat is het Harry Musquet-museum. Dus in Grollo heb je nooit tekort aan Harry Musquet.
0: Maar verder in jouw leven, ja, in jouw hart, dat klinkt dan heel zwaar, maar...
1: Ja, nee, maar Harry verdwijnt natuurlijk nooit, want Rudy Leukveld, dat is een vriend van mij en dat is ook iemand dicht uit de relatiekring van Harry. En wij zijn nog zo'n beetje van hier, van het groepje uit Assen, de enige loopjongens van Harry, wat we altijd waren, die nog in leven zijn. Dus ja, wij gaan nog wel eens even naar het graf en Rudy maakt het ook nog wel eens schoon en zo, ja. Want er wil nog wat... Mensen willen wel eens wat achterlaten. Maar het verbaast me dat Harry wel een beetje geïdealiseerd wordt. Kijk, Harry was Harry en dat was een goede vriend. Maar Harry had ook kuren en die kon ook een hele lastige man zijn. Maar dat zijn alle fans die zijn dat vergeten. Harry is heilig verklaard. Uh-huh. En als je zegt, ja, maar ik heb hem ook zo leren kennen, dan... Ben je een geweldige klootzak, want er klopt niks van. En je moet wel realist blijven. Hè? Het is niet dat geneuzel van niets dan goeds over de doden. Hè? Van, we hebben Harry een jaar of 50 meegemaakt, dus we mogen wel zeggen dat we hem kennen.
0: En die had verschillende kanten, laat dat duidelijk zijn. Ook in dit programma wat ik 20 jaar met hem gemaakt heb. En hele goede herinneringen aan trouwens.
1: Hij ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, hij vond het altijd het belangrijkste van het programma dat hij dan via RTV Drenthe in de ziektewet zat. Zei hij altijd.
0: Maar hij vond het ook leuk om te maken.
1: Hij vond het ook heel leuk om te maken, precies. Ja.
0: Dat vind jij ook, want muziek is in jouw leven denk ik heel belangrijk. Veel belangrijker dan voetbal.
1: Ja, maar het is mijn tegengif tegen voetbal. Okay. Weet je wel, met voetbal verdien ik de kost. Want al wat jij weet, met muziek kun je nauwelijks de kost verdienen. Mm-hmm. En ik heb een hobby, muziek. En John de Mol betaalt mijn hobby.
0: Mm-hmm. Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken... Die bij dit programma passen, die bij jou passen, die bij Harry Musquet passen. En de eerste waar jij mee aankomt is Dion.
1: Ja, Dion. Harry had heel gek... Die had LP's, oude LP's van Dion. Die vond hij heel goed. En dan ga ik die dingen ook beluisteren. En zo ben ik een Dion-liefhebber geworden. En zelfs zo erg dat ik hem een keer in Amerika opgezocht heb. En toen kwam ik in een gekkenhuis in Texas... met allemaal auto's buiten met Jesus-stickers erop. Want Dion was inmiddels bij de Heer en maakte alleen gospel... muziek en ik moest hem altijd kopen bij de Bijbelshop. Maar die man die had een prachtig levensverhaal. Die had die hits en hij was op zijn 20ste was hij aan de alcohol in de kliniek en op zijn 21ste weer in de kliniek, maar nu voor de heroïne. En toen heeft hij een nummer gemaakt hoe hij uit die ellende gekomen is. En dat is Your Own Backyard. Dat staat op een album wat eerst eigenlijk alleen in Engeland uitgebracht is. Het is geproduceerd door Phil Spector. Want die kenden elkaar uit de Bronx. En Spector wilde per se een album met hem maken. En Dion vertelde mij, hij kwam net uit de inrichting voor de heroïneverslaving. Toen moest hij naar een studio in Los Angeles. waar Phil Spector zat. Hij zegt, en ik kwam daar binnen, 5 drummers, 20 blazers, 7 gitaristen. Hij zegt, en allemaal zo stoomd als een aap. Hij zegt, en dan kwam ik binnen, helemaal, helemaal nuchter en sober. En sommige nummers, zegt hij, moest hij dus vertragen, omdat de band zo stoomd was dat ze langzamer gingen spelen. Toen moest hij teksten gaan herhalen om met de band in evenwicht te blijven.
0: Dion DeMucci met Your Own Backyard.

0: Klein Italiaantje, dat is het. Dion DeMucci, Your Own Backyard, uit 1974 van de LP Born to Be With You. Was het inderdaad een klein mannetje? Of,
1: Ja, zoiets als ik, dus zo'n middelmaat. Hè. Maar het was zo'n klein, vlijtig jongetje. Hè, die heel veel gedaan heeft en hij liep een beetje zijn tijd vooruit. Want hij was singer-songwriter toen dat nog niet in was. Hij begon met blues toen dat nog niet in was. En hij heeft het wel altijd volgehouden. En hij is nu over de 80 en hij is nog steeds actief.
0: Ja, dus je kunt zien van dat een leven zoals hij dat geleid heeft, dat dat nog tot hoge leeftijd kan leiden.
1: Nou ja, met de voetballers die ik meegemaakt heb, die het net leven en niet dronken en niet rookten en niet vreemd gingen, die waren allemaal het eerste dood al. Dus ik hoop dat ik 110 word. Ja.
0: Sherry Redwine, dat is de volgende keus van hoe? Van Luther Allison. Ik denk niet verwonderlijk, want Harry had ook wat met Luther Allison.
1: Ja, maar die heb ik niet via Harry. Want ik heb natuurlijk die hele club uit Chicago, wat er allemaal vandaan gekomen is. Maar dan vond ik Luther Allison eigenlijk wel altijd de lekkerste. Want die had zo'n lekkere power. En de man is ooit, moest hij optreden in Parijs. En is hij 20 jaar blijven wonen. Ja. Dat is een beetje lang, hè. En Roel Spanjers, die nou bij mijn theatershow De Pianist is, die zat toen in Parijs bij hem in de band. En die vertelt dan wel eens die verhalen. Luther Allison was een man van de klok. En als iemand te laat was, dan zei hij tegen de bus, rijden. Hij zegt, en het was zo lullig, we stonden aan Parijs met die bus, moesten om 8 uur 's ochtends weg, ergens naar Oost-Duitsland. Hij zegt, en het is 8 uur. En aan het eind van de straat komt de gitarist met zijn koffer aanlopen. En Luther zegt, 8 uur is 8 uur, rijden. En die reed zo langs die gitarist. En die zegt, hij zorgt maar dat hij in Oost-Duitsland komt. Ja, merkwaardige man.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, ja. Het nummer dat jij uitgekozen hebt, nog een speciale aanleiding? Of?
1: Nee, dat vind ik gewoon een heel lekker bluesnummer. Kijk, die bluesnummers, die slow blues, die zijn haast allemaal hetzelfde. Maar dit is Luther Allison ten voeten uit. Het was gewoon vooral een goede live artiest.
0: Cherry Redwine.

0: Cherry Red Wine, Luther Allison. En er zit inderdaad heel veel power in. Met name ook in het gitaarwerk van Luther Allison. Van de LP Blue Streak uit 1994. David Clayton Thomas is wat anders.
1: Ja, maar dat was een held voor Harry. En zelfs zo erg dat Harry een periode heeft gehad dat hij David Clayton Thomas imiteerde. Hij ging zijn stem vervormen. Helemaal klinken als David Clayton Thomas in de periode van... hoe heet het?
0: Blood, Sweat and Tears?
1: Ja, in de periode van Blood, Sweat and Tears. Maar dat album van Harry... ik weet niet welk album er was. Dat is net een album van Blood, Sweat and Tears. En als Harry dan wat gedronken had... en dan zaten we bij de Witte Bal... en dan werd Blood, Sweat and Tears opgezet. En dan zei Harry altijd... van dat David Clayton Thomas hem nadeed... Dat vonden wij wel vermakelijk in die tijd, ja.
0: Hij heeft trouwens ook een tijd gehad van dat hij net zong als Tim Hardin.
1: Ja, heeft hij ook gehad. Die heeft nog eens bij hem gelogeerd. Ik kan me dat herinneren. Dat is de enige man die ik in bed heb zien liggen met zijn winterjas aan. En wij zaten gewoon in de kamer en wat te drinken en zo. En plotseling was hij weg van die slaapkamer waar hij lag. En we hebben hem nooit meer teruggezien. We hebben jaren later het bericht gelezen dat hij dood was. En Harry had het ook met Rare Earth.
0: Oké.
1: Ja, daar heeft hij ook nummers die precies op Rare Earth lijken. Daar had hij het ook mee.
0: Ja, wel grappig om dat soort invloeden te merken in zijn werk. Hè? David Clayton Thomas van de CD Blue Plate Special. Ja, wel een prachtig nummer, hè?
1: Ja, Drown
0: in My Own Tears. Ja.
1: Veel gecoverd, maar hij doet dat ook weer goed. Hè? Dit is van een solo album toen hij al weg was bij Blood, Sweat and Tears.

0: David Clayton Thomas, Drown in My Own Tears. Ik weet niet of dat is, want ik hoor de stem van Ray Charles er ook gewoon doorheen.
1: Ja, maar die blijf je horen, hè? Want dat is het originele en dat zit zo in je hoofd.
0: Ja, ja.
1: En je hebt heel veel mensen, kijk, als mensen het coveren en je hoort Ray Charles een beetje, dan is het goed. Maar er zijn ook jongens die zich geweldig vertillen aan zo'n nummer. En dat ik dan denk, ja, dat nummer moet jij eigenlijk niet zingen, hè? Dan moeten ze ook tegen hem zeggen, dat moet je niet doen.
0: Maar hij kan het wel.
1: Hij kan het wel, ja.
0: Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En daarvoor een keuze van de nee CD, dubbel LP van Cube in the Blizzard. De CD Grollo Blues. Een nummer wat Harry Musquet zingt samen met Erwin Java op gitaar. The Mean Black Snake.
2: Over de beer en Johnny Hooker, alleen met de gitaar. It's a mean black snake.

0: de Mean Black Snake van QB and the Blizzards, oftewel Harry Musquet, met begeleiding van Erwin Java op gitaar. En dat is van de nieuwe CD Grollo Blues. Hoe heb je de nummers geselecteerd eigenlijk, Johan, op die nieuwe CD?
1: Nou ja, een beetje afwisseling en logisch, maar je moet ook met de lengte rekening houden, want je kunt maar zoveel minuten kwijt. Dus het was een beetje puzzelen dat er zoveel mogelijk nummers op konden. En er waren ook nummers die waren gewoon niet zo goed gezongen. En ik vind dat moet je Harry niet aandoen om dat nog eens een keer uit te brengen.
0: Het origineel van Mean Black Snake, wat Harry al vertelde, dat is van John Lee Hooker. U 1959 is het al van de LP The Country Blues of John Lee Hooker. En dan kreeg je een versie die, dat is het origineel. En dan merk je dat de versie van Harry Musquet qua tekst in ieder geval er nogal van afwijkt.

0: through the day, he worried me all night long. He worried me all through the day, he worried me all day long. I'm betting my bottom dollar I'm gonna kill that old black snake. He won't suck my rider's tongue, he won't suck my baby's tongue no more. That mean black snake, he won't bother me no more.
1: Black Snake van John Lee Hooker uit 1959. Toch blijft Harry wel qua sfeer wel in die buurt, hè?
2: Jawel, hij voelde de blues heel goed aan. En daardoor was hij ook geloofwaardig. Want de echte bluesliefhebbers, die namen hem serieus als bluesartiest. Omdat hij het gewoon helemaal uit zijn hart liet komen. Ja. En ik moet zeggen, van ik heb al die oude meuk ook staan. Ik luister er nog zelden naar, want ik betrap me erop dat ik me met John Lee Hooker, die nummers uit de 50e jaren, een beetje ga zitten vervelen. En dan kies ik toch voor de versie van Harry. Dat vind ik toch wat moderner, wat energieker. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vrij monotoon gezongen, hè, door John Lee Hooker.
1: Een beetje kampvuurmuziek, hè?
2: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n hele juke joint waar hij dan zat te zingen, dat hij dan uit zijn dak ging.
1: Ik denk dat dit op een festival op een nummer is. De American Folk Blues Festival.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was een wat andere sfeer.
2: Ja, ja. Ja.
1: De Juke Joint, dat was natuurlijk toch gewoon plezier.
2: En dat was ook een zwart publiek in de Juke Joint. En ik merk de laatste tijd in Amerika dat bij bluesconcerten dat vooral de blanke middenklasse er zit. Het is geen zwarte muziek meer. Dat is de rap en de hiphop en zo geworden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan, ik was ooit met Daniel Lewis in een juke joint in de buurt van Oxford in Mississippi. Hoe later op de avond van gezelliger het werd en hoe stampender het werd, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een andere sfeer. Dat was een uitsluitend zwart publiek wat er kwam. Daar speelde Robert Lee Burnside toen het in.
2: Oh ja.
1: Nou, dat is toch wel een beleving, moet ik zeggen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben nooit in die echte juke joints geweest, omdat die meestal in wijken liggen. Als je s'avonds naar huis wil, dan moet je meteen rennen voor je leven, hè?
1: Nou, dit was in the middle of nowhere, man. Dit was echt, gewoon in een klein dorp. Dat zou hier in Wezep kunnen wezen. Het
2: zou een Grollo kunnen zijn.
1: Nou ja, was iets te groot, denk ik, maar goed. De derde versie van The Mean Black Snake, dat is het nummer van Apple Knockers Flophouse in 1969. Toen had Harry dus de blues al ontdekt in de winkel van Lampen, al een tijdje terug, denk ik.
2: Ja.
1: Was dat de keus van Harry? Was het Harry's keus van dat Cube in the Blizzard Blues ging zingen?
2: Dat denk ik wel, ja. Want die andere jongens die kwamen niet zo uit de blues. Dat waren toch een beetje de jongens die opgegroeid waren met Shadows muziek en met Radio Luxemburg. En Harry heeft natuurlijk dat Amerikaanse radiostation uit Duitsland, The Voice of America, ontdekt. En die liep dus heel erg voor qua kennis op iedereen, zeker op mij, maar toen ook op die jongens uit het bandje. En kijk, ik heb Cube in the Blizzard nog ooit zien spelen in de beginperiode, dat ze Misery deden van de Beatles en dan Ilko tweede stem. En, maar daar was Harry heel snel klaar mee. Die wilde naar die blues toe. Nou. En dat was een hele goede keus achteraf gezien.
1: Dit is die keus van Harry Musquet. De blues van John Lee Hooker in de uitvoering van Cube in the Blizzard, The Black Snake.

0: drie versies van de Mean Black Snake. En de laatste die was van Cuban and the Blisters uit 1969. De eerste van Cuban and the Blisters van de nieuwe LP Grolle Blues. En de middel, dat was John Lee Hooker uit 1969. Maar we gaan nu weer naar andere muziek. Johan Derksen, te gast hier in Harry's Blues. Heel fijn dat je bent, Johan, in jouw drukke bezigheden, dat allemaal nog lukte. Want ook je maakt nog heel veel radio natuurlijk, hè?
1: 5 uur, ja, in de week. Er zijn een hoop plaatjes. En ik heb dan dat eigen station. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen de week. Dus dat moet je dan digitaal inladen. Ik heb wat op mijn hals gehaald. Hè. Nou. Ik ben er enthousiast aan begonnen. Maar je werk je echt de pleuris, hè? Maar ik ben te eigenwijs om het niet te doen, hoor. Want iedereen lag zich dood, die gekke radiostation in de tuin. Maar ja, dan zou ik het volhouden ook.
0: Zo is het maar net.
1: Ja.
0: Zo was je als voetballer ook. Er kwam niemand, ja, jou, ja, kwam niemand voorbij.
1: Nee, niet zo goed, maar wel heel, heel goed mijn best doen.
0: Matt Anderson, dat is jouw volgende keus.
1: Ja, nou ja, het wemelt werkelijk van de singer-songwriters. Hè? En je krijgt ook vaak cd's in handen. Dan denk ik, ja, waarom heeft die man een plaatje opgenomen? Want die zingt als de buurman. Hè? En Matt Anderson vind ik daarop een uitzondering. Dat is een Canadees. En ik heb hem 14 dagen over de vloer gehad. Want ja, die jongens verdienen niet zoveel. En die moesten 14 dagen toeren in Nederland en Duitsland. En toen vroeg die manager van, heb jij een mogelijkheid om 14 dagen in huis te hebben? En ik woonde in Oudewater heel groot, dus dat was geen probleem. Maar dat was wel een avontuur, want Matt hield de Canadese tijden aan. Matt, als ik dan 's ochtends, toen was ik nog hoofdredacteur van VI, dan ging ik naar mijn werk om een uur of 8:30, 9. En dan was al het licht nog aan. Hè? Dus dan denk ik, goh, Matt heeft vergeten om het licht uit te doen. En dan ging ik naar boven, want ik woonde in 2 huizen. En ik had het bovenste huis, zat hij. En dan zat hij in die, met dat massale lijf, in de onderbroek op de bank, nog steeds kiplekker. En dan was hij net van plan om naar bed te gaan. Maar dan zat hij te skypen en te mailen met Canada. En hij deed dus net, toen hij in Nederland was, of hij in Canada was. En dan 's middags om 4:30 kwam hij zijn bed uit. En dan hoorden we de douche. En dan stapte hij in zo'n kleine huurauto. En dan reed hij weer naar een optreden. Heel merkwaardige man.
0: Ja, dacht hij waarschijnlijk, dan heb ik ook geen last van de jetlag.
1: Nee, dat heeft hij omzeild. Maar hij had dan een heel klein autootje gehuurd op Schiphol. Waar hij nauwelijks in paste, weet je wel, met dat grote lijf. En ik zeg, weet je wel, 's ochtends kwam ik hem tegen. En met, waar gaat de reis vandaag heen? Naar Berlijn, zei hij. En dan fluitend reed hij naar Berlijn en ook weer terug naar Oudewater.
0: Ja, afstanden zijn in Canada.
1: Hij zei, in Canada heb ik af en toe, dan moet ik 16 uur rijden.
0: Precies, ja.
1: Hij lacht om die afstanden van ons.
0: Met Anderson, Broken Man.

0: hele breekbare muziek eigenlijk van zo'n massieve man. Hè?
1: Ja, ja, het is een kolossale man. Hij had bij mij in de keuken had ik van die gispenstoelen met die armleuningen, maar daar kon hij niet tussen. Dat soort problemen heb je met die man. Hè?
0: Ja, ja, mooie. Mooie stemmen en mooie muziek met Anderson van de CD Something in Between in 2013. We kunnen het over QB hebben, we kunnen het over Harry Musquet hebben, we kunnen het over muziek hebben. Muzikaal, hoe herinner jij Harry muzikaal?
1: Nou, Harry had van die periodes dat hij helemaal gek was van een bepaalde artiest. En dan was het helemaal alles. Dan draaide hij de hele dag die artiest. En dat kon een week later weer totaal anders zijn. Dan had hij weer iets anders ontdekt. Maar het leuke aan Harry was, het was een soort wandelende encyclopedie. Want je noemde maar een naam en hij wist wat voor schoenmaat hij had. Weet je wel, dat soort rare details. Nu had hij voor de rest overdag ook niet veel anders te doen dan van alles te lezen en van alles te luisteren. En het leuke aan Harry was ook dat hij altijd koketteerde dat hij niet van popmuziek hield. Hij zei altijd, ik hou niet van liedjes. Er is er maar één die mooie liedjes maakt, dat is Elton John, maar ik zing geen liedjes. En hij was dan van de klassieke muziek. En als er dan iemand kwam om hem te interviewen, dan zette hij heen schijnheilig zo'n klassieke plaat op. En dan kwam zo'n vent binnen en zei, ja, ik luister alleen maar naar klassieke muziek. Hij luisterde nooit naar klassieke muziek, kan ik je vertellen. Ja, dat was het leuke aan Harry.
0: Ja. Music Making Machine, dat is de volgende op jouw listie. Ik weet niet of het een liedje is, maar...
1: Ja, maar dat is wel leuk. Harry en ik belanden altijd toen we nog doorzakten in die tijden. Dat is al lang geleden. En dan gingen alle cafés dicht. En dan kwamen we terecht bij Café de Grotte, de single passage van Sjoerd Brouwer. En daar stond een vrijgezelle jongen achter de bar. Lammert heette die. Want Sjoerd zat aan de bar mee te drinken. En Lammert, die had een hele goede muzieksmaak. Lammert had al voordat wij ooit van hem gehoord hadden LP's van Merle Haggard bij zich. Okie from Muskogee vond Harry ook heel mooi. Terwijl het een hele rechtse man was. Maar Harry vond het fantastisch. En die had ook de Kate Brothers. Dat was een tweelingbroer uit Arkansas. En die hadden een geweldige band. Die zijn nooit doorgebroken of zo. En ze hadden wat dommige hoofden. En Harry noemde ze dan ook altijd de gebroeders van de kerkhof. Hey, Lammert, joh, zet even de gebroeders van de kerkhof op. En dan kwamen de Kate Brothers. En zo leerde ik het hele oeuvre van de Kate Brothers kennen.
0: Music Making Machine.

0: Music Making Machine van de Kate Brothers uit 2009. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van het programma bent. Van deze uitzending. Techniek in hand van Miralda Smit. Samenstelling, ja, Johan Derksen. Dus het laatste nummer, dat is ook van jouw keuze, Johan. Want...
1: De band, ja. Ja. Wij waren helemaal gek in die periode hier in Assen van de band. Iets beters hebben we nog nooit gehoord. En ik weet nog wel dat alleen Herman Brood, die is naar de band geweest in Carré. Daar schijnen ze een keer opgetreden te hebben. En die kwam helemaal verrukt terug. Ik heb de band gezien en zoiets hebben we nog nooit eerder gezien. En we wilden er ook allemaal uitzien als de band destijds. Dus wat deden we? Snorren laten staan, bakkenbaarden. En ik ben de enige nog die sinds de band een snor heeft. Dat is nu heel gedateerd. Maar Harry... Die heeft niet zo'n haargroei. Die snor wou niet groeien. Maar Harry kocht zo'n zwart hoedje. Want die jongens van de band hadden van die hoedjes op. En daar liep hij echt mee verschut. Totdat Rudy Leuk van de keer zei... Hé hey Harry, joh, studeer je voor Malle Pietje? En toen heeft hij dat hoedje weggegooid en nooit meer opgehad. Maar ja, de band, dat waren echt voorbeelden. Hè? Dat was geweldig. En dat is ook tijdloze muziek. Dat was eigenlijk de ultieme Americana toen al.
0: Ja, ja. The night they drove all Dixie down. Bedankt, Johan.
1: Graag gedaan.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: T-Bone Walker nam in 1947 het beroemde nummer They Call It Stormy Monday op. Vervolgens verhuisde hij naar Houston en dit is een opname uit eind jaren 60... in de periode dat hij samenwerkte met Johnny Copeland. Het komt van het album Crazy Cajun, T-Bone Walker, All Night Long.

T-Bone Walker, All Night Long. Jimmy Donnelly uit Mississippi was een geniale songwriter, maar hij had structurele alcohol- en drugsproblemen. En dan verkocht hij nummers voor $50 aan Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Freddie Fender, Mickey Gilly en Billy Swan, die er hits mee scoorden en er rijk van werden. En hij bleef helemaal zonder geld achter. Hij pleegde in 1963 zelfmoord. Jimmy Donnelly, Think It Over.

think it over. Jimmy Donnelly, Think It Over. Twee blanke bands uit Texas maakten in de jaren 60 de dienst uit langs de Gulf Coast. Roy Head and His Straits uit San Marcos en B.G. Thomas and the Triumphs uit Houston. En B.G. Thomas werd later beroemd als soloartiest. Hij had een nummer 1 hit in Amerika met Raindrops Keep Falling on My Head. B.J. Thomas and the Triumphs. I Know It's Wrong.

B.J. Thomas and the Triumphs, I Know It's Wrong. Ronnie Milsap begon als zanger, pianist in een bluesband, maar hij had snel door dat country veel commerciëler was in Amerika en vervolgens scoorde hij 35 nummer 1 hits in Amerika. Dit is een compositie van Ray Charles, Ronnie Milsap, Hello Mary Ann.

Ronnie Millsap, Hello Marianne. Freddie Vander runde met Doug Sam de band The Texas Tornadoes, maar hij hield het ook tot zijn dood vol als soloartiest. Dit is een compositie van saxofonist Big J. McNeely. Freddie Vander, There's Something on Your Mind. There.

Freddy Fender, There's Something on Your Mind. Ivory Joe Hunter, dat is een bluespianist uit Texas en hij was radioartiest in Beaumont. En hij verhuisde vervolgens naar Californië en daar had hij een grote hit met Since I Met You Baby. Zijn compositie I Need You So werd door Elvis Presley opgenomen. Ivory Joe Hunter, Ask You for the Last Time.

Ivory Joe Hunter, Ask You for the Last Time. Doug Sam uit San Antonio had daar zijn eigen band, Sir Douglas Quintet. En daarnaast had hij ook nog een solo carrière als Sir Douglas. Hij verbleef enige tijd in Californië en Canada, maar keerde terug naar Texas en speelde vervolgens nog jaren in de Texas Tornadoes. Dit is een solo-opname als Sir Douglas, The Image of Me.

Sir Douglas, The Image of Me. Delbert McClinton uit Texas had zijn eigen band, The Straight Jackets. En dat was de huisband in Jack's Roadhouse in Fort Worth. En hij speelt als mondharmonica-speler op talloze album en leerde tijdens een tour door Engeland zelfs John Lennon mondharmonica spelen. En dat is voor het eerst te horen op de single Love Me Do van de Beatles. Delbert McClinton, Without You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titeloze album van de Amerikaanse singer-songwriter Brian Dunn is album van deze week. En deze Brian Dunn toerde onlangs door Europa zonder platencontract. Danny Vera hoorde hem toevallig op de radio en bood hem meteen een contract aan bij zijn eigen nieuwe platenlabel, PMD Records. Dit is het eerste album op dat label. Brian Dunn, New Tattoo.

Brian Dunn, New Tattoo. Johnny Copeland uit Louisiana maakte samen met Joe Dukes en Albert Collins van Houston een bluesstad in Amerika. In de jaren 70 verhuisde hij naar Harlem in New York en daar maakte hij nog jaren mooie albums voor Rounder Records en voor Verve. Hij overleed in 1997 na een hartoperatie. Johnny Copeland, It's Me.

Johnny Copeland, It's Me. Roy Head and the Trades, dat was een band uit San Marcos in Texas. En Roy Head was een echte live-artiest. Ondanks een hardnekkig alcoholprobleem speelde hij alle zalen plat in Amerika. Het nummer is geschreven door Alan Toussaint. Roy Head and the Trades, Get Out of My Life, Woman.

Roy Head en The Traits, Get Out of My Life, Woman. Joe Medwick was eigenlijk songwriter en hij verkocht de meeste nummers aan de platenbaas van Duke Peacock Records, Don Robey. Als zanger nam Joe Medwick ook platen op onder de naam Joe Masters en Joe Merrick. Maar hier heet hij Joe Medwick. Your Sweet Love.

0: Joe Medwick, Your Sweet Love. Mo Bendy uit Mississippi had een eigen band, de Mavericks, en hij was in de jaren 70 razend populair in Amerika in het honky-tonk-circuit. Als soloartiest coverde hij een nummer van Wynn Stewart uit 1961. Mo Bendy, Playboy.
1: They call

Mo Bendy, Playboy. Op het moment dat Little Richard louter gospel begon te zingen, verscheen Larry Williams uit Louisiana op het toneel. De Beatles coverden Bad Boy van hem en de Rolling Stones She Said Yeah. Maar deze Larry Williams was alcoholist en drugsverslaafd en hij werd in 1980 dood aangetroffen op zijn hotelkamer in Los Angeles. Larry Williams, Bad Boy.

0: Junior, behave yourself.
1: Larry Williams, Bad Boy. De Delphi Kings uit Pittsburgh hadden een doo-wop hit waarvan meer dan 1 miljoen singles werden verkocht. En het nummer stond ook op de playlist tijdens de live optredens van een onbekend bandje, The Quarrymen uit Liverpool onder leiding van John Lennon. De Delphi Kings, Come Go With Me.

The Del Vikings, Come Go With Me. Eddie Cochran zong het nummer 20 Flight Rock in de rock'n'roll film The Girl Can't Help It. En die film was een bestseller in Engeland en inspireerde allerlei teenagers een band te beginnen. Hetgeen resulteerde in de beroemde British Invasion. Eddie Cochran, 20 Flight Rock.

Eddie Cochran, 20 Flight Rock. Ook Gene Vincent zat in de film The Girl Can't Help It. Nadat Elvis Presley met Heartbreak Hotel een hit scoorde, kwam Gene Vincent met zijn single Bebop Lula. En ook dat werd een nummer 1 hit in Amerika. Gene Vincent, Bebop Lula. Well.

Gene Vincent, Bebop Lula. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Barrett Strong nam het nummer op in Detroit met de twee componisten Barry Gordy en Jen Bradley als achtergrondvocalisten en het nummer werd volop gecoverd door de Engelse bands, bijvoorbeeld door The Searchers, The Beatles, Byrne Elliott en The Fenmen, The Undertakers, Freddie and the Dreamers en The Rolling Stones. Barrett Strong, Money.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Als mensen van Volumia
2: en Bluff
1: en je mag verder zelf invullen, als ze die stand rechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. En dat was een veelbewogen jaar. Hij ging op pad met een man in Hartje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, een van de oudste buurten van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
4: Ja, luister, wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Want hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam en wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
1: Dit is de Keizersgracht.
4: Ja.
1: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
4: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, hè, waar jouw vader, ja, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
1: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Hij werkte bij het gemeente energiebedrijf. En dat ging net van de ploegendienst waar je sleuven moest graven, waar de kabels in kwamen te liggen. Ja. Ging je naar de binnendienst, een groot spookbeeld voor hem, want dan moest hij op kantoor komen. Kwam hij op kantoor te zitten, maar hij had die sleutel nog. En hij gebruikte het transformatorhuisje als fietsenstalling.
4: Ja.
1: En jij spaarde niet 35 cent mee uit in de maand, mag ik aannemen, in 1952.
4: Ja.
1: Maar mijn broer en ik, die daar elke dag naar school moeten op de fiets, die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 voltdorens heen krijgen.
4: Maar dit is dus, precies. Dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
1: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
4: Zullen we daar eens even heen lopen?
1: Ja.
4: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
1: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel van deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur en exclusief.
4: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
1: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Of tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
4: Dat is een mooie galerie nu.
1: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd, want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
4: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
1: Dit mooie deurtje, daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
4: Lijkt me wel, ja.
1: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
4: Ja.
1: Dat deden ze ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in, want die ruimte was voor één gezin. Behoorlijk aan de prijs in die tijd. Het was luxueus. Ja. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Pulitzer waar we net vandaan kwamen. Er kwamen 2 mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen.
4: De Achterhoek.
1: Met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben.

0: Die vertelde me dat ze woonden daar met z'n tweeën en het was ze veel en veel en veel te klein. En toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd dan hadden gewoond. En toen kwam ik op 27.
1: Ja.
0: Er woonden op twee hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden drie zoons die anderhalf jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië. Toen ik nieuw uitgeroepen republiek. Om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus twee politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug en had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18, 22 geworden. Dus een behoorlijk grote jongen. Met de kerst nu de straat wordt versierd. Zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin. En er stond welkom aan onze helden. En Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen. En in het middelste bed van de stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Maar hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè, natuurlijk. Die zie
0: ja,
1: daar ook
0: je werd, werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, heet een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want daar ging dat luik open.
1: Ja.
0: Werd geruimd. De motor stond hier. Ja. Die bleef, kon dus hier in de zomer kon die dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, zelfs maar die motor. Volgende dag, hij stond gewoon op zijn standaard. En volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat was dat iemand een motor bezat, dat was al een iets onvoorstelbaars.
1: Hier geboren, nou hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit. Het Betty Asfaltcomplex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. Hè? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater. Dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool. En dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar Stand. Want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja.
0: Daar had je zatscholen.
1: Dat was
0: een stapje.
1: De duurdere mensen. Iets duurdere mensen.
0: Duurder zou ik niet eens durven zeggen. Nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij. Dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanes tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het was het onderwijs, was dat toch ook. Dus zoiets zat geweest.
0: Ja, maar Harry, bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even. Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus uiteindelijk ben je dus ben je aan een.
0: Ik ben goed terecht gekomen, maar niet dankzij die school. Ik had veel beter naar de Lauriergracht. Dan had ik misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Ja. Hè? Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan. En vertelde jij mij zo even bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat het Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus daar hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie, of het gevoel voor traditie, was nog het enige wat ze overeind hield. En 62 was Nederland nog niet zo wederopgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met
0: uiteindelijk met de Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. Tot de grote 5 kranten, landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen, zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen.
1: Ja,
0: weet
1: ja,
0: je wel?
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft Oswald Kolle een rol gespeeld.
1: Ja, de blogger-norm.
0: Maar dat was een voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij... zo kon Nederland dus porno, avant la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, avant la lettre. Maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf.
0: Er zit 6 jaar tussen nog.
1: Zit 6 jaar tussen.
0: Ja.
1: Maar laten we gemakshalve er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu... hoe lang ben jij nu al... Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ik ook nooit geweest.
1: Nee.
0: Ik ben muziekjournalist.
1: Ja, precies.
0: Ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie. Ja. Dus...
1: Maar in ieder geval, laten we het onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En als je, ik denk als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar,
0: maar waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen.
1: Ja.
0: In de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo. Of rhythm and blues.
0: Ja,
1: als
0: je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat zeg ik me ook wel. Maar jij bent dus... Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen, je bent begonnen met Berry Zandschool, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk, hoe lang is dat nou? 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar, ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan, dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was dan corrector op de provinciale Drentse en Assen, met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar de rechtbank of zo.
0: Die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd...
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. Nee, landelijk was het niet anders.
1: Nee.
0: Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn. We zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor Luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later. Doe ik dat nog. En als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer naar de rechtbank hier stappen of zo. Of een sportverslag
0: Ik vond dat geen promotie.
1: Nee.

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Ja, waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delen natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via de gezelde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan. Ja. Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit hieruit kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de open kant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
0: Ja, dit is nu zo'n Nederlandse